0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paris.

0: Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie

0: was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil 110 miljoen.

0: miljard dollar betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er al denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. In het weer veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Yeah. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
3: De beste,
4: de allerbeste.
5: Good morning.
6: Good
5: nice day.
6: Morning, Vietnam.
7: Nee, je slaat nu een beetje door. Goed, het is Toebak leeft op de radio. Fijn dat toestel op aanstaan. En het is een beetje een grijzigachtige dag. En heftige dingen afgelopen week gebeurd al natuurlijk. En een van die dingen was natuurlijk dit.
8: Goedenavond. Een gigantisch gat in de gevel. 7 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Mogelijk nog meer slachtoffers onder het puin. En honderden omwonenden die niet terug naar huis kunnen.
7: Heftig daar in Osdorp en Amsterdam. En een paar getuigenissen

0: Die er waren.
1: Mensen die nog er binnenin zaten, die aan de buiten aan het klauteren waren.
2: Ik hoorde help, help, haal me eruit. En toen zag ik dus inderdaad iemand daar nog liggen. Zijn kleren waren aan het branden, smeulen. Die heb ik ook uitgetrokken, mijn jas over hem heen gegooid.
0: Heftige dingen allemaal die je meemaakt. En onder andere was natuurlijk ook onze eigen burgervader was daar even bij aanwezig.
3: Dus in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is...
4: Het is een buurt waar we vaker explosies hebben gehad. Dus mensen leven al met de angst. En dit zal de angst niet hebben verminderd.
0: Ja, met andere woorden, gebeurde wel vaker wat. Nou, ze waren daar onder in die... Ja, onder die sporthal in een garage waren ze explosief aan het uitproberen voor een... Ja, een of andere...
5: Plofkraak,
0: ja. In Duitsland of zo was het idee. Want daar kan je het meeste geld nog halen, geloof ik. En daar is het nog een klein beetje makkelijker dan in Nederland. Nou ja, goed. En ik hoorde getuigenissen van een man zonder benen of zo.
5: Ja, gehoord.
0: Nou, laat allemaal maar. Hè? Nou. Dat hoef je allemaal niet te horen. Maar goed, het is wel weer heftig. En die ene man die daar de fysiotherapeut praktijk had, die was hier aangedaan. Zijn hele levenswerk gewoon... voor zijn ogen weggeblazen gewoon.
5: Ja.
0: Nou goed, nog meer drama afgelopen week?
5: Nee. Ja, zeker. Axel in Zeeland. Dat daar een auto ingereden is op een groep
6: drie kinderen.
5: Fietsers. Drie kinderen dood en de directeur van de school.
0: Ja, bizar hè?
5: Oh, man.
0: Echt. En het maf is vandaag stond in de krant dat er zelfs... Ze waren daar bezig met allerlei dingen te regelen. En toen kwam er een busje aanrijden en die raakte bijna ook nog in de kant. En die ging ook te hard en raakt ook bijna, zeg maar,
5: nog
0: van
5: meer.
0: De weg. Ja, ook van de weg af. Ja,
5: dat ze dan eigenlijk een soort ramptoerist zijn. En dat ze kijken dat ze daar ook nog een paar aanrijden zo.
0: Ja, dat die ramptoerist aangereden wordt. Nou dat ja, het moet toch wel een beetje op de netvlies staan. Of op de radar zijn dat daar te hard gereden wordt op een of andere manier.
5: Ja.
0: Nee, goed. Ze gaan het onderzoeken. Ze hebben een 19-jarige man opgepakt. En wat was hij aan het doen? Was hij echt te hard aan het rijden? Was hij op zijn mobiel?
5: Ik denk dat hij op zijn mobiel zat te kijken.
6: Jong.
0: Nou goed.
5: Schat ik zomaar in.
0: Nee, goed nieuws verder ook nog afgelopen week.
6: Ja, de aftrap van de WK natuurlijk. Het voetbal.
0: Echt waar? Oh. Jij bent echt je bent aan het volgen.
6: Nou ja, ik kijk naar de openingsceremonie. Muziek. Ja. Leuk.
5: Heb je gekeken? Was dat gisteravond?
6: Nee, dat
5: donderdagavond.
6: Ook, was rond 7:30 met Shakira.
5: Ah,
0: Shakira.
6: En gisteravond was, moet ik nog even terugzien, maar ik doe heel stoer. Gisteren was Alanis Morissette en Michael Bublé in Canada. En vanavond treedt Katy Perry op.
5: Ik heb wel horen fluisteren dat Shakira in het hotel zat waar ook de...
0: Bij Alanis Morissette?
5: Nee, waar ons team in zat of zo. Maar ik weet niet of het waar is. Maar moeten we nog even checken.
0: Oh. Sorry, ik blijf even hangen bij Alanis Morissette... die zich daarvoor inlaat voor dit soort commerciële shit.
6: Nou, is Canada, hè? Michael Bublé. En, dus het is geen Amerika.
0: Ja, maar Michael Bublé is, lijkt me wel een beetje een commerciële man. Wel. Maar Alanis Morissette is juist een beetje alternatief. Die denkt, nou, deze kermis doe ik even niet mee. Ik laat hem even vandaag schieten.
6: Ja, misschien hebben ze een boost nodig voor de carrière.
0: Dat zou zijn. Ja, nou, Jagged Little Pill is het niet zo groot meer geworden. Dat is waar. En vandaag hebben we daar ook nog een geschiedenispuntje over natuurlijk.
6: En nog een ander puntje. Het is bewolkt en grijs buiten zijn het. Maar wat heb jij voor op je t-shirt staan?
0: Ja, ananas.
6: Ananas.
0: Ananas, weet je nog? Die mop met de ananas. Of was het meloen? Oh, dit was meloen! Ik was het te laat. Maakt niet uit. Een grapje tussen mannen.
5: Ja, die ananas is ook wel een mopje hoor. Maar die kan ik hier niet vertellen natuurlijk.
0: En nou ja, dat mopje bedoel ik waarschijnlijk.
5: Ja.
0: Daar gaat het precies. Nou goed, straks onder andere geschiedenis. En natuurlijk hier en daar wat nieuwe muziek die we hebben gevonden. We zijn gisteren wat nieuwe releases geweest. Meer.

0: zo mooi.
1: De Beatjes. En niet, ja, het zijn wel een beetje de Beatjes. Want ze doen alles in de band, doen ze zelf. En het zijn allemaal vrouwen bij elkaar. Is dat zo bijzonder? Nee, nee, nee, zo bedoel ik het niet. Nee, zo, dat bedoel ik niet zo. Nee, nou goed, dat is een van de leuke bandjes van de Beatjes. En die heet Didn't I Say Too Much? Heb ik iets te veel gezegd? Ja, zo om hier gewoon je gezicht te houden. Hè? Je hoeft niet alles altijd uit te leggen. Het is de zaterdagmorgen, je boet toepak leeft. En straks weer geschiedenis druk. En we kijken nog even in de krant wat er allemaal speelt. De vraag is, gaat de Via nog bestaan? Want aan het eind van het jaar zitten ongeveer 955.000 arbeidsongeschikten zitten ze in de Via. En de Via is eigenlijk de WAO vervangen. En dat was een nieuw principe, dat zou beter zijn. Maar nu zitten er zoveel mensen in de Via, dat het ook weer niet zo goed werkt.
2: Dat is gewoon heel Amsterdam.
1: Ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Jij weet hoeveel mensen in Amsterdam wonen, dat weet ik niet. Maar ja, jij denkt van 955.000. Ja. Nou, die zitten allemaal in Via. En nou ja, goed, dat moet anders aangepakt worden. Dus nu moet straks daar weer over gepraat worden.
3: Er moet geld bij. Nee, dat is er niet natuurlijk.
1: Nou, gevangen in de Via, dus vandaag in de Telegraaf te lezen daarover. Nooit mee te maken gehad.
2: Als het dan toch over geld gaat, heb je nog gulden thuis liggen?
1: Ja? Gulden of stuiver?
2: Ja, zoiets.
1: Ja, ik heb er nog wel een dingetje.
2: Oké, nou dat is goed, want... Ja, als je nog oud muntgeld hebt liggen, dan kan je op de markt in Hermuiden vanaf volgende week bij de opening van de nieuwe haring betalen met de oude muntsoort.
1: Oh.
2: Dat is toch leuk, kom je daar tenminste vanaf. Je kan niet meer inleveren bij de bank.
1: Ja, maar zoveel geld heb ik nou ook weer niet hoor.
2: Nou, als je een paar euro hebt.
1: Ja.
2: Een paar gulden.
1: Een paar gulden, nee, dat heb ik niet. Ik heb wel een paar excentrieke dingetjes.
4: Ja. En het is niet te hard zeggen, anders komen ze bij je inbreken. Hè?
2: Ja. En hoe heet het?
1: Probeer het maar te vinden dan. Succes!
4: Ja, je weet zelf ook niet meer waar het ligt.
1: Nee,
4: dat vind ik ook een beetje.
1: Kom maar inbreken, dan weet ik het wat. Als jij het wel vindt, dan delen we de...
4: Ik had ook zo'n hele pot met stuivers, had ik.
2: Oh.
4: Ja.
2: Ik heb er wel een hele grote blik met... Of grote blik, een blik met buitenlandse muntjes geld.
1: Ja,
2: leuk.
1: Dat klopt. Maar
4: die kan je bij McDonald's inleveren, toch?
2: Echt?
4: Ja.
1: Ah. Ja, je kan het inleveren. Je krijgt er niks voor zoiets, toch?
2: Maar ze hebben een soort onderzoek gedaan. Een haringje kost in Amsterdam 4,50 euro. Maar ga je de volgende week naar IJmuiden... dan betaal je daar het hele jaar door 2,75 euro.
4: Ja, in Zandvoort ook.
1: Dus, kijk, nou, dat is een mooie prijs.
4: Ja, dat is nieuwe haring. Want ik heb ook begrepen dat wij met ons koor bij een nieuwe haringfeestje... het liedje moeten gaan zingen van het Zandvoortse meisje... die roept nieuwe haring.
2: Uh-huh.
4: Het beste uit heel de zee.
1: Ja. Ja, ik heb niks met haring, dus vandaar dat spreekt me heel geheel niet aan.
2: Nee, nee.
1: Als ik het zo zie liggen, denk ik...
2: Vis?
1: Vis?
2: Yes.
1: Vis? Sorry?
4: Zalm? Zalm wel, paling?
1: Ja, zalm heb ik laatst wel gegeten. Dat vond ik nog wel aardig, geloof ik. Maar sommige dingen zitten ook allemaal geen smaak aan. Dat je denkt aan... Oh, met peper en zout heb je het een beetje opgeleukt.
2: Dat wil ik net zeggen.
1: Nou, doe maar vlees dan voortaan, want dit slaat nergens op.
2: Ja.
1: Ik ben peper en zout aan het eten. Ja, maar het is wel heel gezond, hoor. Dat peper en zout. Nee, dank je. Nee, goed, ja, ik ben een babaar. Ik ben een eetbabaar, zekerheid. Goed, nou, zit jij nog lezen over een bot van slechts 150.000 op de eerste handtas?
4: Euro, ja. Er is een leren tas die is gemaakt op basis van cellen van de Tyrannosaurus Rex.
1: Wat bijzonder.
4: Maar ze wilden eigenlijk 3 ton hebben ervoor, maar tijdens de veiling bleef het bedrag steken op 150.000 euro... En daardoor verandert ze niet van eigenaar, al dus veilinghuis Druo.
1: Er zat een reserveprijs op?
4: Ja, ik weet het ook niet. Het is wel raar. Maar de handtas was al eerder voorgesteld in Amsterdam.
1: Ja.
4: Het is opgebouwd op basis van de resten van het eiwit collageen. Dat 25 jaar geleden werd aangetroffen in het dijbeen van een T-Rex in het Amerikaanse Montana.
1: Oh, oké. Okay.
4: Maar het gaat om de celkweek, dus dat is 100% huid. Ja, het is echt teleurgesteld.
1: Helemaal gebaseerd op een... Dit, ja, het ziet er een beetje als een plaatje uit.
4: Ja, maar het kan ook van dat soort plastic zijn wat je dan zo kan printen.
1: Ja.
4: Nou, het, is, het heeft met collageen te maken. En,
1: en de vraag is, wat heeft dit gekost? Want daar zijn we nog hartstikke nieuwsgierig aan. Want ik bedoel, dit heeft nog wel wat tijd gekost om dit allemaal op te kweken. En,
4: ja, ik denk het ook wel.
1: Nog wat extra huid te maken. Nou ja, het is wel weer iets leuks. Er is in ieder geval geen dierenleed bij geweest. Dat is wel weer mooi.
4: Nee, zeker niet.
1: Nee, helemaal dierenleedvrij. Pomp op de radio.

0: Ik ben er niet vies van. Ik heb hem om te zingen, dus ik heb het verteld. Goed, ervoor hadden we een POM natuurlijk. En dat is een bandje dat geformeerd is in Amsterdam. We staan sinds 2019, dus dat is een schoolproject. En daarna zijn ze muziek gaan maken en bij Down the Rabbit Hole hebben ze echt gespeeld. En dit is de laatste plaat, Enlighten Me Baby. En wat je net hoorde op achtergrond, dat was natuurlijk niet veel minder als Arlo Parks. En die komt uit Engeland van haar 25 jaar uit. En die gaat binnenkort ook weer spelen in Nederland. Nou, het duurt nog wel even. Het is op 28 oktober in Utrecht. En als je die gemist hebt, kan je even snel doorrijden. 3 november in Brussel. En daarna gaat ze weer naar Finland en Japan. Oh man, ze treedt over de hele wereld op. En, nou goed, die heeft al wat plaatjes op haar naam staan. Goed, het is de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft. We kijken de wereld in. En kijk, Marco, wat zit jij te lachen?
1: Ja, nou ja, ook iets leuks, maar ook iets minder leuks voor de Ziggo-klanten. Want ze hebben een softwarestoring gehad bij Ziggo. En daarmee zijn alle wachtwoorden van de cliënten, klanten weg. Oh. Dus... Mocht je bijvoorbeeld niet proberen, mocht het je een keer niet lukken om in te loggen, dan zeggen ze natuurlijk zo'n mail, stuur je mail.
0: Ja?
1: Dan sturen wij je wachtwoord of wat dan ook toe, maar dat kan niet meer.
2: Maar
1: dan moet je dus iets, dan moet je dus wel je mailadres invullen, maar dan moet je dus een nieuw wachtwoord gaan verzinnen.
0: Oké, okay, maar dat is geen ramp.
2: Dat is wel erg.
0: Ja, je redt het, je komt er wel uit, je bent niet in één keer buiten
1: gesloten. Nou ja, als je autist bent, dan
0: is dan raak je even
1: fijn.
0: Wat interesse.
1: Zeker.
2: Ben jij een autist?
1: Nee, ik heb niet gebeld met ze.
0: Oh, je weet toch wel even de autistische dingetjes toch wel? Ik heb pas alleen heb ik mijn televisietoestel in, zeg maar, in de zomerhuisje anders aangesloten.
1: Ja.
0: En toen deed hij een beetje raar. En toen heb ik zeg maar dat Ziggo-kastje op, weet ik van welke maatschappij, heb ik zeg maar gereset. Nog een keer aangesloten. Dan doet hij het nog niet. Dan bleef elke keer uitgaan. En één keer trok ik het kaartje aan de achterkant eruit. Ik denk, nou, dat doet hij helemaal niks meer. En nou doet hij het prima.
2: Echt?
0: Denk ik... Die nieuwe techniek, laat maar. Ja. Het werkt niet meer aankomen.
2: Nee. Dat is echt de boemer, hè? Dan.
0: Ja,
2: ik kan het allemaal niet meer weten.
0: Ik haal het kaartje eruit
2: waar toch ik even aan mijn
0: geld
2: zoon
0: voor betaald
2: vragen.
0: Heb. Dat kaartje, dat haal ik eruit en dan doet u het. Jo, dan leg ik dat kaartje in de la en dan ga ik tv kijken. Ben ik klaar? Goed, wat iets anders.
2: Ja, dat is dan in Italië hadden ze een schilderij Madonna met kind van een anonieme meester.
0: Ja.
2: Ze hadden hem geschat op 1850.
1: Oh.
2: Maar na de restauratie bleek het schilderij uit 1350 te komen. Dus het was 500 jaar ouder.
0: Ja.
2: En hierdoor wordt de waarde... Hij was toen getaxeerd rond de 38.000. Maar nu, volgens internationale experts... zou het wel ruim boven een 500.000 euro komen te
0: een
2: staan.
0: Een 500.000 euro. Wat, ja. We praten gewoon over een klein... Uit een schilderij uit 13 zoveel. En een David Hockney brengt 90 miljoen op.
1: Ja.
0: En dit is 20 jaar geleden geschilderd.
2: Ja, maar dit was een anonieme schilder.
0: Oké.
2: Maar ja, de Italië probeerde via de rechtbank het kunstwerk nog terug te krijgen. Maar dat lukte niet. Want de Raad van State heeft in hoger beroep geoordeeld van ja, dom, jammer van je. En welke termijn voor het intrekken van een certificaat is 12 maanden. Maar ja, het schilderij blijft dus in bezit van een particulier bedrijf in Zwitserland. En mooi dat hij nou niet terug gaat geven.
0: Bizar toch?
2: Die gaan natuurlijk wel even goed winst maken op het schilderij.
0: Zo'n oud schilderij is toch bizar? Gewoon uit 13, waar komt het ook weer?
2: 1350 in plaats van 1850.
0: Die heeft al weet ik hoeveel jaar, bijna 1000 jaar, hangt het gewoon rond gewoon.
2: Ja.
0: Is toch te bizar.
2: Ze hebben wel een naam, zie ik hier. Alfonso Martorelli, Fiori en Bologna.
0: Ja, geef een hele lange naam, maar dan wordt het steeds interessanter ook.
2: Ja, vind ik wel. Ja,
0: ik wil eigenlijk wel een afbeelding voorzien van de schilderij. Dus gewoon bijna een soort een tijdsding is waar je kijkt dan.
2: Ja, een tijdslot, hè?
0: Een tijdslot waar je in kijkt. Ja. Goed, straks is Zandvoortse berichten. Wat hebben we hier is tegenwoordig steeds meer country en country en western pop artiesten die muziek maken. Dit vind ik een heel grappig plaatje. Noah Kahan heet die. The Great Divide. En dit heet American Cars. Beschrijf je van de oud die je zo mooi vindt. Dat banjootje erin, hè, vind ik wel leuk. Het heeft echt zo'n sfeertje.

0: Ja, ik krijg al een beetje een ja-gevoel bij deze plaat. Noah Kahan. Hij heeft een album uit en het heet The Great Divide. En ja, het klinkt als...
1: Muziek uit de oude doos.
0: Zo klinkt het, maar dat is het niet. Nee, het is nieuw en het is opvallend dat we hebben sowieso heel veel jonge artiesten net gehad. Pom is een heel jong beentje en daarna hadden we Arlo Parts, ook nog maar 25. Deze gast is ook nog geen 30, 29 en zijn al zeer gevierde artiesten. Dus dat is leuk om te horen. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. En we kijken even wat er gebeurt. En Zandvoortse kant te lezen dat de verhalen van die jagers komen, die worden gespeeld in het Zandvoorts Museum. Dinsdag was er een voorproefje. Daar hebben ze wat teksten uit die verhalen voorgelezen. Die verhalen zijn opgeschreven door Thijs Okkersen. Die is overleden, pas geleden. En die worden uitgevoerd door 3 acteurs. En afgelopen dinsdag deden ze alleen maar teksten een beetje voordragen. Maar binnenkort, 26 juni, gaan ze echt een toneelstuk laten zien. Dat duurt iets van, zijn korte toneelstukjes van 20 minuten. En dat gaat dus onder andere over, wat was dat? Kogel in de kont.
2: Oh, ja, dus dat heeft met het jagen te maken natuurlijk.
0: Dat denk ik wel. Loop jij vooruit, dan ga ik hem, ja, schiet ik even langs je heen. Ja, ja, prima.
2: Sorry, ik dacht dat je een hert was.
0: Ja. Je moet ook een beetje wat aan je buik doen. Je ziet als een wild zwijn, zie je eruit zo. Oh. Okay. Maar goed, het was een leuk samen zijn. Voor een geselect publiek werd er even wat voorgelezen om een klein beetje voorproefje te krijgen. Leuk. Onder andere Jurko van Veenendaal, Marijtje Rutgers en Martin Stretsnetsko. Ik kan het niet uitspreken, maar goed, die gaan het spelen. Goed, dat was in de Zandvoortse krant over de verhalen.
2: Ik had al begrepen dat er 4 voorstellingen waren, maar die al vol waren.
0: Echt nu al?
2: Dus als je nog wat wil krijgen, dan moet je mensen gaan bedreigen of zo.
0: Ja. Oh. Oké. Okay. Nee, jij weet leuke tekst. Ja. Goed, ja. 4 keer op deze 26 juni, klopt. En daarna is het alweer klaar. Oh. Goed, ja. Wat nog meer?
3: Ja, er is een man 3 jaar geleden op hete daad betrapt voor het bekladden van muren, et cetera, et cetera. Maar nu is de 32-jarige man, die is, hij krijgt een taakstraf van 40 uur.
0: Ben je 32, hè?
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dat was dus op je 29ste. Ja. Maar het zou er dus gaan om 7 jaar, ze noemen het 37 vernielingen. Ja, soms denk ik van nou, beter dat daar iets staat, anders is het helemaal zo grauw eigenlijk.
0: Oeh, maar heb jij gezien? Hij doet alleen
3: Elon.
0: Elon. Ja. Elon doet hij alleen. En dat is gewoon een kreet.
2: Ja, ja, ja. Hij heeft Musk ingehuurd.
3: Ja. Oh, dat denk ik. Maar hoe heet het? Omdat het natuurlijk al, nou niet echt verjaard is, maar het is natuurlijk alweer een tijdje geleden, ja, de geëiste is 160 uur is verminderd. Hè?
0: Ja, klopt. Ja, maar Everett moest, was de eis 160 en nu is het minder geworden.
2: Het is gewoon vervaagd. Dat is het inmiddels.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, kijk, als je er iets moois van maakt, je hebt zoveel mooie graffiti. Mooi. Maar dit is niet mooi. Nee. Dit is gewoon alleen maar je name tag.
3: Had iets mooi gedaan, dan was je misschien nog beroemd geworden.
2: Ja. Ja, voorheen was het zo dat je bij Pluspunt konden de kinderen een cursus graffiti buiten doen. Ja. Oh. Mijn zoon heeft daar nog aan meegedaan. Die dus ergens mochten ze een muur bekladden ermee. En het was heel erg leuk.
0: Maar hebben ze niet bekladden? Het is een kunstwerk.
2: Oh, sorry.
0: Een beetje hoog, maar goed inschatten hoor.
2: Nou, ik heb een sportief nieuwtje, want de Olympische Special Olympics Nationale Spelen die zijn begonnen. En dat is een 2-jaarlijks sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. En een deel van hen die gaat dus golfen op de dunes, hè, hier in het binnenterrein van het circuit, hardlopen, surfen bij Rapa Nui en ook nog eens een triathlon op het circuit en het strand. Maar de Olympische toorts die hierbij hoort, die is vrijdag in Zandvoort aangekomen, gisteren dus, onder begeleiding van politie en brandweerauto's. Uiteraard met sirenes werd de Flame of Hope naar Benty Beach gebracht, het strandpaviljoen. En tientallen leerlingen van basisscholen hebben gezorgd voor een uitbundige sfeer.
0: Okay.
2: En ik heb inderdaad nog ook via internet en alles en ook via ons kanaal van de radio opgeroepen, want ze van wie wil de vrijwilligen? Dan ga je er ergens bij helpen, weet je.
0: Ja.
2: Om het een beetje goede banen te leiden.
0: Het is dus ook in Haarlem.
2: Ja,
0: ik kan zeggen, wat een van mijn cliënten, die is nogal fanatieke wielrenner. Ik moet een beetje lachen omdat hij heel vaak gevallen is. Hij is zo fanatiek dat hij een paar keer in het ziekenhuis terecht is gekomen.
2: Oh.
0: Die heeft er ook volgens mij gisteren gereden. En die is bloedfanatiek. Zo, die gast gewoon. Goed, update over de racefestival Dutch Grand Prix. Stichting Zandvoort Beyond heeft maandag 22 juni hebben ze een infoavond. Dus kunnen de inwoners, ondernemers, werk van, die kunnen allemaal daar naartoe gaan. En dan krijgen ze nog even toelichting over de praktische zaken. Bereikbaarheid, veiligheid. En wat is het complete feestweek? Wat houdt het in? Onder andere, dat is in de blauwe tram is dat. Dus alle geïnteresseerden kunnen daar gewoon heen gaan. Vanaf 7 tot 8:15. Zeepkist race is natuurlijk in het centrum. En zondagmiddag elkaar. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om daar mee te doen. Dus is de race. Dus dat is,
2: en dat is volgende week of deze week?
0: De infoavond. De infoavond is op 22 juni. In de blauwe tram. En die zeepkistenrace, dat duurt nog even. Worden 16 augustus.
2: Oh, dan pas?
0: Dus, ja, er zijn 25 startplaatsen en er zijn nog enkele beschikbaar. Je moet zelf kijken of op info, Zandvoort, Beyond. En dan kan je de informatie vinden wat er ook allemaal te doen is. Hè? Want de feestweek voor de Grand Prix is van 15 tot 23 augustus. Er is zoveel te doen, jongens.
2: Oh ja, ja leuk. Hè?
0: Deze kant op is gezellig.
2: Ja, nou, zeker.
0: Echt, ga ook even wat drinken. Ga ook even het dorp in. En dit, vergeet de Formule 1, joh, zeg maar niet.
3: Ja. Oh, nou, dat zal wat zijn straks als je dorp dan ingaat. Want er staat ook een artikel in het nieuws. Van de, dat het, wordt, het valt op dat er meer gerookt wordt op straat.
0: Ja, ik was die man.
3: Zowel
0: was,
3: mannen als, ja. Als vrouwen.
2: Niemand mag meer binnen roken
3: natuurlijk. Nee. En ja, het schrijft ook iemand. Hè, op de terrassen ziet het soms blauw van de rook.
0: Echt waar? Is het zo erg geworden?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Maar dat is dan denk ik, dan kan die rook ook niet weg. Dus als je echt onder zit en je zit buiten, hè, ja. Een tent.
0: Ja.
3: Ja, dan is het natuurlijk. Maar ja, als je er wat van zegt, dan is het van eerder van, ga je toch even ergens anders naartoe?
0: Ja zeg, we mogen al niet binnen zitten en dan zie je nog eens een keer de muts.
3: Ja.
0: Ga dan even naar binnen, kan ik misschien een beetje doen, kom ik straks jou even lastigvallen met mijn theorie.

0: doen hier?
1: Ja, weer een kleine stap natuurlijk naar Donald Trump. Afgelopen week was zijn vriend nog even op de televisie. Die ging nog even uitleggen hoe het zat. Omdat het bij de WK toch een beetje rommelig was gegaan. En die had nog maar één verhaal. Echt een hele lange monoloog. Die spoelde dus even vooruit. En toen zag je waar het over ging. Onder andere dat het kaartje te duur waren natuurlijk. En ook omdat bepaalde mensen die meededen gewoon weggestuurd werden naar eigen land. Die scheidsrechten.
2: Ja, kwamen het land niet in, hè?
1: Die kwamen het land niet in. Die waren helemaal niet oké. Dan was hij zegt, die doen we weg hoor. Die mag helemaal niet binnenkomen. Hij zegt van, eigenlijk zijn wij het beste land gewoon. Wij hebben het zo goed georganiseerd in die kleine foutjes afgegezen. Prettige WK. En toen liep hij weg. Dat ging van, ja maar,
2: Oh ja,
1: en toen vriendje van Trump. Die kijken nooit naar zichzelf, die kijken altijd naar een ander. Dus hij had ook al gezegd van over die WK-kaartjes die veel te duur waren. En zeggen, ja, echt kut, ja, die zijn handelaar, die kopen het op en die verkopen het verder. Ja, daar verdienen we niks aan. Oh, het ging weer over eigen pijn. Oké. Nou, ik vond het echt zo bizar verhaal gewoon. Dus stond hij daar en hij trok echt totaal niet het schuldenkleedje aan. Zo van, nou, sorry, is niet helemaal goed gegaan met die scheidsrechter. Nee hoor, dus stapte hij gewoon over en zegt van, we hebben het eigenlijk heel goed georganiseerd.
2: Oké.
1: Er is nooit zo'n land geweest die het zo goed georganiseerd heeft.
2: Een beetje aansluitend, dat gaat dan ook denk ik over het Iraanse voetbalteam. Want die is wel welkom om te spelen, maar uitgespeeld. Ga je over de grens, dan ga je naar Mexico.
1: Geen minuut langer.
2: Nee.
1: Nee, want dat is ook wel mooi. Want Trump heeft natuurlijk het regime. Ik ga het nooit uitspreken. Het regime. Nee, ik zie het moeilijk worden.
2: Het regime.
1: Heeft hij aangevallen. Want die moet hard worden aangepakt. Ja. En dan gaat hij zo'n voetbalclubje lastigvallen met zijn theorieën over...
2: Ja, want ik hoorde van de week, was hij ook ergens, werd hij uitgefloten...
1: Okay.
3: Door allemaal scheidsrechters.
2: Ja,
1: grappig.
2: Iets.
1: Dat is wel leuk, ja.
2: Volgens mij, want momenteel is voetbal niet zo hot in Amerika. Omdat nu de NBA speelt, zijn die basketballers. Mm-hmm. Als dat is afgelopen en Amerika gaat best wel in de wedstrijden voortmaken. Dan zou het wel eens kunnen worden overgenomen dat het leuk is. Maar tot die tijd. Maar hij is
3: het
2: dus
3: speelt gewoon helemaal niet daar.
1: Maar komt het nu omdat ook Corrie Dinges ook weer die er naartoe gaat? De orgelvrouwtje?
2: Orgeljoker.
1: Dat kan misschien wel
2: spelen. Misschien vindt hij haar wel leuk.
1: Ja. Dan
2: leeftijdsgenootje.
1: Nou goed, er is een hoop mis daar. Maar goed, het was een andere keren was het ook goed mis. Weet je wel, al die slavendrijvers die we toen hadden met die moesten doorwerken in gigantische hitte.
3: Ja, dat ze zo'n hele grote voetbalarena gemaakt hadden en dat er zoveel doden waren.
1: Ja, goed.
3: Ja, vreselijk.
1: Echt, voetbal, dat is gewoon heel belangrijk. Het moet altijd doorgaan. Goed.
2: Nou, wat eigenlijk ook moet doorgaan, dat is meer buitenspelen. Want ze zijn erachter gekomen dat, vooral bij jonge kinderen, dat het dat ze bijziendheid hebben zijn. Nou, dat komt,
1: zijn.
2: En dat komt vooral doordat ze dus de godganselijke dag op een mobieltje zitten.
1: Ja,
2: want ze zeggen ook op school, ze moeten juist naar buiten. Want dan kunnen ze bijvoorbeeld naar de overkant van de straat kijken.
1: Ja.
2: Want dat doen ze niet op een mobiel. Dat is dit.
3: Ja.
2: Dat is bereik.
1: Ja.
3: Ik merk
2: dus
3: het ook
2: moeten langer naar buiten.
3: Ja. Ik merk het ook hoor, als ik naar bed ga, dat dan gewoon... Dat je dan dat vlak van je telefoon wat licht geeft. Dat
2: zit
3: nog een tijdje
2: voor jou.
3: Dat zit nog, heb jij dat ook?
1: Nee.
3: Nee?
2: Dan zit je wel heel lang op je mobiel.
3: Door die filmpjes.
1: Heb je buiten gezeten met je mobiel? Want ik heb ook gewoon zo'n afdruk op je gezicht.
3: Ja.
1: Heb je in de zon gezeten of niet?
3: Ja, we zitten ook in op een borst, want dan val ik weer in slaap, weet je wel.
1: Ja, zo'n wit vlak zie ik zo op je gezicht. Nee.
3: Nou ja, over zomer gesproken, is in Italië, heb je, op Sardinië. Er is een strand, dat heet Punta Molentis Beach. En, en daar is het dus verboden om parasols te gebruiken voor mensen tussen de 10 en de 65 jaar.
1: Okay.
3: Ja, het is slechts één van de maatregelen van de lokale autoriteiten om de kwetsbare natuur te beschermen. Nou, een buurtbewoner zegt, het lijkt wel diefstal. En enkel families met kinderen jonger dan 10 jaar...
2: Ja.
3: Of familieleden ouder dan 65 mogen een parasol meenemen. En daarnaast moeten bezoekers 10 euro betalen om het openbare strand te mogen betreden. En deze regels blijven van kracht tot eind oktober.
2: Zo.
3: Het is toch wat, hè?
2: Tel je winst maar uit.
3: Ja.
1: Nou ja, goed,
3: mensen gaan niet meer.
2: Nee.
3: Gaan ze ergens anders zijn, toch?
1: Dat weet ik niet.
3: En in Frankrijk was er ook nog een bericht. Mag ik nog even door?
1: Waarom?
3: Is de toeristen die riskeert 3000 euro boete... omdat ze 40 kilo zand van het Sardinische strand probeerden mee te smokkelen.
2: Wat moet je dan met dat zand?
1: Ja. Want, neem je sigarettenpeukjes mee, zou ik zeggen. Maar zand hoeft niet.
3: Die dame, die is 69 jaar en die wilde aan boord gaan van een veerboot. En agenten vonden 40 kilo zand, kiezels en schelpen ook nog.
1: Ja.
3: Die is dat meegenomen van de kust van Noord-Sardinië. En het is sinds 2017 verboden om zaken mee te nemen van Italiaanse stranden. En ze riskeert een boete tot 3000 euro.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou, allemaal weer mooi dit hoor. Oké, okay, ja zeker. Ik vind het even, wauw, vind ik dit even. Wieuw. Romano, nieuwe single, High Hope.

0: duizend diepe toepak leeft in de zaterdagmorgen. Kijken we nog even naar de krant wat er allemaal speelt. Terwijl Oranje zondag tegen Japan aan het WK begint, gaat de andere strijd ook van start. Vanaf de aftrap kunnen fans wereldwijd dus bieden op t-shirts, wedstrijd-t-shirts, die echt gedragen zijn. En dat is een bedrijf dus in Zaandam. En dan kunnen ze dus, die t-shirts die gedragen zijn, zijn binnen 24 uur van de wedstrijd in die shop te krijgen.
1: Oh,
0: en dan proberen ook al die gasten die zeg maar t-shirt uittrekken meteen ook die t-shirts te tekenen. En dan worden ze daar naartoe opgestuurd. En er was eerst een t-shirt. Dat was vorig record stond op, op 75.000 euro. Dat was van Lamil Jamal. Die had zoveel geld ervoor gekregen. Althans, dat geld wordt niet bij dat, die shop komt dat. Maar dat gaat naar goede doelen.
1: Oh, en hier in Nederland, dat vind ik dan wel weer goed.
0: Ja, hier in Nederland gaan die t-shirts gaan naar het stichting van Maxima. Maxima Centrum. Oh. Ja, in ieder geval, nu was er een t-shirt geveild. Osman Dempelen. Ik kan het waarschijnlijk niet goed uitspreken. Die was geveild voor 160.000 euro. Eén t-shirt.
1: En dan krijg je binnen en denk je, gadverdamme, wat stinkt die.
0: Dat is wel een dingetje. De verslaggever ging bij dit winkeltje even op bezoek. En toen deed hij de deur open. Dacht hij van, oké, even doorzetten.
1: Echt een kleedkamer.
0: Ja, want deze t-shirts worden niet gewassen.
1: Nee.
0: Die worden gewoon zo in een plastic tas gedaan. Helemaal gesield. En worden naar dit bedrijf opgestuurd. En daar kan je dus op bieden. En ja, die hele beleving, die krijg je dus als je het plastic zakje openrukt. Als je de 150...
1: Krijg je een WK-beleving.
0: Ja, krijg je een WK. Nou ja, goed. Sommigen zullen waarschijnlijk voor een paar tientjes weggaan. Anderen gaan echt...
1: Doen ze het ondergoed ook?
0: Ik bedoel, nee, het gaat echt over t-shirts.
1: Ik heb ooit
0: wordt echt goed gekeken. Hè? Er wordt echt een verhaal bij gemaakt. Ze worden getagd. Krijgen een QR-code. Dus je kan ook al het verhaal weer teruglezen. Wat er met de t-shirt is gebeurd en zo. En
1: ja, maar je kan wel iets doen met het DNA van die voetballer dan misschien. Want dat zit natuurlijk in die zweetdruppels.
0: Daar heb je kans van.
1: Oh god, we krijgen allemaal klonen.
0: Ja. Oh jeetje. Jeetje.
2: Zo gewassen?
0: Nee.
1: Nee, ze zijn niet gewassen.
0: Ze zijn niet gewassen.
1: Krijg je zo'n stinkend shirtje.
0: Net zoals die onderbroek die je pas geleden hebt besteld. Van wie was dat ook weer?
2: Ja, vorige week.
0: Ja, vorige week nog. Ja. Oh. Nou goed.
1: Nou ja, ik heb wel laatst gehoord, dat was een van de podcasts. En dat was die Lale Gül.
0: Ja, ja.
1: En die verkoopt haar ondergoed.
0: Ja, al gewassen.
1: Ik
0: heb er een paar in mijn kast liggen.
1: Nee, volgens mij niet. Nee. Nah. Nee, maar er zijn van die vieze mannetjes. En die vinden dat wel lekker om aan haar onderbroeken te snuiven.
0: Wat is dit nou weer? Het is zo generaliserend.
2: Jongens, het is 10 voor 9.
0: Ja, zeg. Ja? Even lekker op, joh.
2: Zaterdagochtend.
0: Ja. Dit ging over t-shirts. T-shirts van de WK die gedragen worden. Die kan je dus kopen bij een bedrijf in Zaandam. En de opbrengst.
1: Voor 180.000 euro.
0: Nee, je hebt ook t-shirts van een paar honderd tot en met 180.000. Maar je hebt ze ook voor 10.000. En dan heb je dus de beleving van de WK. Heb je thuis van je muur hangen.
2: Oké, serieus. Wanneer kan ik dat doen?
0: Je kan vanaf nu kan je kijken.
1: Ah, die aanvoerder van, ik vind die aanvoerder van het Nederlands elftal vind ik wel een leuke man. Een mooie man. Die staat dat vooraan op de foto.
0: Ja.
1: Weet je niet wie dat is?
0: En dan ga jij ermee lopen en dan kan Ben denken, oh, wat ruikt je lekker.
2: Van hem misschien.
0: Goed, iets anders.
2: Ja, nou, het schijnt dus een voormalig piloot van Air Canada. Die heeft jarenlang zonder juiste papieren gevlogen. Nou, het gaat dus om dat de beste man tussen 2009 en 2025 meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten heeft uitgevoerd.
0: Nou, dan mag je ze
2: zonder het juiste brevet. Maar hoe kan dat dan?
0: Ja, gewoon thuis gewoon geoefend. Je hebt natuurlijk zo'n ding, zo'n...
1: Simulator.
2: Maar zo'n brevet, dat is toch voor zoveel jaar. En dan ga je toch opnieuw op audiëntie. En kan jij nog vliegen of wat dan ook. Rook je, drink je, kan je nog goed zien of wat dan ook.
0: Ja.
1: Maar die mensen hebben dan net een vlucht gewoon. Dan zijn ze er even niet.
0: Maar hoeveel uur had hij gevlogen?
2: Nee, 900 vluchten.
0: Ja, nou ja, daar heb je toch genoeg ervaring. Dan maak ik me niet zo druk meer hoor.
2: Maar ja.
0: Als die stewardess maar uit de cockpit blijft, dan komt het volgens mij allemaal wel goed. Hier maar mee blijven, zeker. Laat iemand anders maar bellen. Maar goed, 86 TV's was een beentje. Een gelegenheidsbeentje kwam bij de Maccabees vandaan. Ze hadden een nummer van I Am Close gehoord en toen hebben ze een nieuwe band geformeerd.

0: jaren 80. Echt hoor je deze plaat zo terugkomen. Worden oud buildings van 86 TV's. En ze hoorden deze plaat ooit. You watch yourself when you talk to me. I am Claude is dit. Luister even, daar komt ie. I've got you an 86 TV. Dit hoorden ze en dan waren ze allemaal zo enthousiast over deze plaat van I Am Claude. Ze dachten van, we gaan een band beginnen en die noemen we naar deze plaat 86 TV's. En nou goed, dan hebben zij weer op hun moment weer iets moois gemaakt. En daar is weer iemand anders weer geïnspireerd door, hè? Zo zie je ook onder andere de Cooks. Die zijn natuurlijk geïnspireerd op weer een nummer van David Bowie. Oh. En zo gaat dat maar door. Dat is ook een heel verhaal, maar. Het is Toepak Leeft op de radio. Straks weer geschiedenis in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is 13 juni. En we kijken wat er allemaal wat er gebeurd is. En wie die jarig is. En nou goed, de afgelopen week is onze bekende schilder David Hockney.
1: Ja.
0: Is overleden. 88. Ja,
1: de man van de kleurrijke.
0: Ja, ja en echt hele simpele dingen. Maar wel heel kleurrijk. En ooit had hij ook nog een schilderij gemaakt. Wat zei hij ook weer? Van de natuur in coronaperiode. En had hij ondergeschreven. Dit kunnen ze niet cancelen.
1: Hm?
0: Dus om mensen een beetje toch hard onder de riem te steken. Zeg maar, kom jongens, hou vol. En hij was wel een gigantische fanatieke roker. Hij was helemaal voor het roken. Hij was ook tegen het rookverbod. En uiteindelijk komt er binnenkort een documentaire. Ik hoorde het vanochtend op Radio 1. Hoorde ik Pieter Atmer hoorde ik erover. Hij is een groot bewonderaar van David Hockney. En die heeft ooit een schilderij voor hem geschilderd. Van zijn huis van David Hockney. En dat had hij over de heg gegooid met een briefje erbij. En daar denk ik, nou hoor ik niks meer van natuurlijk. Maar jawel hoor, een paar uur later kreeg hij dus een telefoontje. Want had de telefoon opgeschreven. Of hij koffie wil komen drinken.
1: Slim,
0: en sindsdien.
1: Hè?
0: Hebben ze dus een vriendschap. Hadden ze een vriendschap. Het is natuurlijk nu over. En regelmatig spraken ze elkaar. Nou, ik wil niet zeggen één keer in de week. Maar regelmatig. Hij had hem nu voor het laatst gesproken. Volgens mij vorige week.
1: Oh,
0: en ze geven elkaar tips.
1: Ja.
0: En hij is er ook een keer geweest om daar te logeren met zijn vrouw. Dus dat is gewoon heel bijzonder.
1: Grappig, hè?
0: Door zo'n actie dat je dan door het vriendschap kan opbouwen.
1: Ja.
0: En zelfs mensen om David Hockney die zeiden van, wie ben je dan? Wat raar, dat doet hij nooit. Doet hij nooit dat soort rare acties. Dus dit is wel weer mooi om dat te horen. Dat het wel kan. Dat je idool binnen handbereik is als je mij net het juiste doet.
2: Just a handshake away.
0: Ja,
2: ja wel
0: zoiets is dat, hè?
2: Ja, wel leuk.
1: Het is wel grappig, want hij is natuurlijk Brits.
0: Ja.
1: Ik dacht dus dat hij Amerikaans is.
0: Nee, hij is uiteindelijk verhuisd,
1: ja. Hij is
0: Engeland naar Amerika.
1: Dan
0: voelt hij wat meer vrijheid.
1: Oeh.
0: Dus dat is mooi om te horen.
2: Ik wil nog even terugkomen op die man die 900 vlucht had gedaan.
0: Ja.
2: Van, maar het was dus een film, die heette Catch Me If You Can.
0: Ja, die kennen we toch wel.
2: Ja, nee, maar Marco kent hem niet.
1: Tadaan.
0: Jij kent hem niet.
2: Nou, die heeft dus een film om te gaan huren nu, hè?
0: Ja, goed, ja, dat is een heel bekend verhaal. Wat ook weer echt gebeurd is natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Het was ook Leonardo DiCaprio en Tom Hanks.
0: Ja, die,
2: het was echt een hele grappige film ook, hoe hij dat dan deed. Het vliegtuig is de laatste week in het water, waardoor het embleem losliet. En dat gebruikt hij dan op speciale formulieren, waardoor hij dus weer...
0: Ja, het was echt een andere tijd ook. Hè? Dan kon je dat soort dingen nog een beetje doen. Tegenwoordig kan het bijna niet meer. Hoewel, deze man heeft het wel voor elkaar gekregen. Dus waarschijnlijk wordt hij binnenkort ook bij de FBI aangenomen. Van hoe kon je mensen om de tuin leiden?
2: Ja, dat kan tegenwoordig niet meer met je vingerafdrukken en zo. Maar die film is van 2002, dus nog niet eens zo enorm oud. Nou ja, wel grappig.
0: Niet, het is 24 jaar geleden.
2: Ja, maar ik had echt het idee dat hij veel ouder was. Maar de tijd waarin het speelde was natuurlijk
0: Ja, toen, dat is, precies.
2: Daardoor komt dat.
0: Ja, dat geeft altijd een mooi beeld. Goed, laatste plaat.

0: Sideways. Ja, allemaal opzij. Allemaal naar links. En allemaal naar rechts. Ken ik dat ook weer van?
1: Nou, weet ja, ik niet, van die ik... reclames.
0: Ja, daar
1: ik
0: is
1: ben
0: het van.
1: Ook heel okay. benieuwd of ze,
0: wat?
1: Of, dat, of ze in Amerika ook dan zo'n oranje walk gaan doen. En dat, dan, dat de mensen dan helemaal verbaasd zijn van wat gebeurt daar?
0: Ja, nou, je hebt wel de oranje man is met oranje pakjes heel populair geworden.
1: Ja, die wil mee. Die wil meerennen. Die gaat vooraan.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, goed. Goed. Straks geschiedenis. Tweede gedeelte van het radioprogramma. We hebben 13 juni waar we even bij stilstaan. En onder ook even de verjaardagen die we hebben natuurlijk. Goed, eerst maar even op naar het nieuws. We spreken elkaar zo.
1: Tot
0: zo.
1: Straks.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
5: Dat is echt niet normaal. Ik heb hier geen woorden voor.
6: Toebak leeft. Toebak leeft.
7: We gaan beginnen.
6: Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend.
8: Goedemorgen, Zandvoort.
0: Ja, tweede keer van het radioprogramma. Straks hebben we weer een geschiedenis over onder andere. Ja. Oh man, er zijn zoveel branden geweest de afgelopen jaren. Daar staan we bij stil en er zijn ook weer een aantal mensen jarig. Oeh ja. Ja, zeker. Hij wordt echt nogal. Wat een leeftijd krijgt hij nou. Ongelooflijk. En mensen die ook jarig zijn, zijn dit onder andere. Buzz Lightyear, de Star Command. Come in, Star Command. Wie is deze man? Daar hoor je straks veel meer over. Jazeker. Yes, is even goud van oud. Ken je hem nog?

0: Go. Pieter Paul en Mary. Dat is echt helemaal oude meuk. Nee, dit is een plaat uit... het is 20 jaar geleden alweer bijna. Ja, volgens mij wel. Second Chance. Hier voor Toepak leeft in de zaterdagmorgen. En het is er weer tijd voor.
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zeker. Oh jee. Ja, ik weet het nog wel. Het begon in het pand De Grote Ketel. In de Verwerstraat. Dat was in Den Bosch. Ja, ik weet allemaal dat pand. Ja. Dat begon te branden en de daken waren toen een beetje van riet. En uiteindelijk ging het in de Koplerstraat, de Ridderstraat en de straat achter de Wildvarken. Dat is ook een straat, daar in Den Bosch, wist ik niet. Daar ging het allemaal branden. Uiteindelijk zijn er 400 huizen helemaal verbrand. Echt een bizarre brand gewoon. En uiteindelijk heeft dat... Dat was het ook weer. 10 jaar geduurd voor al die rieten daken hebben vervangen. Op een gegeven moment hebben ze ook subsidie voor gekregen. 40 stuivers. Ik weet niet of je daar wat van kan doen. 40 stuivers.
3: 2 euro.
0: Ja, 40 stuivers. En daar kan je nieuwe rieten dak van. Ja, het was een ander jaar. Dat was 1463.
3: Oh,
0: dat was
3: ja.
0: Een tijdje geleden. Dat was echt een gigantische brand in Den Bosch. 400 huizen zijn daar verbrand. Goed, wat nog meer?
4: Ja, vandaag in 1844 wordt het octrooi op het cilinderslot verkregen.
0: Oké. Okay.
4: Ja, dan denk je van nou, dat is gewoon al jaren, maar dat is nog maar sinds 1844.
3: Nou okay. Ja, ik vind dat wel een tijdje terug.
0: Ja.
4: Alleen als de juiste sleutel in de cilinder wordt gestoken, kan deze worden gedraaid in de behuizing, waarmee het slot geopend of gesloten kan worden. Het klinkt heel logisch, maar... Ja,
0: nee, ik zit ook te denken, als je hele oude schuren heb je natuurlijk... Je hebt natuurlijk zo'n kastdeurslot, dat is natuurlijk veel ouder.
4: Klopt.
0: Dat is veel simpeler.
4: Ja. Ja.
0: Maar zo'n cilinderslot zit wel ingenieus in elkaar natuurlijk. Ja. Met al die palletjes en toestandjes. Ja. Dat is best wel bizar. Kijk, ja. Er natuurlijk ook nog weer het veiligheidsslot. Er zitten allemaal van die gaatjes in. Dat is nog weer even ingenieus. Dit is best, vind ik voor die tijd best ver vooruit.
3: Ja. Ik heb een berichtje, dat is van 13 juni, slechts 12 jaar geleden.
0: Ja?
3: Is in de Zuid-Afrikaanse mijn een zeldzaam grote diamant van... meer dan 122,52 karaat opgegraven.
0: Ja.
3: En het was in de Cullinan Mine.
0: Ja.
3: En deze ruwe zeldzame diamant werd destijds geschat op ongeveer 26 miljoen euro. Dus ik keek al, wat is 1 karaat? En 1 karaat is tussen de 4.000 en 6.000 euro al, hè?
0: Ja. Ik heb het pas geleden, ik zat ook te lezen in de Cullinan diamant heb ik zitten lezen nog. Het is ook een bizar verhaal dat je het eigenlijk daar gevonden is. Gewoon aan de bovenkant van de mijn. En niet eens ergens in de mijn. En dat was een gigantisch apparaat. Die hebben het eigenlijk via een postpakketje opgestuurd. En hebben ze een andere...
3: Was dat wel aangetekend gedaan?
0: Ja, dat denk ik. Maar een andere vervoer hebben ze nep gedaan. Om mensen af te leiden. Maar het is gewoon via post verstuurd. Ja. En uiteindelijk was de voorvader van Usher. Die heeft zeg maar, die was diamantslijper. Die heeft... heel lang met die diamant in zijn zak gelopen. En elke keer keek je ernaar. En dacht van, hoe ga ik hem splijten? Oh, dat heeft echt een week geduurd. En hij durfde gewoon niet. Hij had een plan gemaakt. Dan denk ik, nou, als ik hem zo splijt, dan valt het uit elkaar. Dus uiteindelijk heeft hij hem neergelegd. Heeft hij een klap gegeven. Toen viel hij bewusteloos neer. Maar dat vond het zo spannend allemaal.
3: Ja.
0: Uiteindelijk is het prima verlopen.
3: En hoeveel zijn het er geworden?
0: Want, 29 of zo.
3: Echt 29 diamanten echt heel gemaakt veel. Van die grote joepers.
0: Ja, en er zijn heel veel diamanten ook in de kroon van in Engeland.
3: Want je had toen de Kohinoor.
0: Ja.
3: Maar die was veel langer daarvoor. Maar die was niet zo groot. Maar dit was ongeveer de grootte van een vuist. Hè? Dat je in je vuist kon houden zo'n beetje.
0: Goed, we waren bij de geschiedenis.
3: Ja, we krijgen wel een beetje
0: ja, 1956 in de Duitse weekblad De Spiegel verschijnt een artikel over Juliana en een of andere Greet Hofman.
4: Ja, de Greet Hofman affaire.
0: Greet Hofman affaire. Ja. En Greet Hofman is echt een noem je dat? Een volgeling van Krista Murt. Murti.
3: Christen Murti.
0: En die heeft ze een paar keer bezocht. Dat was in Ommen. Hè? Was gewoon een geestelijk leider in Ommen. En die gaf allerlei inspirerende lezingen. En daar was ze bij aangesloten. En zij kon met haar handen een soort straling doen. Waardoor mensen genezen.
3: Dat heet Reiki, hè? Gewoon.
0: Ja, gewoon een beetje aandacht geven aan iemand. Ja. En mensen kwamen bij haar op de stoep te staan. En uiteindelijk hoorde Juliane van... Hé, zij kan mensen genezen. Nou, misschien kan ze mijn... dochter genezen van die...
4: Marijke.
0: Marijke, die niet goed kon kijken.
4: Ja.
0: Nou goed, ze is in huis gehaald en ze ging maar niet weg.
4: Ze bleef niet genezen.
0: Nee, ze bleef maar
3: niet gelukkig
0: slapen. En Bernard, die had er echt heel veel last van. Van dat mensen zich overal mee bemoeide.
3: Ja, maar hij vond het ook heel onaantrekkelijk. Dat scheelt.
0: Ja, ja, dus had hij er wel opgekropen. Ja. Had hij er wel kinderen bij gemaakt. Maar goed, dat is frustratie bij Bernard uiteindelijk. En ze bleef slapen tot en met oktober 56. En toen was het wel klaar, wegwezen. Toen heeft ze de rest van haar leven... is Greet Hofman heeft gewoond in een woonwagen bij een familie op het terrein.
4: Oh, serieus?
0: Oh. Ja, dat is in Baarn.
3: Lady in the Van.
0: Ja, Lady in the Van, ja. Goed, nog even een beschrijving van deze Margreet Hofman. Ik heb hem ergens dan. Ja, ik had ergens een...
4: Is het leuks?
0: Nou, ik heb het niet meer.
3: Oh.
0: Oh, hier, wacht.
5: Ze was een heel sobere vrouw. Voor zover ik mij dus herinner.
3: Is dat Juliana?
5: Donker gekleed. Ze had een ernstig... bijna droevig gezicht, alsof ze heel veel leed meedroeg.
0: Ja, het leed van de wereld droeg ze. Maar goed, ze heeft niks gedaan. Ze heeft zich over mee bemoeid, maar uiteindelijk heeft ze niet genezen.
4: Nee.
0: Die kijkertjes van Marijke.
4: Nee, dat is niet gelukt.
0: Nee.
4: Nee. Jongens, vandaag in 1978, ja, je wil het niet weten, maar de bioscoophit Grease gaat in première.
0: Oh.
4: Nooit geweten dat het zo groot is, dat het tot op heden vandaag nog wordt uitgezonden.
3: Ja, het pas geleden was er ook weer.
4: Herhaald.
3: En er is ook een Grease 2, en die heb ik pas geleden op
0: tv. Oh, die is weg. Die stenenkrop met Michel Pfeiffer.
3: Het is wel een doorbraak van Michel Pfeiffer geweest.
4: Oh, serieus?
3: Denk het wel.
4: Oh.
3: Toen was hij echt nog heel jong.
0: Ja, oké. Okay. Ik weet niet of het een doorbraak is, want ze heeft veel betere rollen gespeeld.
3: Ja, daarna dus.
4: Ja.
3: Het was de spin-off.
4: Ja.
0: Goed, wat dan meer?
4: Ja, en in 1966 zijn de Telegraafrellen. Kan je het nog herinneren?
0: Nee.
4: Oh, dit 13 en 14 juni is dat geweest. Dat is, de aanleiding is... wat was dat ook alweer? Oh ja, dat is de korting van 2% voor bouwvakkers... die niet lid zijn van een vakbond op hun vakantiebonnen.
0: Oh, oké. Okay.
4: Vroeger kregen we van die vakantie.
0: Ja, ja, ja, ik weet het. Vader krijgt ze ook altijd.
4: Ja, en de politie wordt, nou, die werd gebeld destijds. En tumult stijgt en krijgt de bouwvakker Jan Wegelaar een hartaanval en die sterft.
0: Oh.
4: Dat gebeurt allemaal gewoon, hè? Okay. Ja, de bouwvakkers zijn van mening dat de politieoptreden de reden van het overlijden van een collega. Nou ja, bij het gebouw van de Telegraaf aan de Nieuwezijds Voorburg wordt beklaagd en gedeeltelijk vernield. Kan je nagaan, hè? Allemaal voor een paar bonnen, 2% korting.
3: Ja.
0: Ja, maar ja, goed, dat heeft een paar centjes. Ja. Goed, je hebt er nog één.
3: Ja, het is slechts 1 jaar geleden dat het Israëlische leger... 's nachts een reeks luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Met als voornaamste doel ze weten de kerninstallaties... de Iraanse legertop.
0: Is het al een jaar geleden?
3: Ja, en onder meer Hossein Salami.
0: Ja?
3: De leider van de Iraanse revolutionaire garde... komt om het leven... En Iran reageert in eerste instantie met een tegenaanval op Israël met 100 drones. Dat is een jaar geleden vandaag.
0: Oh. Oké, okay. Nou, gelukkig is het allemaal opgelost.
3: Toen is de salami aangesneden.
0: Is het allemaal opgelost. Dat is wel mooi dat ze denken dat gewoon echt... Hij pakt ook meteen door die Trump. Echt, hij laat het gewoon niet gek maken over. Hè? Goed, gewoon een klap erop en het is klaar. Goed, straks de verjaardag, dames en heren. Met een lekker schunnig gitaartje van Spacey Jane. Lunchtime.

0: Ah, sommige muziek is lekker rustgevend. Andere
1: dimmert gewoon lekker door, Spacey Jane.
0: Het is nog geen lunchtime, maar dat gaat het wel worden binnenkort natuurlijk. Tijd voor de verjaardag.
2: It's your birthday. We gonna party like it's your birthday.
0: Zeker, een feestje gaan we vieren. Hoewel, ja, hij is niet meer onder ons, maar hij heeft wel leuke plaatjes gemaakt. Onder andere dit, hè.
3: That really got me down now. Baby, you got my mind messed up.
0: You've got my mind messed up. Ik heb het over James Carr. Ja, dat is ook iemand die het met roken deed, maar het was echt een blueszanger. In 1966-67 een wervelende start met grote hits, onder andere dit. Maar uiteindelijk kreeg hij toch last van heel veel stress. Nou, even minder. Ja, toen heeft hij een tijdje niks gedaan. En uiteindelijk ging hij nog meer muziek maken. In de jaren 70 en 80 kwam hij nog een klein beetje terug. En uiteindelijk in 94 kwam hij nog met een hitje, met een album. Maar uiteindelijk overleed hij in 2001 op 58-jarige leeftijd aan longkanker. Dus wel een beetje tragisch en verdrietig verhaal over deze James Carr. Van de ene depressie naar kanker. Nou ja, goed, uiteindelijk zit er wel heel veel pijn in die muziek. En die hoor je waarschijnlijk toch al wel weer terugkomen, hè? Dit is ook een beetje Otis Redding, een beetje dit, hè?
4: Ja.
0: Zeker, leven in donker. Nou, depressie. Ja, goed. Goed, wie is er nog meerjarig?
4: Ja, vandaag is Denise Lisa Maria Pearson jarig. Zullen we denken, wie is zij? Zij wordt vandaag 58 jaar. Maar zij was de leadzangeres van de Britse groep Five Star.
0: Oh ja.
4: Met die broers en zussen.
0: Ja, ja, Five Star.
4: Het is een beetje Michael Jackson, of de soort Jacksons vandaan een beetje vandaan gekomen. Oh, en, maar ik zat zelf aan te denken. Misschien een Jolanda-keuze.
0: Oh, ja.
5: Ik vind het goed hoor.
0: Echt een jaren 80 plaat.
5: Ja, daar hou ik van. Een beetje disco.
0: Ja, een beetje oude disco. Ja, een beetje Janet Jackson, Michael Jackson-achtige stijl. Wie nog meer?
5: Ik dacht ook nog aan Henk Wijngaard. Dat is misschien ook een leuke Jolanda-keuze. Die is ook vandaag. Ja,
0: daar gaan we weer. Er was laatst nog nieuws over de Brenner Pas. Hè? Dat was gesloten, geloof ik. Dan kon hij niet langs. Dan kut, man. Je kan er niet langs.
4: Oh.
0: Nou goed, hij wordt vandaag 80. Hij heeft drie jubileums te vieren.
5: Ja,
0: hij is 60 jaar getrouwd. Hij is 50 jaar zit hij in het vak. En 80 wordt hij vandaag.
5: Oh. Kijk.
0: Dus dat is wel weer bijzonder.
5: En hij had ook nog even, dat is zo grappig. Ik was dan laatst in Haltestraat. Daar heb je zo'n tweedehands zaak.
0: Ja?
5: En dan had je ook een bruidsjurk. Die was nog nooit gedragen.
0: Nee, in plaats
5: van. Dat heette dus. Die heeft ook een plaats van voor een prikkie. Een sneeuwwitte bruidsjurk.
0: Ja, ja, ja,
5: ja. Die was ook wel heel grappig.
0: Hij had ooit eerst een hit. En het was echt in die piratenperiode nog. Daar hoor je deze plaats.
6: Met elkaar niet vergeven.
0: Hier zit hij ook bij.
4: Ja?
0: Dit was bandje Willem W. 1977, het jaar voordat hij doorbrak met Brenner Pas. En een ander plaatje had hij dan weer geschoeid op een Engels plaatje.
6: Dansen van mijn ogen, sliepen in het ritme van een liedje op de radio.
0: Je moet toch jaren mee?
5: Ja.
0: Zit toch niet in de WW?
4: Het plaatje ja, in 1990
0: lekker met de hand op het stuur.
5: Maar het is ook heerlijk inderdaad, vrienden. Vrachtwagen van lange afstanden.
0: Ja, ja, klopt. Hij was vrachtwagen. Ja. Ja, uiteindelijk heeft hij in 2019 nog nieuw werk uitgebracht. Dat heette natuurlijk Tranen op het stuur. Hij zat ook een tijdje geleden...
5: Tranen op het stuur?
4: Hoe doe je dat?
5: Geweldig.
0: Hij zat namelijk ook in een reclamespot, hè? Zat hij. Dan gaan ze ergens een hamburger eten of zo. Oh. En dan speelt hij gewoon, zit hij gewoon lekker bij zo'n bedrijfsuitje zit hij te spelen.
4: Ah, hij heeft ook nog een nummertje gehad, dat heette Hey Suzy. Ken je die nog?
0: Ja, vast wel. Als ik hem hoorde. Het was in die periode dat je zeg maar radio... had je Hilversum 3 opstaan. Ja. En dan had je niet zoveel andere keuzes. Dus je moest dit soort muziek gewoon uitzitten, weet je. Want je denkt, oké. Even volhouden, daarna komt weer een leuk plaatje. Ja.
4: Maar als ik het nu zo hoor, denk ik van... het is wel gezellig. Heel erg leuk.
0: Het is wel gezellig. Goed, wie is nog meerjarig?
4: Ja, vandaag wordt 59 Isa Hoes.
0: Ja.
4: Ja, ze is geboren in Leiden. En actrice en scenario schrijft. Maar ik moet eigenlijk lachen. Wij hebben een half jaar hebben we dan een proefabonnement gehad op Videoland. Die is bijna afgelopen. Goede tijd, slechte tijden uiteraard.
0: Ja?
4: Maar nu speelt ze in de serie van Kees Vlodder.
0: Ja, klopt. De buurvrouw.
5: Oh, ja.
4: Heb je gezien?
0: Ja, even dit. Daar gaan ze hoor. Er is een nieuw leven ingeblazen in Vlodder. Is daar ook niet even die bekende kop in al die series en films?
4: Ja, wodka en lijm.
5: Roosgeur en wodka lijm.
0: Ja, vrouw Vleugel heeft ze ook gezet. Waar ik echt wel een grote fan was, dat ze in de Playboy stond. Ja, dat is echt mannen eigenlijk natuurlijk. Ze heeft in de Playboy gezet, wel een tijdje geleden.
4: Dat 97. Heb ik gemist.
0: Ja, okay. 1997. Nee, heel veel respect voor hoe zij omgegaan is met het verlies van Antonie Kamerling. Die in 2010 uit het leven stapte.
5: Maar ze heeft dan wel weer een dochter die Vlinder heet. Dat vind ik dan wel weer een minnetje.
0: Nou, als we daarover gaan vallen, dan weet ik er nog wel een paar. Maar goed, uiteindelijk kon zij toch toch mooi verwoorden dat het eigenlijk toch wel het beste voor hem was. Dat hij zo jarenlang aan het emmeren was met zijn gezondheid, met zijn mentaliteit. Dat er, en dan heb je een zoon samen. Hè? Dan moet je het ook nog tegen iets met je zoon gaan. Hoe ga je dat? Nou, moeilijk. Moeilijk. Maar goed, Isa Hoes wordt vandaag 59. Haar 60ste levensjaar gaat in.
5: Goed. Ja, zeker. Weet je, vandaag ook jarig is, maar ze leeft niet meer. Ze is uit 1893, Dorothy L. Sayers. Zij was een Engelse schrijfster, dichteres, toneelschrijfster, maar bekend door detective-verhalen. En er gaan wel geruchten over dat zij misschien wel met Agatha Christie ook... ze wordt er wel mee vergeleken, maar of ze nou echt bevriend waren... Maar die schijnen heel goed te zijn. Dus ik denk, er staat ook een geweldige standbeeld van haar in Whitnum. En echt zo'n oudere dame met een kat.
0: Ja, leuk. Ja. Nou goed, momenteel op bepaalde tv-zenders heb je dit, die series komen allemaal weer voorbij. Hij is van 68, ik heb het niet uitgerekend, dan word je 58 jaar. Hij is groot geworden met dit. Never in doubt. Ik heb het over David Craig. Ja. Zijn White Letter kwam uit in het land van U2 en is populairder geworden dan U2. Echt zoveel albums verkocht, beste verkochte album in Ierland, zeg maar. Dit is een groot hit destijds, Babylon. Zeker. En ook een van die andere platen van hem. Het is wel echt wijvenmuziek dit, hoor. Maar
5: ik hoor je landenkeuze aankomen dan.
0: Maar er zit niet zoveel pijn in als de gemiddelde singer-songwriter. Dit is Sail Away. Hij heeft later nog met The Dance Act Orbital ook nog muziek gemaakt. En dan ga je toch net weer even de goede kant op. Laatste keer dat hij speelde in Nederland was trouwens vorig jaar 10 april in Carré. Goed, wat dan meer?
4: Ja, weet je wie er ook vandaag jarig is? Siegfried Fischbacher.
5: Oh, die?
0: Wie?
4: Ja, Siegfried Fischbacher. Nee, op 21 in januari 2021 kwam het trieste nieuws naar buiten dat Siegfried op 81-jarige leeftijd is overleden. Maar we kennen Siegfried natuurlijk allemaal van het duo Siegfried und Roy. En dat is een oorsprong, een Duitse illusionisten duo. Nou, beide emigreerden onafhankelijk van elkaar naar de Verenigde Staten. En ze groeiden op tussen de exotische dieren.
5: Ik dacht altijd dat het altijd twee mannen waren, Siegfried en Roy.
0: Ja, dat zijn
4: is het ook.
5: Je hebt het over een samen.
0: Ja. Okay. Ik ben Hans Klok altijd mooi vertellen toen. In het programma dat ze kennen elkaar van een boot. Hè?
4: Ja.
0: En ik geloof een van de heren, dat is altijd zo met twee mannen bij elkaar, altijd door elkaar wie is. Maar een van die gasten kon heel goed met dieren omgaan. En die hebben toen op die boot gegolgd met een aap. Daar werden ze van afgegooid, omdat je geen dier op die boot mocht hebben. Ja. En uiteindelijk zijn ze samen gaan werken. En de een kon goed goochelen, en de ander was goed met dieren. En daardoor zijn ze samen gaan werken.
4: Oh, geweldig.
0: Dat is wel een mooi verhaal. Goed. Uiteindelijk is hij vandaag ook jarig. Hij wordt 73. Yes. Ik heb het heel veel zitten kijken, jaren geleden. Ik heb het over Tim Allen. Hij is van Home Improvement. Hij is Tim... wat is het? Toolman Tim. Zo werd hij genoemd. Je kent het allemaal niet. Dat geluid je altijd. En hij heeft natuurlijk ook ooit dit gedaan. To infinity and beyond. Hij is Buzz Lightyear in de Toy Story. Dus dat is wel heel leuk. En uiteindelijk heeft hij ook nog Santa Claus gespeeld. En Last Man Standing, wat hij momenteel doet. Hij is stand-up comedian ook trouwens. Goed, Tim Allen.
5: Ik heb nog eentje die als feministe ben ik toch wel.
0: Ja?
5: Wil ik toch even Gloria Wekker noemen. Zij is van 1950. Zij is een Surinaams-Nederlandse antropologe. Kwam toen ze 1 jaar was naar Nederland. Vanuit Paramaribo. Maar ze was wel in 2001 de eerste vrouwelijke hoogleraar van kleur. En ze heeft echt meegedaan met allerlei optochten en dingen. Allemaal voor... ook voor de excuses om te maken en al die dingen. Maar ze is echt een heel gave vrouw, vind ik zelf.
0: Een gave vrouw?
5: Ja, ik heb echt bewondering voor haar. Dus,
0: dat is goed hoor. Nog een keer haar naam dan?
5: Gloria Wekker.
0: Gloria
5: Wekker. Ik weet niet hoe ze dat...
0: Surinaamse Nederlandse antropoloog.
5: Ja.
0: Oké, goed, dus over de verjaardag. Ja, dan zou je willen nog een keer die plaat draaien. Zeg. Nee, zeg gek. Lunchtime, dat krijgen we straks. Goed, wat hebben... Oh ja, hier een nieuwe single van de Covettes. De Covettes.

0: gitaartjes dit, zeg. Oh, je bent zo'n droom. Wat heerlijk. De Covacettes. Wat cassettes heb je? Nee, Covacettes heet ze. Ja, zin de naam. Maar ze hebben een nieuw album met. Het heet Honeymoon Forever. Ja, ik voel als ik met jou ben, voel ik dat ik altijd op huwelijksreis ben. Zeker, wat een opgave is dat elke keer. Goed, de zaterdagmorgen hier bij Toepelkleef. En we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Minister Van Weel is op bezoek geweest in Zandvoort. Hij is de minister van Veiligheid en Justitie. En is zeer geschrokken door de overlast die op het strand in de boulevard heeft plaatsgevonden. Dat was bij Pinksteren natuurlijk. En uiteindelijk, ja, hij was hier donderdag. Vorige week donderdag, denk ik dan. Mango's Beach is hier even geweest. Hij heeft een uur gesproken met de burgervader, met strandpachters, politie. Alleen mensen die dat intimiderende gedrag van die gasten hebben meegemaakt. Waardoor personeel snel de ding gingen sluiten. Ja, ze werden zelfs fysiek aangevallen, dit personeel. Door die gasten die met de trein kwamen. Een grimmige sfeer. En ja, had hij nou oplossingen? Mensen hadden gehoord iets over een blauwe verf, smurfenverf, dat je daar kan spuiten. Hij zegt, nou, dat gaan we nog niet doen. Hij zegt, het idee is misschien om mee te luisteren met allerlei besloten chatgroepen. Daar kan je zo inloggen, denk ik, weet het niet. En dan kan je kijken wat er allemaal speelt.
1: Dat begrijp je niet aan besloten chatgroep. Ja, nee.
0: Maar goed, uiteindelijk zegt, dan kan je met je kijken wat er gaat komen. En dan kan je daar weer politie mensen op inzetten. Heel veel mensen zeggen ook van als het heel warm weer is, is er in de stad niet zoveel te doen. De normale steden. Maar daar komt iedereen naar de waterkant van Nederland. Dat is Zandvoort. Dus dan zou je daar meer politie kunnen stationeren. Ja. En dan heb je een noodverordening die nu al ingesteld is. In bepaalde gebieden mag je dan niet met groepen lopen. Maar dan moet je snel erheen lopen en dan staat politie. Dus dat willen ze dan inzetten met die blauwe verf. Die blijft nog even, die blauwe niet afwasbare verf. Die blijft nog even achterwege. Hij wil eerst met communiceren, chatgroepen en meer politie op de been. En wil hij het een beetje indrukken. Nou, ik ben benieuwd of dat gaat werken. Vertel.
1: Ja, op zondag 28 juni staat er een lezing gepland. Kunstgeschiedenis. In het teken van een digitale rondleiding door het Louvre-Parijs. Nou, dat is natuurlijk wel leuk. Naast de bekende Mona Lisa is er ook een... is er in het Louvre nog meer, veel meer te ontdekken. En de lezing wordt gehouden volgende week zondag van 2 tot 4 bij Pluspunt Centrum.
2: Ja, die zijn leuk, de lezingen. Ja,
1: volgens mij is het heel goed.
0: Zeer onderhouden.
2: Ja. Okay. Op 14 juni, dat is morgen dus, is er een speciale kerkdienst in de Sint-Agatha-kerk. Want in deze dienst wordt extra aandacht geschonken aan het feit dat 60 jaar geleden oud-pastor Dick Duivens tot priester werd gewijd. En hij is inmiddels in de rusten, maar hij gaat deze dienst wel zelf leiden. En hij is 24 jaar tot zijn emiraat in zomer 2012 echt werkzaam geweest in Zandvoort. En hij zal in de viering is heel veel ruimte voor zang en muziek.
0: Is dit diezelfde pastoor die naast de krocht heeft gewoond?
2: Hij heeft daar ook gewoond, ja. Hij heeft nooit geklaagd.
0: Nee, hoe kan dat dan?
2: Nee, nou, dat is gewoon een heel aardige kerel.
0: Echt een hele duidelijke brief in de Zandvoortse krant over die extra 4 ton die moet geïnvesteerd worden in een geluidswand tussen de krocht en de pastoorwoning.
2: En hij verblijft nu tijdelijk ergens anders voor 3000 euro per maand.
0: Het is bizar. Hij zegt van, heeft niemand zitten opletten of zo? Hoe kan dit?
2: Maar het is besproken, hoor. Het is gewoon heel dom geweest.
0: Het is echt heel dom. En de brief in de Zandvoortse krant, die ligt er niet over. Dus mocht je hem even lezen, moet je het even doen. Ik krijg wel een beetje glimlach op je gezicht van... Er wordt er nog politiek bedreven of zit echt iedereen te slapen hier? Goed, Jubileum Pride at the Beach. Rut Jacot gaat optreden. 28, ja sorry, ik moet ik met die naam altijd. 27 juli. En gaat optreden. Het wordt een mijlpaal, want het is namelijk de 10e keer. En het wordt groots op het strand. En het is natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Nou, met World Pride, hè. World Pride Amsterdam, daar is het dan vastgekoppeld. En nou goed, er komen internationale bezoekers. Het moet echt indrukwekkend worden.
1: Wanneer komt Ruud?
0: Rut komt. Die gaat optreden op het strand. Het start natuurlijk bij het station. Dan gaat de optocht door het dorp heen. En uiteindelijk eindigt ze op het strand. En zij treedt eerder uur om 4 op, geloof ik of zo. Is echt aan het eind van de middag een beetje. Maar goed, er staan meer mensen. Ja, leuk.
1: Ja.
0: Er is een heel programma trouwens. Kijk even op. Hoe noem je dat? Pride at the Beach. Dan kan je zien wat er allemaal speelt en wat er
1: leuk
0: is.
1: Nee. Oh, grappig. Nou, merk je dat je vaker dingen vergeet of maak je zorgen om iemand in je omgeving? Dan kan je aanstaande dinsdag, 16 juni. Kan je aankloppen bij Pluspunt in Noord, aan de Flemmingstraat. En er is een inloop vanaf 7 uur. En aanmelden mag, maar dat is niet verplicht. Dus dan kan je daarover kletsen en bepraten en bespreken.
0: Waar ging het ook alweer over?
1: Over mensen die,
2: die heel langzaam lezen,
1: dingen en, vergeten.
0: Die langzaam dingen zijn vergeten.
1: Gaan vergeten.
0: Oké, okay, ja. Nou, ik denk dat ik. Is wel duidelijk.
2: Er is 22 juni is er een update over het racefestival en de Dutch Grand Prix.
0: Hebben we toch gehad?
2: Ja, die update niet.
0: Ja,
2: we hebben
0: het toch.
2: Oh.
0: Belbus is dringend op zoek naar chauffeurs. Tegen kleine vergoedingen kan je dus een bus reserveren. En dan kan je naar de dokter of jullie bezoeken of naar een supermarkt. Of, nou, goed. Belbus is een onderdeel van Pluspunt. En ze hebben echt met klem vaste vrijwilligers genomen, maar ook reserve vrijwilligers. Dus mocht een buschauffeur uitvallen, dan kunnen ze die inzetten. Dus het is gewoon heel leuk om een buschauffeur te zijn. Het is goed voor je sociale contacten. Het kan echt een onderdeel worden van je dagelijks leven. Je bent ook een onderdeel van het dagelijks leven van mensen die met jou meerijden. Het is gewoon echt een win-win situatie. Nicole Disseldorp doet het al 15 jaar, is hij de chauffeur. En hij zegt, ik doe het met heel veel plezier. Ik heb een vast schema. Ik rij elke donderdagochtend. En ja, je bouwt echt een band op met mensen die je vervoert. De rit kost €1,25. Een retour is €2,50. Twee keer zoveel, lijkt me logisch. En je moet wel van tevoren reserveren. En goed, er zijn nu nog alleen maar mannen. Vrouwen hebben we liever niet, want die zijn natuurlijk veel te vaak achter het stuur.
2: Ja.
0: Van, nee, sorry, dat staat niet. Dat had ik er zo bijgeschreven voor de grap. Ja, nee, ze zijn ook heel graag, willen ze ook
2: zo
0: vrouwen.
2: Grappig, je bent echt zo grappig. Vrouwen. Van de 6 tot en met 9 augustus is er een openluchtbioscoop op het vrije stuk strand tussen strandpaviljoen Piatti en strand 21.
0: Oh, ja?
2: Het wordt georganiseerd door het Belgische bedrijf Cineair. Cinema in the Air. En vorig jaar stond het Ziggo Race Café nog op het Battersplein. Komende zomer is het café te vinden bij strandpaviljoen Venti.
0: Oké, nou leuk. Dat is zover zand voor zijn bericht. Tijd voor die landenkeuze. En ze...
2: Ja, hij staat klaar.
0: Ja, straks nog even hoe we tot iets komen door deze vrouw. Want ze heeft het derde album uitgebracht. Alanis Morissette en You Ought to Know is een plaat. Ja, dat is toch wel een grappig stukje tekst. Kan je hem nog vinden of niet?
2: Nou, ik zit heel erg te zoeken, ja.
0: Ja, dat is hem volgens mij.
2: Ja, maar dan gaat het scherm... Oh ja, hier.
0: Ja, nou, ik ben start.
2: Ik had hem klaar. Ja, hier. Okay, kijk, nou, hij stond klaar bij het begin. You Ought to Know, Alanis Morissette.
0: Alanis Morissette.
2: Mooie naam.
0: Ja, mooie naam. Zeker.

0: Ja, leuk hoor. Beetje nostalgie dit. 1995, de album van Alanis Morissette wordt uitgebracht. Jacket Little Pill. En dit is het meest klassieke nummer erop. You Ought to Know. Met I'm Gonna Scratch Your Back. Ja, bij iemands rug gaat ze dan krassen en dan denkt ze aan jou. Als er bij iemand anders in bed ligt, dan is het al neuk is! Dat was toen bij heel veel dingen waar ze hadden het
1: woord is, het woord is gesproken.
0: Ja, nee, op zelf.
1: We kunnen los.
0: Heel veel radiostations hadden ze dat gaan we niet uitzenden. Dus toen werd die plaat gecensureerd. Maar op het album kan je gewoon dat woordje wel horen. Want dat hoort wel bij een beetje.
1: Ja,
0: een beetje opstandigheid natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Deze Alanis Morissette. En volgens mij heeft ze, wat vertelde je ook alweer. Ze had een reis gemaakt hiervoor voor het album. Hè?
1: Uiteindelijk. In Australië? Naar Australië?
2: Nee, Canada.
1: Canada.
2: Ze was op weg. Op weg niet. Maar ze zocht woonruimte. Heb ze aangebeld bij een mevrouw.
0: Ja.
2: En ze had gevraagd aan die mevrouw, heb je een kamer? Want ja, zegt die vrouw, kom maar binnen. Maar later, een paar jaar later, heeft die vrouw even in een interview meegegeven. Nou ja, ik ben die dame waarbij Alanis Morissette tijdelijk bij mij een kamer heeft gehuurd. Ah. Maar nooit weten dat het Alanis Morissette is en dat ze zo beroemd is.
1: Maar ze heeft toch wel een album gestuurd naar haar?
0: Een album?
1: Een album.
2: Ze heeft wel wat achtergelaten op de muren geschreven.
0: Ja, precies. I was here.
2: I was here.
0: Nou, goed, dat was toen nog niet zo heel... Ja, het was in die tijd, dat is okselhaarrad, weet je dat nog?
1: Dat,
0: je denk, dat je denkt van, ik ruik er nu al. Ze komt dichterbij. Dat is echt een wilde vrouw, hoor. Ja, het was een wilde vrouw.
1: Oh, dus die kon ook wel bloesjes verkopen.
0: En de eerste twee albums waren niet zo heel erg spannend. En de derde album was het meest succesvol. 33 miljoen, 5 Grammys.
1: En zij werd geproduceerd door...
2: Nou, niet geproduceerd door...
1: Ze zat in de stal van Madonna.
2: Nou, het platenlabel. Madonna had net een platenlabel Maverick opgericht. En daar heeft zij daar het album mogen onderbrengen. Niet weten dat dat volgens mij voor Maverick een van de best verkopende album is geweest.
0: Ja, het is echt een van de klassieke albums.
2: Ze zijn er allebei centjes aan verdiend.
0: Ander nummertje op het LP'tje was dit. Dit is ook heel bekend natuurlijk. Little Bit Ironic. De klassieke nummers op het album van Jagged Little Pill van Alanis Morissette.
2: Ik heb ooit eens een keer een nummer gemaakt dat heet Thank You India. Dat zag ik even heel snel uit mijn hoofd.
0: Yeah?
2: Maar het gaat over op de wc zitten, diarree.
1: Oh.
2: Want ze is toen in India geweest en hebben ze de poepen...
1: Dat is een scheidling.
0: Daar had ze ook rondgereisd om weer inspiratie op te doen.
1: Rondgescheten.
0: Rondgescheten, ja, dat is wel duidelijk. Ja, ze heeft, het laatste album is echt heel spiritueel. Daar ben ik op afgehaakt.
1: Ja? Oh,
0: dat is niet mijn ding. Maar goed, wat lezen we nog meer?
1: Het is vandaag International Albinisme Awareness Day.
0: Wat is dat?
1: Ja, de dag van de bewustwording van albinisme. En het is in 2014 uitgeroepen door de Verenigde Naties om discriminatie en geweld tegen mensen met albinisme aan te pakken. En het is inderdaad zo, hè, als jij dus in een Afrikaans dorp woont en je bent daar de enige witte, dan ben je ook weer een object van pestgedrag voor andere kinderen. Van, je bent witte, dan heb je een rare kleur haar.
0: Ja.
1: Weet je, dat soort dingen. Dus wees je ervan bewust.
0: Oké. Maar het speelt natuurlijk niet zo in dit land, in Nederland.
1: Nee, wij hebben genoeg witkopjes en alles hier.
0: Ja,
2: kijk maar.
0: Ja. Kijk maar. Ja. Kijk,
1: was jij een blond jongetje vroeger?
2: Rostig.
1: Oh ja.
0: Rostig. Oké. Okay.
2: Vandaar.
0: Lekker dwars. Altijd leuk. Nou goed, dus vandaag is het de, hoe noem je het ook weer?
1: Albinisme Awareness Day.
0: Albinisme. Ik denk bij
1: albinisme,
0: ervan...
1: nou...
0: Ja.
2: Albino?
1: Ja, je hebt natuurlijk albino's en die komen ook al voor af en toe in films. Hè? Toen ook in die film van, ook met Tom Hanks.
2: Cast Away.
1: Nee.
0: Oké, laat maar. Nee. Dit wordt te moeilijk. Dit wordt te moeilijk. Daar moet ik er heel lang over nadenken. Laat maar. Goed, albino's. Ik denk mezelf, we moeten de Alpen in, maar dat is het niet. Het is echt heel iets anders. Het gaat over witte, donkere mannen. Hoe moet ik het zo mooi? Oh, dit vind ik moeilijk. Dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik maar niet aanbellen. Le Prince. We blijven het rijden. Dat het een hele grote hut is. Zeker. Bluesy rock muziek. The Living.

0: Rock. Hier, Labrinth. Het is McKenzie, is de echte naam. Hij is al actief van 2009. Tim McKenzie, om volledig te zijn. Dan maakt hij uiteenlopen muziek. Soms is het een beetje trip-hop. Soms is het gewoon heel iets anders, wat hij merkt. Ja, ik vind het wel leuk. Het laatste album heet... ja, dat moet ik wel even zeggen natuurlijk. Hoe heet het laatste album? Cosmic Opera Act 2. Je zet groot in, blijkbaar. Goed, ik zet even de gitaar uit. Ja, vertel.
1: Ja, ik wil nog even aanvullen op wat ik net tegen niet opgekomen. Maar nee? Het was de film van Dan Brown van de Da Vinci Code. Daar had je dus ook weer zo'n albino in. Maar ook bij The Girl with the Dragon Tattoo. Dus okay. Vaak worden dat wel als een soort hele sterke misdadigers. En die willen hun...
0: Oké, omdat ze een beetje anders uitzien dan anders.
1: Ja.
0: De donkere man kan je daar niet meer voor gebruiken natuurlijk. Want het is generaliseren. Nee, maar van albino kan je daar wel weer voor gebruiken. Nou, zijn er weer. Goed, nog even een stukje geschiedenis wat is blijven staan. 1927, jawel, op de Fifth Avenue wordt de tickerparade gehouden. En voor wie is dat?
2: In New York, the greatest welcome in the history of the city. For the boy who flew to Paris alone.
0: Oftewel, Charles Lindbergh heeft natuurlijk gevlogen. De solo non-stop vluchten over de Atlantische Oceaan. Dat deed hij een paar weken eerder in 1927. En uiteindelijk is de tikkenparade voor hem gehouden. En tikkenparade zijn eigenlijk allemaal stukjes papier. Die kwamen uit een of andere machine. En die werden gewoon uit gebouwen gegooid. Die had je toch, een kantoorcomplex, had je die dingetjes staan. Die werden gewoon leeg gegooid uit het raam. En dan kreeg je dus een heel feestelijk iets. Een soort sneeuw kreeg je, zeg maar. En daar reed je doorheen. En deze Charles Lindbergh was eigenlijk wel de eerste die begon met America First. Klein stukje.
3: And I have been forced to the conclusion that we cannot win this war for England, regardless of how much assistance we send. That is why the America First Committee has been formed.
0: Ja, dit was in de Tweede Wereldoorlog. Hij was, want Amerika twijfelde nog een beetje voor Pearl Harbor. Was dat. Eigenlijk Amerika twijfelde een beetje om mee te doen. Ja, zo moeten we nou echt meedoen met, dat, met die oorlog. Dat is toch hun ding. Dat is echt iets Europa uit Europa.
1: Europees.
0: Dus laat allemaal waar. Maar uiteindelijk, ja, Pearl Harbor werd aangevallen. En toen had hij gezegd, oh shit, ja, nu moeten we wel meedoen. En toen had hij zichzelf aangeboden om mee te strijden. En toen had... had de president van Amerika zo, nee, je bent een landverrader. Je mag niet meehelpen. En uiteindelijk heeft hij nog wel meegeholpen om uiteindelijk de technieken van bepaalde vliegtuigen toch weer beter te maken. En dus daar heeft hij nog zijn steentje bijgedragen. Hij is sowieso een heel technisch mannetje, want hij heeft uiteindelijk ook, zeg maar, het eerste soort kunsthart georganiseerd. Dat was een soort perfusiepomp. Hij was van glas. En als je die, zeg maar, aansloot op het hart, kon je een soort hartoperatie doen. En dat was omdat zijn schoonzus een ernstige hartkwaal had. En daardoor was hij geïnspireerd om toch daar iets voor te bedenken. Dus er was een duister kantje aan, want zijn vader was helemaal voor de nazi's. Maar ook een goed kantje aan deze Charles Lindbergh.
1: Nou,
0: er zat ook nog een Prins Bernhard verhaaltje achter met alle vrouwen. Maar goed, dat doen we de volgende keer weer.
4: Ik weet niet of iemand hier als op Schiphol is om te vertrekken met vliegtuigen of wat dan ook. Maar Schiphol probeert het beeld te keren dat eten op de luchthaven duur en beperkt is tot snelle broodjes. Zijn dus mensen die nemen dus een eigen broodzakje en dergelijke mee?
0: Nee, toch? Nou, die mensen ken ik niet, hoor.
1: Ik ook niet. Ik haal vaak bij... voor de douane haal ik daar even brood.
4: Een gevulde koek of een broodje. Ik ga daar niet betalen.
1: En dan nemen we alleen daar een kopje koffie.
4: Ja.
0: Nou, ja, ik vind het echt niet zo goed voor de economie. Dit.
1: En ik koop een fles water dan op het vliegveld zelf. Want die mag je zelf niet meenemen. Anders zou ik het ook nog doen.
0: Ja, die moet je leeg denken en daarna vul je hem weer.
1: Ja,
0: ja zoiets. Goed, je kan hem, zeg maar, na de controle kan je hem gewoon weer vullen. Dan kan je hem meeslepen.
1: Ja, dat is waar.
0: Nou goed, zoveel even hoe je moet reizen.
4: Ja? Dat zijn mijn tips.
0: Okay. Dat zijn mijn tips.
1: Er is, je kan nog naar Schotland, want er is een eeuwenoud kunstmatig eilandje ontdekt. Want die eilandjes heten Crannogs.
0: Ja?
1: Er bestaan er honderden in Schotland en vermoedelijk liggen er nog veel meer onder water. Maar het blijkt dus dat dit kunstmatige eilandjes zijn in meren. Want onderzoekers hebben echt ontdekt dat 500 jaar geleden dat er een dam was geplaatst. En de Crannog begon als een rondhouten platform van 23 meter doorsnee. En in de bronstijd werden daar allemaal, of de middenbronstijd, houten takken toegevoegd en stenen. En uiteindelijk is dat gewoon een eiland geworden. Dit moeten we meer gaan doen. Dat moeten we ook in Azië doen, zodat die mensen dat er niet, dat ze niet overstromen en zo.
0: Hmm. Ja.
1: Hè? Takken erop, hartstikke idee.
0: Ja, eilandjes maken.
1: Ja.
0: En dan kunnen we asielzoekerscentrum dan.
1: Ja, dan hebben ze weer, kunnen ze weer vechten om het eiland.
0: Oké, nou, een van de laatste plaatjes. Een van de laatste plaatjes voor 10 uur is een Nederlandse artiest. Voor mij moet je het uitspreken als Baines.

0: Nee, geen familie. Dat is natuurlijk altijd de meest gestelde vraag. Nee, nee, nee. Hij heeft wel dezelfde naam, maar geen familie van Dries en Rolf Brink. Niks mee te maken. Maar goed, dit is Beens, zo noemt hij zichzelf. En dit is de nieuwe plaat die uitbrengt. Ik vind hem wel aardig, zeker niet. Die heet dus uiteindelijk The Other Man. Hij heeft het gedaan, ik niet. Ik heb het niet gedaan. Maar goed, het is te vinden op de nieuwe releases die momenteel uit zijn. Goed, de zaterdagmorgen. En ja, er schijnt weer een nieuwe platform bij te zijn. Marktplaats is een beetje geweest. Dat merk je zelf natuurlijk ook wel. Dus je bent op zoek naar een nieuwe platform om je spullen te verkopen. Vindt het is natuurlijk ook wel aardig. Kattenwiki, daar krijg je helemaal niks voor je spullen. Daar heb ik ook een paar gevonden. Maar nu heb je een nieuwe site, die heet TikTok. Weet je? Dat begon ooit met filmpjes, hele korte filmpjes. Nou, die filmpjes worden steeds langer. En nu zijn ze dus heel veel bedrijven, die gaan dus op TikTok, gaan ze dus hun spullen verkopen. En dan heb je dus één knop. En voordat je weet, druk je op die knop en dan is het al onderweg. Dus dat schijnt echt heel makkelijk te zijn. Als je daar zeg maar al je gegevens al ingevuld hebt, dan kan je gewoon elke keer alles zo shoppen. Dan lig je lekker achterover op je bank. Je denkt, oh, dat is leuk, vind ik leuk. Dat
1: en je hoeft
0: leuk.
1: Ook geen oké te zeggen via je betaalpas of zo?
0: Bijna helemaal niet. Nee, het is echt zo laagdrempelig dat ze zich echt druk maken over het feit, oh mijn god, komen hier wat extra schulden bij? Want soms kan je ook in termijnen betalen. Of ooit eens betalen. Je kan ooit eens betalen. Klik nu maar, dan wordt het opgestuurd voor je. Nou goed, onder andere Anne Brands is natuurlijk van Nikki Plessen. En die heeft een winkel, maar is er ook nu met TikTok in zee gegaan. En die zegt, ja, het is gewoon echt past helemaal bij onze merk om dat daar aan te bieden. Dus nou zijn er heel veel influencers die dus hun spullen daar verkopen. En het is de algoritme die er is. Het gaat niet over dat het goedkoop is. Maar het gaat vooral omdat het gewoon lekker makkelijk is. Het wordt je aangeboden. Jij vindt bijvoorbeeld, weet ik veel, vlaggen leuk. Dan worden alle vlaggen aangeboden. En het wil niet meteen zeggen dat de vlaggen heel goedkoop zijn. Nee, dus ze worden gewoon aangeboden. En ja, als jij dus echt heel snel reageert, dan kan je dus voor soms voor wat meer geld het schip ingaan. Dus, en verder TikTok-expert Joe Scheffler, die zegt, het valt allemaal wel mee hoor. Jezus, dit is al lang actief in Frankrijk. En daar hoor ik ook geen echt schokkende verhalen over. Het heeft echt te maken met het feit van, zijn mensen echt zo lui dat ze zomaar op die knop drukken? Of gaan ze ook nog een beetje nadenken en nog een beetje shoppen om te kijken om het ergens goedkoper te krijgen?
1: De mensen vervelen zich gewoon.
2: Ja,
0: dat denk ik ook een beetje.
1: Dat is een beetje jammer.
0: Ik merk zelf dat op Marktplaats, als je daar spullen probeert te verkopen, dan gaan ze altijd proberen, wat is je uiterlijke prijs? Nou, mijn uiterlijke prijs is 1000 euro.
2: Ja.
0: Nee, omlaag bedoel ik. Oh, maar ik ga omhoog hoor. Jij gaat omlaag. Nee. Maar goed, daar zitten ze echt te shoppen. Dat is echt een rommelzolder geworden. Ja. Net zoals de rommelmarkt.
1: Oh.
0: En er zijn andere sites. Dat is echt voor de mensen die wat luier zijn. Die denken van, nou, ik doe die maar. Doe die maar. Klaar.
1: Ja, maar klaar. En daar
0: zet je ik heb het al zo druk. Doe die maar. Ja. Klaar. Maar, die moet je eigenlijk aan weten worden. Dat doen ze via TikTok. Goed, wat stel.
2: Een beetje aansluitend. Heb je het ook van de week meegegeven op Snapchat? Ik dacht van, nou, dat is kindvriendelijk of wat dan ook. Maar daar kan je ook tegenwoordig joints en drugs en wapens op kopen.
0: Oh, moet je straks weer even doorgeven?
1: Doe maar niet.
0: Okay.
1: Wij zijn allebei ambtenaar, Marco en ik. En wij zijn zeer bekend met de wet open overheid.
0: Ja?
1: En nou blijkt dus dat er een verbolgen burger, die heeft 792 WOO, dus van wet open overheid, verzoeken gedaan over wolven bij de provincie.
0: Oh ja.
1: Nou, de provincie heeft echt zo van, ja, bekijk het eventjes. Want daar moeten dan drie ambtenaren, die moeten, zijn er 2 maanden mee bezig. Nee, 5, zeggen ze zelf.
0: Ja.
1: Enorme klus dus. Maar zij hebben het besloten niet te doen. Dat wordt buiten behandeling gesteld. Want de Drenthe spreekt dus over misbruik van recht. Want het zou indien er niet gaan om de informatie, maar gewoon om dwars te zijn.
0: Mm.
1: Hij is tegen wolven. Misschien is het wel stiekem een boer, weet je wel. Die denkt van ja, mijn ramenschapen.
0: Ja, maar goed. Maar de boer heb je nog over weer 2 stromingen. Degene die toch wel een paar centjes aan verdient. Want die krijgt meer
1: per dood schaap krijgt hij meer dan dat het schaap waard.
0: Subsidie voor een hek. Dat heb ik nog eens op je. Nou goed, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van.
1: Ja, tot volgende week maar weer.
0: Volgende week, dan ben ik er niet trouwens.
1: Nee.
0: Goed, dan moeten we maar even kijken wat er gaat gebeuren op de radio. Ah, spannend. Dan wordt het een keer wat anders.
2: Blijf
0: niet elke week hetzelfde bij Toebak Leeg.

0: Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
4: Gute Nacht, Freunde.

0: letztes Glas im Stern.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM.
2: Ja, daar zijn we weer met de Goedemorgen Zandvoort. Het is zaterdag 12 juni. We gaan praten met wethouder Sibbel, wethouder Wiegmans, Jess in de Krocht. Niels Karnegieter, die is toernooidirecteur van de Special Olympics. Daarna praten wij met informateur en meeschrijver van het coalitieakkoord, meneer Teven. En als slot gaan we naar de sport, Hans Botman op de golfbaan. Bij mij zit wethouder Sibbel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ben.
2: Drukke week gehad?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Een aardig hectische start, mag ik zeggen.
2: Ja, nou, in ieder geval gefeliciteerd met uw benoeming. Aantal Zandvoorters kent u natuurlijk al, andersom ook. Toch willen we weten, wie is meneer Sibbel?
3: Oké, wie is meneer Sibbel? Nou, Edwin Sibbel is geboren Amsterdammer.
2: Beetje in de Zandvoort gekomen?
3: Ja, dus, eigenlijk kwam ik vroeger al van kinds af aan met de ouders. Hè, zoals nou ja, heel veel Amsterdammers een dagje strand. Dus wel bekend met Zandvoort al vanaf jongs af aan. Totdat ik in 1991 bij het circuit ben gestart als financieel manager. En vanaf dat moment dagelijks naar Zandvoort gereden. Ook zelfs de weekend natuurlijk, vanwege de evenementen. Tot in 2004. En toen ben ik hier ook. Toen dacht ik, nou ja, dan maar ook hier komen wonen. Dan maar ook hier komen wonen. Het was hier zo gezellig. En ik vond het zo prettig dorp. Mm-hmm. Dat ik het tijd vond om hier te komen wonen. En dat doe ik nog steeds. Met heel veel plezier.
2: Ja, ik zag u ook fietsen door de regen van de week.
3: Ja, ik heb hier eigenlijk geen auto meer nodig.
2: Nee, dat is prettig. Nee. Bij de inleiding hoorde ik Patrick Berg een aantal dingen zeggen over uw betrokkenheid met de politiek. Hoe is dat ontstaan? U heeft een gesprek gehad met Patrick een jaar of twee geleden?
3: Nou, nee. Ik was bestuurslid van Zandvoort Marketing. En ik was CFO bij het circuit. Beide ben ik destijds mee gestopt. En toen ben ik benaderd door de OPZ, om of ik zin had om eens af en toe langs te komen op een fractieoverleg. En toen dacht ik, nou, ik heb zoveel gekregen van Zandvoort, laat ik eens wat terug doen. En toen ben ik bij die fractieoverleg gaan zitten, omdat ik dat best wel interessant vond. En, maar goed, dat heb ik, ik denk, een jaartje volgehouden. En tot de conclusie gekomen dat ik er niet heel erg gelukkig van werd. Ik wist niet of dat nou puur politiek was. Of dat het oppositie of wat dan ook was. Geen idee. En toen ben ik gestopt daarmee. En heb ik ook aangegeven, joh, ik word hier niet heel erg gelukkig van. Iedere keer, ik ga er met vol goede moed naartoe. Maar eenmaal thuis denk ik, wat een negativiteit allemaal. Is dat politiek? Dus toen ben ik ermee gestopt. Mm-hmm. Nou ja, dat was mijn eerste kennismaking met de politiek en met Patrick Berg in dit geval.
2: Was dat niet zo'n positieve ervaring dan als je zegt van nou...
3: Nee, ik heb me daar een beetje op gekeken. Ik dacht dat dat leuke politiek was, maar dat viel mij dus tegen. Tot de verkiezingsstrijd. En toen ben ik weer benaderd door OPZ en die zeiden je hebt wel iets achtergelaten met jouw mening destijds. En we hebben daar denk ik ook wel van geleerd. We hebben wellicht... het kan zijn dat we de grootste partij worden of dat we een coalitie gaan vormen. Zou je wel interesse hebben in een wethouderschap? Dus dat was wel een heel andere wending voor mij. Totaal geen politieke achtergrond. Heb ik ook uitgebreid besproken met ze van... Is dat wel mogelijk zonder enige politieke kennis? Nou ja, je hebt het verhaal van Patrick gehoord. Ja. Belangrijke punt is dat ze iemand zochten die midden in het leven stond. Mm-hmm. Heel veel ondernemers kende. De andere kant van het verhaal ook heel goed kende. Nou ja, wij hebben vaak genoeg over vergunningverlening gesproken, om maar iets te noemen.
2: Nou, die komt ook terug.
3: Ja, dit komt ook terug. dat zijn allemaal dingen die, die ik dus ook van de andere kant ken. En ja, dan maar wat minder politieke achtergrond.
2: Nou, het is natuurlijk, denken wij, dat iemand die uit de samenleving komt en wethouder wordt, gewoon van twee kanten redelijk voor het dorp kan werken. En of het nou een linkerkant of een rechterkant is, wil allemaal dat het dorp beter wordt of mooier en zo. Dus dat gaat denk ik wel goed komen. U doet schuine streep date veel in het dorp. Wordt het nou date of blijft het doen? Want buitenspel, de hemelse smaken zijn natuurlijk allemaal dingen waar u heel erg nauw
3: wereldsmaken
2: nauw betrokken bent. Hoe gaat dat aflopen?
3: Nou, ik vind het niet kunnen als ik als buitenspel bijvoorbeeld, is een BV, daar ben ik mede aandeelhouder van, 13 jaar geleden gestart. Het is wel voor de lol. Het is, je moet het niet al te serieus nemen, maar het is niet gepast om daar aandeelhouder te blijven. Of een bestuursfunctie. Dus daar ga ik mee stoppen. En hetzelfde geldt voor Wereld te Smaken. Dat is dan een stichting. Daar zit ik in bestuur.
2: Ik zit in bestuur,
3: ja. We hebben maar drie bestuursleden. We doen het ook maar met z'n drietjes. En daar zal ik ook mijn bestuursfunctie neerleggen.
2: Wordt u dan vrijwilliger?
3: Dat zou ik heel graag willen, ja.
2: Nou, dat mag toch?
3: Ja, dat mag. Dus als daar tijd voor is, dan zal ik me daar zeker bij aansluiten.
2: Ja. Nou, gezien de tijd, want u heeft straks weer een drukke functie. U moet het startschot geven van de
3: triathlon.
2: En die zou het strand op gaan, maar dat gaat niet door, geloof ik, hè?
3: Nee, ik heb begrepen dat dat nu het onderdeel zwemmen geskipt is. En ik dacht dat ze nu twee keer lopen en één keer fietsen doen.
2: U neemt de post financiën over van Gert-Jan Bluis. Heeft u de laatste tijd Gert-Jan Bluis gevolgd?
3: Nee. Nee. Dus ik ga er echt blanco
2: echt in. Helemaal fris in?
3: Ja. Maar en helaas, of helaas, voor Gert-Jan Bluis is het natuurlijk fantastisch. Die is lekker op vakantie. Die is genieten van zijn vakantie na volgens mij 12 jaar. Dus overleg zal nog plaatsvinden zodra hij weer terug is.
2: Ja, het is een stevige post. En ik denk dat meneer Bluis het goed achtergelaten heeft. Dus u zal zeker over financiën en planning, ja, daar hebben we het over gehad. Sport, nou, dat gaat al gelijk beginnen. Werk en inkomen, armoedebestrijding, zorg en welzijn, vastgoedbeheer en renovatie. Project Noordkust, inclusief Duintjesveld, daar is het nodig over gezegd. Dienstverlening, participatie, bedrijfsvoering en circuit Zandvoort. Welke van al deze portefeuilles trekt u het meeste aan?
3: Nou ja, het mag geen verrassing zijn dat financiën, nou ja, dat is als de rode draad door mijn hele carrière. Dus dat lijkt me niet zo bijzonder. Sport, dat loopt ook als de rode draad door mijn carrière. Eerst 28 jaar op het circuit. Financiën, maar sport en evenementen was daarbij een belangrijk item. Daarna ben ik heb ik een opdracht gedaan voor de Koninklijke Nederlandse Roeibond.
2: Sport.
3: Dus ook weer sport. De sport ligt mij heel nauw aan het hart. Dus het mag geen verrassing zijn dat sport voor mij heel belangrijk is. Maar uiteraard zorg en welzijn, namens de oudere partij, vind ik dat echt heel belangrijk.
2: Ja, daar kom ik straks met mevrouw Wiegmans nog even over te spreken. Want het Knarrenhof kwam ook bij de OPZ weer naar boven toe.
3: Dat klopt. Die heb ik ook gelezen.
2: Die kan hiernaast nog.
3: Ja.
2: vastgoedbeheer. Is dat ook wat?
3: Ja, dat is zeker wat. Om maar een voorbeeld te noemen. De Krocht valt daar ook onder.
2: Ja, nou, we hopen dat dat binnenkort dat we dat kunnen afronden.
3: Volgens mij zijn we heel ver daarmee, toch?
2: Bedrijfsvoering is het interne gedeelte. En circuit Zandvoort is de contact met het circuit. Dus dat komt.
3: Circuit is ook een logisch gevolg van sport.
2: Circuit is ook sport.
3: Ja, daarom. En de ontwikkeling Noordkust. Dus.
2: Ja, ja, dat is nogal wat. Dat inclusief Duintjesveld, er wordt hoop over gesproken dat daar misschien ook omheen gebouwd kan worden. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is ook wel een pittig ding, toch?
3: Dat denk ik wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet voldoende kennis van heb. Dus daar moet ik nog echt gaan induiken aankomende weken.
2: Ja, hoe is dat eigenlijk gegaan? Want u wordt gevraagd om wethouder te worden.
3: Ja.
2: Ga je dan achterover zitten of ga je dan al beginnen met lezen? Totdat je benoemd wordt, hè, afgelopen woensdag. Begint het dan echt? Moet u dan alles nog gaan bestuderen?
3: Ja.
2: En dinsdag is de eerste commissievergadering.
3: Dat klopt.
2: Dan heeft u nog een druk weekend, denk ik.
3: Ik denk het ook. Volgens mij was dat de reden dat het ook zo kort was.
2: Ja, het was ook zo kort omdat
3: iedere vijf minuten is belangrijk.
2: Ja, omdat u naar de sport moet.
3: Ja.
2: Een druk weekend met het inlezen. Ik dank u in ieder geval heel erg voor uw tijd. En binnenkort, als u een beetje ingeslingerd bent, dan gaan we nog het verkiezingsprogramma een keer doornemen.
3: Lijkt me een goed plan.
2: Ik wens u een prettig weekend. Dank u wel.
3: Ik dank u wel.

0: Goedemorgen, we gaan praten met de tweede wethouder, nieuwe wethouder in Zandvoort. En dat is mevrouw Danielle Wiegmans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u bent goed te verstaan. Weinig Zandvoorters kennen Danielle Wiegman. En de vraag is dus, wie is mevrouw Wiegman?
1: Dat is een hele goede vraag. Nou, ik ben Danielle Wiegmans. Ik ben 38 jaar. Ik woon in Den Haag. En ik werkte hiervoor op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als politiek adviseur. En ben door Jong Zandvoort gevraagd om wethouder van buiten te worden.
0: Door meneer Berg, heb ik begrepen?
1: Ja, correct.
0: Ja, nou, dat klopt. Als je terugkijkt op de carrière van mevrouw Wiegman, dan zie je dat mevrouw Wiegman al heel vroeg de politiek in is gegaan als raadslid. Wat trekt u aan de politiek?
1: Ik heb eigenlijk altijd, eigenlijk als jonge meisje al, het vak maatschappijleer, waarin je altijd te maken hebt met tegenstellingen en verschillende belangen. En ik wilde altijd graag meedenken en bijdragen aan het oplossen van problemen en uitdagingen. En ook mensen die ja, misschien minder goed zelf voor zichzelf op kunnen komen, die eigenlijk een stem geven.
0: Dat is een hele mooie maatschappelijke gedachte. Dus in 2010 gaat u de gemeenteraad in Den Haag. Dat houdt u twee periodes vol. Hoe was dat?
1: Nou, dat was natuurlijk een enorme uitdaging. Want als je 22 jaar bent, dan ben je natuurlijk hartstikke jong nog. Maar ik heb dat als een ontzettende, ik heb eigenlijk als startpunt van het begin van de politiek gezien voor mezelf. Waarbij ik verschillende portefeuilles heb gedaan, de stad goed heb leren kennen, heel veel bewoners heb gesproken, die je ook weer scherp houden. En dat eigenlijk smaakte dat naar meer. Dus ik dacht, ja, dit is wat ik echt graag wil doen.
0: Dus daar lag het zaadje van ik ga de politiek in verder.
1: Ja.
0: Dan naar de BBB, adviseur van minister Keizer.
1: Ja.
0: Wat is dat voor mooi beroep?
1: Ja, dat is eigenlijk besta je niet. Je bent een politiek adviseur, maar officieel. Hè, je bent op de achtergrond, je loopt in de schaduw. Maar ondertussen ben je wel van alles op de hoogte. Je leest dus stukken, je spreekt met ambtenaren, met andere PA's en ministeries. Dus je zit eigenlijk overal bovenop. En Mona Keizer is natuurlijk een zeer ervaren bestuurder. Mm-hmm. Veel kennis en ervaring, dus het is natuurlijk ook een enorme eer als je naast zo iemand mag werken en daar ook ontzettend veel van kan leren.
0: Ja, dat was de volgende vraag. Heeft u er veel van geleerd? Ja, dus.
1: Ontzettend veel, ja. Ja.
0: Van een hele grote raadsploeg, 45 man, wordt u nu wethouder van een raadsploeg van 17 man. Heeft u daar eens naar gekeken?
1: Nou, weet je, ik denk dat het uiteindelijk gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit. Je kunt met 45 raadsleden urenlang vergaderen en dat kun je ook met 17 raadsleden. Mm-hmm. Maar ik denk uiteindelijk dat je gewoon met elkaar samen moet werken, of je nou met een grote groep zit of kleine groep zit, om te kijken van hoe gaan we met elkaar de problemen en de uitdagingen van het dorp aanpakken.
0: Ja, en dat is ook iets wat terugkwam, en dat heb ik net aan wethouder Sibbel ook gevraagd. We praten over oppositie en coalitie. Je wil toch allemaal samen, of je nou links of rechts zit, wil je het dorp verbeteren?
1: Precies. Dus het moet ook niet uitmaken van welke politieke kleur of achtergrond je bent. Als je maar met elkaar kijkt naar wat heeft Zandvoort nodig, wat willen de inwoners en hoe kunnen we dat met elkaar gaan realiseren.
0: Mm-hmm. In de inleiding afgelopen woensdag werd er ook nog een beetje gesproken over dat u in Den Haag blijft wonen. Een paar mensen vonden dat wel een dingetje. U heeft ook gezegd, ik blijf lekker in Den Haag wonen. Wat vindt u van die discussie?
1: Nou, ik begrijp dat eigenlijk wel. Ik snap best wel, mensen kennen mij niet. Ik kom vanuit Den Haag, kom ik naar Zandvoort als nieuw gezicht. Dan vervolgens de vraag of ik voornemens ben om naar Zandvoort te verhuizen. Nou, op dit moment niet. Dat heb ik ook aangegeven toen ik gevraagd werd. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste, heel belangrijk. Ja, ik ben gevraagd om naar Zandvoort te komen om me bezig te houden met de woonproblematiek. Dus er zijn al heel weinig woningen. Dus laat ik dan vooral niet beginnen met een van die woningen in te nemen. Ja. Ik wil ze graag bouwen voor de mensen in Zandvoort en Bentveld. Ja, en de tweede reden is, ja, ik heb hier ik heb twee jonge kinderen. Die gaan hier naar school, die zitten hier op de sportclubs. Dus je moet wel, zeg maar, je hele gezin ook mee verhuizen. Dus dat is niet iets wat je, zeker met jonge kinderen, even zo makkelijk doet.
0: Nou ja, automatig is het 1 uur en 3 minuten rijden. Dus dat valt allemaal mee, toch?
1: Ja, nou, gemiddeld inderdaad, ik geloof een uur en vijf minuten tot anderhalf uur als je pech hebt in de file. Maar dat zijn natuurlijk op zich relatief kleine afstanden als je het op grote schaal bekijkt.
0: Ja, dat moet kunnen. Eventuele piketdiensten, blijft u wel in Zandvoort?
1: Als dat nodig is, dan ben ik er. En weet je, dat hoort er ook bij. Mm-hmm. En ik denk dat ik inderdaad twee keer zo hard zal moeten lopen, juist omdat ik van buiten Zandvoort kom. En dat ik ook een beetje moet integreren in dit prachtige dorp. Maar ik denk dat Zandvoort dat ook verdient. Dus mensen die kunnen ervan op aan dat als ik nodig ben in Zandvoort, dat ik er ook gewoon ben.
0: Ja, rondje Zandvoort is natuurlijk niet slecht. En misschien even een uurtje op het bankje zitten voor het raadhuis. Daar wordt ook alles besproken. Dus dan bent u gauw op de hoogte.
1: Dat heb ik al meegemaakt, ja. Als ik aankom richting het gemeentehuis, dat inderdaad het bankje vol zit met mensen die gezellig met elkaar aan het kletsen zijn. Die enthousiast zwaaien, dus daar ga ik zeker gezellig bij zitten de komende tijd. Niet te veel, want ik moet ook werken. Maar...
0: Ja, een burgemeestersvrouw is daar, en dat is echt al jaren geleden, is er ook een keer gewoon tussen gaan zitten. Omdat er over haar geruddeld werd en heeft toen alles rechtgetrokken. Maar dat is al heel lang geleden, hoor. We gaan even de portefeuilles doorlopen, als het mag.
1: Ja, tuurlijk.
0: Volkshuisting en woning. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en parkeren, gebiedsontwikkeling met uitzondering Noordkust, want die gaat naar meneer Sibbel. Ja. Badhuisplein is een veelbesproken project. Duurzaamheid, schoon Zandvoort, vastgoedtransformatie, openbare ruimte, asiel en vluchtelingen, diversiteit en conclusie. Wat, ik kan hem eigenlijk al inkopen, maar ik vraag het toch, welke portefeuille trekt u het meeste aan?
1: Ja, volkshuisvesting, wonen en ruimtelijke ordening.
0: Ja, daarom zeg ik, ik kon hem al inkoppen. Ik heb vanmorgen nog even mevrouw Wiegmans gegoogeld en gekeken wat er allemaal zit. Maar ik kom overal wonen tegen. In uw carrière als raadslid was wonen uw portefeuille. Mevrouw Keizer had wonen in de portefeuille. Van waar trekt dat zoveel?
1: Omdat... Eigenlijk het leven van mensen begint bij een dak boven je hoofd. Hè. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk allemaal als mens primaire levensbehoeftes. En het begin daarvan is een dak boven je hoofd. Je hebt een dak boven je hoofd nodig om veilig te zijn. Maar ook om rust te vinden. Je hebt een postadres nodig als je een baan wil vinden. Dus als je dakloos bent, dan is dat hartstikke lastig. Mm-hmm. Maar ook als jij een gezin wil stichten of fijn ouder wil worden. Dat begint eigenlijk allemaal met de basis. En dat is een thuis. En ja. Met de uitdagingen die we tegenwoordig hebben, als het gaat om het stikstofslot waar Nederland op zit, maar ook de beperkte ruimte die we hebben, ja, is dat steeds minder vanzelfsprekend. En dat is gewoon iets waarvan ik vind dat we, waar we ons voor moeten blijven inzetten. Want het is gewoon de basis voor mensen. Mm.
0: Nou, ik heb ook een stukje gelezen uit uw BBB-verhaal over voor de verkiezingen. Ik wil mij hard maken voor de terugkeer van het klassieke bejaardentehuis.
1: Ja.
0: Gaan we dat ook krijgen in Zandvoort?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk het Knarrenhof.
0: Ja, het staat in het akkoordje.
1: Ja, wat ook in het akkoord staat. Maar en dat is het mooie dat je Jong Zandvoort hebt, maar ook de oudere partij Zandvoort. En ik denk dat die twee samen gewoon heel belangrijk zijn. Want je ziet vaak dat ouderen lang in een eensgezinswoning of in een woning blijven wonen, omdat ze niet door kunnen stromen naar een alternatief. En dan vervolgens jongeren die weer niet uit huis kunnen en die kunnen starten met hun leven, omdat er gewoon weinig woningen beschikbaar zijn. Dus die twee groepen, die hebben eigenlijk best wel veel verbinding met elkaar. Dat is natuurlijk een cirkel die rondloopt. dus inderdaad zo'n knarrenhof, wat ook in het coalitieakkoord staat, dat zou een manier kunnen zijn om dat toch een beetje terug te brengen.
0: Ja, ik zie ook een vastgoedtransformatie. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Vastgoedtransformatie, ja, je hebt bijvoorbeeld... maar goed, ik ben natuurlijk net een paar dagen begonnen, dus vergeef me als ik nog niet alle locaties ken. Maar waar het om gaat, is dat je natuurlijk ook soms leegstaande gebouwen hebt of projecten. Mm-hmm. Daar kunnen bijvoorbeeld woningen komen. Neem het oude casino, waar nu de Dino-expositie zit. Het plan is om daar uiteindelijk woningen te bouwen. Nou, dat is natuurlijk ook een transformatie. Mm-hmm. Het raadhuis staat ook op de lijst voor transformatie. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat je een locatie omtovert tot woningbouwlocatie en daar gaat bouwen. Dus dat kunnen verschillende dingen zijn, vastgoedtransformatie.
0: Ja, dat komen weer bij je stokpaardje woningen terecht.
1: Ja. Ja,
0: dat blijft een terugkerende ding. Alles wat ik lees over mevrouw Wiegmans gaat over wonen. We gaan natuurlijk wel zien wat de andere projecten zijn. Ik hoop ook dat u een keer langs wil komen om met ons, als u goed ingelezen bent, om het akkoord eens uit te spitten.
1: Lijkt me ontzettend leuk.
0: Ik heb begrepen van meneer Berg dat u dit weekend ontzettend druk bent met het inlezen voor aanstaande commissievergadering. Zijn het echt hele stapels papier?
1: Zeker. Ja, we hebben natuurlijk de jaarrekening, we hebben de voorjaarsnota en dan staan er ook nog wat andere onderwerpen die spelen op de agenda. Dus het is inderdaad echt even goed in de stukken duiken om een beetje op vlieghoogte te komen. Want ja, je wil natuurlijk wel dinsdag en woensdag, als we de commissievergadering hebben, dat je ook in kunt gaan op de mogelijke vragen die de commissieleden hebben. Dus aan mijn collega Edwin en mijzelf de taak om, om eens flink in die stapels stukken te duiken dit weekend.
0: Ja, ik zit er net over na te denken, maar al die commissieleden die zijn natuurlijk al heel lang op de hoogte van allerlei dingen die nu spelen in die commissievergadering. Sta je daar met 1-0 achter?
1: Nou, ik denk dat je inderdaad, wat ik eerder al zei, twee keer zo hard moet lopen, omdat je natuurlijk nieuw bent. En in mijn geval ook nog eens de handicap dat je niet uit Zandvoort zelf komt. Maar goed, ik ben een type dat uitdagingen zeker niet uit de weg gaat. Dus ik ga gewoon heel hard lezen en zorgen dat ik zo snel mogelijk op vlieghoogte ben. En natuurlijk ook met steun van mijn collega wethouders en de ambtenaren en de ondersteuning van Zandvoort. Waarvan ik moet zeggen dat die mij trouwens heel warm en fijn hebben ontvangen. Dus ik voel me wel heel erg thuis al in Zandvoort na een paar dagen.
0: Dat is goed om te horen. Ik heb nog een mooie afsluitende uitspraak van u. Waar je ook staat in het leven, je mag er zijn. Geloof in jezelf, want je bent sterker dan je denkt.
1: Ja. Dat is inderdaad, dat is een uitspraak die ik gedaan heb in het kader van Tweede Kamerverkiezingen. Ik was toen kandidaat en de vraag was, wat wil je mensen meegeven?
0: Ja.
1: En ik denk dat we allemaal wel eens op een punt zijn in ons leven dat we het even, dat we twijfelen aan onszelf. Of misschien inderdaad, als je geen huis kunt vinden of een studie die niet lukt of een baan. En dat je soms wel eens ook wel eens positief tegen jezelf mag zijn. Dat is wat ik ook vaak hoor, omdat ik ook nog wel eens kritisch naar mezelf ben. Van wees ook een beetje aardig voor jezelf, je mag er zijn. En dat is ook wat ik andere mensen wil meegeven. Van wees ook een beetje lief voor jezelf.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter, mevrouw Wiegmans. Ik dank u voor uw tijd. Ik wens u heel veel plezier met het doorlezen. En neem ook wat vrije tijd in het weekend.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Dank u wel.
1: Oké.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Na dit politieke geweld gaan we toch nog ook een beetje ontspannen in de laatste 10, 15 minuten van dit uur. Aangeschoven is Hans Rijmers, jazz in Zandvoort, schuimstreep de Krocht.
2: Ja.
1: Houd het op Zandvoort of houd het op de Krocht?
2: Jazz in Zandvoort, hè? Ja, want we zitten nog af en toe wel eens in een andere locatie.
1: Nou, een bijzondere locatie, want het wordt nu voor een paar keer de Dorpskerk.
2: Ja, ja, helaas.
1: Ja, dat is voor jou helaas. En voor
2: ik vind het buitengewoon bedroevend dat dit de reden is om van de Krocht naar de kerk te gaan. Dat had niet gemoeten.
1: Dat had ook niet gehoeven.
2: Maar goed, het had ook niet gehoeven.
1: Nee.
2: Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Daar hebben we nog wel een paar uur nodig.
1: Jij als bouwtechnicus zou daar ongetwijfeld uren over kunnen volpraten. Maar dat doen we dus niet.
2: Nee.
1: Want we gaan het over jazz hebben.
2: Zeker.
1: En je hebt eigenlijk al het hele programma voor komend seizoen heb je al op de rit.
2: Ja, maar aan de ene kant... wie zei dat ook weer? Elke nadeel heeft zijn voordeel. Of ieder voordeel heeft zijn nadeel. We hebben er rekening mee gehouden. We wisten natuurlijk al redelijk snel, hebben we de beslissing genomen toen dat hele gedonder bij de Krocht boven water kwam. We gaan niet weg. En dan kijken of we dat in de Dorpskerk kunnen doen. En dat heeft alles te maken met het aantal bezoekers wat je kwijt kan. Nou, in de Krocht is het maximaal 135, dat weten we.
1: Ja.
2: In de kerk is dat aanzienlijk meer. Dus wat hebben we gedaan? He, samen met Jean-Louis van Dam en Frits Landersbergen. Dan gaan we in ieder geval twee concerten doen... waarbij we een heleboel stoelen nodig hebben om kaarten te kunnen verkopen... dat we de gage van die muzikanten kunnen betalen. Want links of rechtsom, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om. He. Het gaat toch om geld.
1: Ja, ik zie hier al Madeleine Bell staan. Die komt natuurlijk niet voor 3 euro.
2: Nee, maar die woont tegenwoordig in Spanje. He. Dus we gaan proberen om... elders in het land nog wat concerten te doen, hè, met haar. Dan kun je de kosten een beetje spreiden. Ja. En dat is prima. Scott Hamilton, hè, die woont tegenwoordig in Italië. Hè, dat ga ook proberen om daar nog wat te doen. Maar met Madeleine Bell en Scott Hamilton... heb je wel een heleboel bezoekers nodig om het te kunnen betalen. En dat kan in de kerk. Ik denk dat ik, wanneer wij Madeleine Bell en Scott Hamilton in de Krocht hadden gevraagd... dan hadden we aanzienlijk meer entree moeten betalen. En misschien was het wel gelukt, maar dat weet ik niet zeker.
1: Dus eigenlijk heb je het nu andersom gedaan. Je hebt een grote locatie gezocht om grote artiesten te krijgen.
2: Nee, we hebben van de nood een deugd gemaakt.
1: Zo kun je het ook zeggen.
2: Nee, maar zo is het.
1: Ja, ja, ja.
2: Want we hadden geen keus. We hebben nog even overlegd overwogen van misschien kunnen we weer even terug naar Nieuw Unicum. Ja. En ik vond het niet terecht. Want dit is... Ik vond dit ook een beetje compenseren. We hebben natuurlijk anderhalf jaar tijdens zeg maar, de eerste renovatie... Hè, we hebben uiteindelijk een eerste en een tweede renovatie... maar tijdens de eerste renovatie... hebben we de mensen uit het dorp uit laten komen naar Nieuw Unicum.
1: Mm-hmm.
2: En ik vond het al heel bijzonder dat we daar ook regelmatig... 130, 140, 150 mensen hadden. Ik vond dat fantastisch dat ze bereid waren om een holletje uit te komen... en daar naartoe te gaan. Nou, nu hebben we renovatie 2... Weet je wat, dan gaan we de Krocht, Nieuw Unicum, die doen, dan proberen we in het dorp te blijven.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan degene die eerst allemaal het dorp uit moesten, die kunnen nu lekker blijven. Hè? Dan mm-hmm. hebben we dat een beetje gecompenseerd. Dus vandaar dat we ook dat de Krocht, en, of de Dorpskerk, en Michael Kappel vond het fantastisch. Dus we gaan dat prima regelen. Dat komt helemaal goed. Ik ben er blij mee. Maar ook tegelijkertijd gezegd van, daar zijn we daar, september tot en met december. En als dan...
1: De verbouwing 2 af is.
2: Maar natuurlijk kunnen we van alles roepen. Van september is klaar, nou, gaan we niet redden. Oktober is klaar, gaan we dat dan wel redden? Nou, dat weet ik niet. Maar ik ga ook niet iedere keer nieuwe persberichten schrijven. Maar nou, het wordt toch weer een maandje eerder.
1: Vandaar je planning tot en met december.
2: Ja, maar dan moet je er een klap op geven. En dan weet iedereen waar hij aan toe is. En dan heeft iedereen rust. En daar gaat het ook om. Het is hobby, hè? Laten we dat vooral niet, laten we dat vooral niet vergeten.
1: Ik heb wel eens de indruk dat het meer voor jou hard werk is.
2: Nou, Nee, nee, nee.
1: Hard
2: nee.
1: werken omdat je het leuk vindt.
2: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, maar dat is met al dit soort dingen zo. Je doet het omdat je het leuk vindt. En omdat een heleboel mensen daar ongelooflijk veel plezier aan beleven. En dat is ontzettend leuk.
1: Nou, ik zou zeggen, neem het hele programma maar eens door vanaf 6 september.
2: Ja, ja. Ja, 6 september Dorpskerk beginnen we met Deborah Carter. Met een tribute Ella Fitzgerald. Dus dat wordt... Nou, de muziek kennen we van Ella Fitzgerald. Gaat prima. Nou, 11 oktober Middle & Bell. Ja, Middle & Bell heeft eigenlijk nauwelijks introductie nodig. Hè. We kennen de oudere garde, kennen natuurlijk allemaal de oude popgroep Blooming. Hè, waar zij onderdeel van uitmaakten. Ongelooflijk veel kracht op het podium. Nog niet zo gek lang geleden in het Concertgebouw hebben we er gezien.
1: Fantastisch.
2: Echt, ja, echt heel erg goed. Nou, 8 november Scott Hamilton. Ja, een icoon uit de generatie van Stan Getz en heerlijke swingende muziek. 6 december hebben we het kerstconcert.
1: Verrassing.
2: Ja, dat wordt een feestje in de kerk.
1: Nog niet zeker.
2: We weten nog niet precies wie we dat vragen. Maar dan is dat in die kerk, is dat met kerst, is dat natuurlijk best leuk. Hè? Ik bedoel, je kan dat mooi uitlichten. Dat gaan we prima doen. 10 januari is namelijk het eerste concert in de Krocht. Mm-hmm. Met Derek de Kloet. Die is eerder twee keer eerder geweest. De laatste keer, twee seizoenen geleden, was hij een van de eerste in Unicum toen de tijd. Mm-hmm. Dus hij doet een tribute Nat King Cole en George Shearing. Nou, George Shearing was een pianist, maar dat wordt erg goed. 14 februari, dat is ook heel bijzonder. Rob van Bavel, echt meesterpianist.
1: The Ghost, The King and I.
2: Ja, dat is een trio. Nee, dat is een trio. En zij... Dus
1: The Ghost is Rob?
2: Nee. Rob van Bavel.
1: Yeah.
2: The Ghost. Dus dat is met, even kijken, Vincent Koning uit mijn hoofd. Gitaar en de bassist. En het is een fantastisch trio wat daar gaat spelen. En die spelen over de hele wereld. Hebben heel veel trips naar Japan. En echt is daar een begrip. Dus echt heel goed. 14 maart, Eclo Petrosciuti.
1: Ja, dat lijkt me wel een hele bijzondere. Brazilian jazz.
2: Ja, ja, nou ja, dan moet je denken aan we kennen natuurlijk allemaal de muziek van Desafinado. En dat soort, Juan Samba. En we hebben eerder, de Braziliaanse jazz is toch eigenlijk een beetje ook de stijl van José Koning. Hè, bijvoorbeeld. Hmm. Dus dat type muziek een beetje. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dit komt dan uit de koker van onze twee programmeurs. Helemaal nieuw voor mij. En dat vind ik fantastisch. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik denk,
1: heb je het al opgezocht?
2: Ja, nee, ook nog niet.
1: Ook nog niet?
2: Nee, ook nog niet. Nee, maar wat zij programmeren, dat is ook het krediet wat we in de loop van de jaren hebben verdiend. Hè? Wat zij programmeren, iedereen weet die komt, die weet dat het goed is. Ook al zie je een naam die je niet kent. En dat maakt het ook wel heel erg bijzonder.
1: Mm-hmm.
2: Ik laat me ook graag verrassen. Het moet ook een beetje nieuw zijn.
1: Nou, ik ga het toch opzoeken.
2: Ja, nee, ik ook. Ik ga het ook opzoeken. Ja. Oh, dat is best goed. Marco Kuipers is een begenadigde tenorsaxofonist die dan de tribute Stan Getz gaat doen. Ja, dan, en 9 mei...
1: Hele bijzondere artiest.
2: Ja,
1: MTB.
2: Nee, inderdaad. Dat, als dat lukt, ik ga nog niet vertellen waar we mee bezig zijn.
1: Bijzonder.
2: Maar als dat lukt, dan wordt dat heel bijzonder. Ja. Dan. En ik hoop van harte dat lukt. Overigens is het zo dat wij, toen dit programma nog niet bekend was, toen hadden wij al 50 paspartoutjes verkocht voor het nieuwe jaar.
1: Daar kom ik zelf op.
2: Dus,
1: wat ik mis in dit programma is de vaste begeleiding.
2: Nee, maar we hebben geen vaste begeleiding.
1: Niet meer. Frits Lambergs en vaste toetsenist.
2: Niet per saldo.
1: Ah, oké. Okay.
2: Nee. Kijk, bij Deborah Carter. Kijk, het persbericht bijvoorbeeld voor Deborah Carter. Dat is dan de eerste, die moet ik nog maken. Maar dan hoor ik, nou, 4 weken of 5 weken voor die tijd, wie dan de begeleiding wordt van Deborah Carter. Dat kan Frits zijn, kan een andere slagwerker zijn, kan een andere pianist zijn. Whatever. Dat maakt niet uit. Maar dat geldt
1: komt later pas.
2: Ja, maar dat geldt voor die anderen ook. Dat komt later.
1: Ik had een beetje het idee dat er een soort vast
2: gegeven was. Nee, vroeger was dat wel zo.
1: Ja.
2: Maar dat was in de periode toen Erik het programmeerde. Mm-hmm. Ja, Erik speelde natuurlijk altijd. Want het was ook zijn initiatief om zelf te kunnen spelen.
1: Ja.
2: He, dus speelde hij uiteraard altijd. En vaak deed hij dat dan met Johan Clement en Frits Landersbergen, als ja. die niet konden. Maar kijk, Johan Clement, die wil het niet meer. Dus dat is prima. Jean-Louis van Dam, fantastisch. Hele goede programmeur. Mm-hmm. En Frits, die is er dan ook wel. Maar die heeft ook ontzettend veel werk wereldwijd. Omdat hij veel speelt met de Dutch Swing College Band. En met anderen.
1: Ja,
2: en
1: dan noem wordt het een beetje moeilijker natuurlijk.
2: En wij hebben in Nederland echt zulke ongelofelijke goede slagwerkers. Dat is echt formidabel. Hoe goed die allemaal zijn. Mm-hmm. Dus dat is geen enkel probleem.
1: Okay,
2: de minste zorg is om aan kwaliteit muzikanten te komen. Dat is de minste zorg.
1: Maar de andere zorg... En ja. ik heb jou al eens horen vertellen... dat moet vlug gebeuren, want die zijn al bijna uitverkocht.
2: Ja.
1: Gaan we het hebben over de toeschouwers.
2: Ja.
1: Veel toeschouwers... die kopen een paspartout.
2: Ja. Ja.
1: Hoe zit het dit jaar in elkaar, dit seizoen?
2: Nou, in feite hetzelfde. De jaren daarvoor werden er ook paspartouts verkocht. Terwijl het programma nog niet bekend was. Dat is nu ook gebeurd. He, nu is het programma bekend, dus nu zie je weer een toename. Maar kijk, normaal gesproken bij 80 paspartouts, dan stoppen we ermee. Wanneer je 135 man kwijt kan.
1: 55 ook plekken.
2: Ja, maar dat moet je ook minimaal hebben. In dit geval kunnen we er iets meer kwijt, omdat we ook natuurlijk wat in de kerk doen.
1: In de kerk, ja.
2: Maar tot nu toe, terwijl dit programma nog niet bekend was, hebben we er al 50 verkocht.
1: Mm-hmm.
2: En dat is natuurlijk aanzienlijk, terwijl het programma nog niet bekend is.
1: Ja.
2: Maar toen hadden we een beetje dilemma.
1: Mm-hmm.
2: Want wij moeten met de entree wat omhoog. We hebben natuurlijk al 24 jaar 15 euro.
1: Ja.
2: Ja, op een gegeven moment moet je wat. Dus bij het laatste concert aan de zaal gevraagd, aan iedereen die daar zat.
1: Wat vind je ervan?
2: Wat vind je ervan? Ja, ik bedoel, het is hun feestje. Hè? Ik bedoel, wij bestaan bij de gratie van degene die komen.
1: Maar het zijn wel allemaal pure jazzliefhebbers natuurlijk.
2: Zeker, zeker, zeker. Dus toen gezegd van, nou, we gaan van 15 naar 20 euro. Prima. Dan zit ik nog even met de paspartoutjes. Die zijn 135 euro. Dat is 9 keer 15 euro. Hè, met wat normaal de entree is. Mm-hmm. Dus daar hebben ze met de paspartout heb je geen financieel voordeel. Maar je hebt wel altijd een plekje. Hè? Dus je kan niet vergeten om een kaartje te kopen.
1: Nee, je kan er gewoon heen.
2: Ja, en toen gezegd, toen we dit invoerden, heel veel jaren geleden, van op het moment dat je niet kan, stuur je mij een mailtje en dan stort ik die 15 euro terug.
1: Dan kun jij die plaats weer verkopen.
2: Ja, dat gaan we niet meer doen. Want het paspartout voor volgend seizoen, maar dat kon ik nu niet meer veranderen, omdat al een heleboel mensen een paspartout hadden gekocht voor 135 euro. Dus ik kan niet op een gegeven moment zeggen van degene die nu kopen moet 150 euro gaan betalen.
1: Nee.
2: Dat kan niet meer.
1: Nee.
2: Maar toen aan de zaal voorgelegd van, kan twee dingen doen. Of we maken een paspartout 180 euro, hè, dus 9 keer 20 euro. Dan ga ik 20 euro terugstorten. Of ik maak 150 euro en dan stort ik niet terug. Nou, toen zei iedereen, nou, toen waren er een paar slimmerikken die zeiden, doe nou 180 euro en ga niet terugstorten. Ik stel het buitengewone prijs, maar dat gaan we niet doen. Nou,
1: dus, het is dus, een mooie gulden middenweg, toch?
2: Ja, dus is dat 150 euro. En nu is het dan, voor dit seizoen is het nog 135. Nou, prima. Ik bedoel, weet je wat het is? We hoeven er geen geld aan te verdienen.
1: Maar we willen
2: de kwaliteit van de muzikanten willen we wel op het niveau of nog wat opkrikken.
1: Dus heb je geld nodig.
2: Dus hebben we daar wat voor nodig. He, we betalen nu ook huur aan de krocht, wat we voorheen niet deden. Daar hebben we ook extra subsidie voor gekregen, hoor. Mm-hmm. Omdat we nu huur moeten betalen. Dus van mij geen enkel verkeerd woord over de subsidieverstrekkers en de gemeente.
1: Nee, het staat ook in de cultuurnota duidelijk beschreven dat de cultuur moet geholpen worden. En dat doe je met subsidies.
2: Ja, en dat is fantastisch. En we houden elkaar op een prima manier in leven. En iedereen vindt het leuk. En iedereen heeft het naar zijn zin. En uiteindelijk is dat toch hetgeen waar het om gaat. Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk nog wel nu nog twee maandjes rust.
2: Nou,
1: of ben je druk bezig met het programma nog? Nee.
2: Ik wil dit programma wilde ik zo snel mogelijk klaar hebben. He, het staat nu ook helemaal op de site. En dus iedereen kan het zien. Dit wilde ik absoluut voor de zomervakantie de deur uit hebben. Want op het moment dat het weg is en de muzikanten weten het allemaal, dan creëer je ook rust.
1: Rust.
2: En daar gaat het om. Dat iedereen weet waar hij aan toe is en vooral wat hij kan verwachten. En daar gaat het om.
1: Nou, daar gaat het zeker om. En ik denk dat de verwachting bij de jazzliefhebbers weer hoog gespannen zijn als ik dit programma zo eens doorlees.
2: Maar
1: al reacties gehad op deze...
2: Ja, zeker. Het staat nu 2 dagen op de site. En ik zag gisteren reserveringen komen voor het kerstconcert.
1: Oh, dat kan
2: wel. Ik denk, dit is toch bijzonder. Het is een van de 2 concerten waarvan we geen idee hebben nog wat er komt.
1: Maar ik wil een kaartje hebben.
2: Maar daar wil ik kaartjes voor hebben. Het is toch briljant. Ik vind het geweldig.
1: Is dat zo? Dat wist ik namelijk niet. Dat je zover van tevoren kan reserveren.
2: Ja hoor. Ja.
1: Dus als ik...
2: Je kan voor alle concerten...
1: Alle concerten kun je al reserveren
2: via de site.
1: Is zeker handig om te weten. De vaste klanten van jullie, die weten dat natuurlijk al. Dus die gaan inderdaad al boeken voor Brazilian Jazz.
2: Nee. Ik verwacht erg veel van de concerten van Midland Bell en Scott Hamilton.
1: Dat denk ik ook.
2: Want die komen... Ik denk dat daar een relatief groot aantal ook uit de regio komen. Want het concert van Midland Bell in de kleine zaal van het concertgebouw... Mm-hmm. We zijn daar geweest, daar met Loes geweest. Dat was stijf uitverkocht.
1: Over regio gesproken. Doen jullie ook publiceren in de regio?
2: Nee.
1: Of gaat het gewoon de website? Ik kan me voorstellen dat de jazzliefhebber...
2: De persberichten gaan wel Zandvoort... overal naar de regio.
1: Ja,
2: hoor.
1: Okay.
2: Dat wel.
1: Ik kan me wel voorstellen dat de jazzliefhebber Zandvoort wel bekijkt.
2: Ja, maar god...
1: Uit de regio.
2: Ja, maar we hebben in de krocht 135 plaatsen. Ik bedoel...
1: Ja, dat is moeilijk.
2: Ik heb bij vorig seizoen... Ik denk dat ik van meer dan de helft van de concerten... had ik een wachtlijst.
1: Ja.
2: En dat is helemaal niet leuk.
1: Nee.
2: Want wat krijg je dan? Dan heb je die wachtlijsten. Nou, en dan heb je 135... Nou, 142 man.
1: Mm-hmm.
2: En dan is het vol. En dan komt die wachtlijst. Want je weet dat er altijd mensen zijn... Hoewel ik het iedere keer vraag... die hebben een paspoort toe. Jongens, wanneer je niet kan...
1: Bellen.
2: Meld het dan even, want we hebben maar 135 plekken.
1: Ja.
2: Dan kunnen we iemand anders blij maken. En toch, en dan ben je met het concert bezig... en dan weet je dat er 135 stoelen staan. En dan kijk je... en dan zie je gewoon 7, 8 open plekken.
1: Ja, dat is jammer.
2: En ik vind dat frustrerend. Ja, hoe moeten we dit nou weer doen allemaal? Maar kennelijk zijn er heel veel mensen denken van... Ja, maak je druk, het is al betaald en ik hoef het geld niet terug.
1: Ja, gaat het niet andere om. Mensen hadden ook kunnen komen.
2: Ja, precies.
1: Daar gaat het om.
2: Ja, precies. Dat is het punt, daar gaat het om. Ja,
1: nou, dat klopt. Bij deze weer de oproep aan de paspoortdoe, ouders. Als je niet komt, bel Hans.
2: Ja, laat het even weten. Ja, ik bedoel, de mailadressen staan op de site. Ja. Het is niet zo ingewikkeld.
1: Nou ja, we gaan op naar een nieuw seizoen, Hans. Dank voor de uitleg.
2: Zeker.
1: En dank voor de komst. En misschien spreken we elkaar gedurende het seizoen nog wel een keer... over inhoudelijk wat er gespeeld wordt.
2: Heel graag.
1: Dankjewel.
2: Heel graag. Jullie ook. En een goed weekend.

0: Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: 190.
2: Ja, Ben.
1: Wacht even. 98. Oh, nou, wij proberen contact te maken met Niels Kannegieter. Dat is de toernooidirecteur van de Special Olympics. Het lukt niet echt, maar we gaan het even proberen. Heb je nog een muziekje tussentijds?
2: Ja.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Ja, we gaan gelijk door, want door het communicatieprobleem lopen we natuurlijk een beetje in tijd achter. Meneer Kannegieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij spreken met de toernooidirecteur van de Special Olympics.
1: Dat klopt, de projectdirecteur van de stichting.
0: Projectdirecteur, ja, dat was een mooie titel. U bent al druk geweest vanmorgen.
1: We zijn zeker druk geweest. We hebben vanochtend dombijtjes uitgedeeld aan de deelnemers in de vakantieparken. Ze uitgezwaaid op de bus om naar de sportlocatie te gaan. En inmiddels zijn ze allemaal lekker aan het sporten.
0: Ja, er moest nog een triathlon verlegd worden, heb ik begrepen.
1: Nou, het weer is wat onstuimig.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, normaal gesproken triathlon zwem je natuurlijk ook in het water. Maar de golven zijn dusdanig hoog dat het wordt alleen hardlopen en fietsen.
0: Oh, nou,
1: dat klopt.
0: Ook al, golf is ook al begonnen?
1: Bijna begonnen. Ik sta er toevallig nu bij op het strand.
0: Oh.
1: Dus over een half uurtje gaan ze inderdaad het water in. En deze dappere helden gaan inderdaad het golven trotseren.
0: Oké, nou dan wordt het wel een druk weekend. Gisteren was de opening, hoe was dat?
1: Ja, de opening was fantastisch. Voor mij persoonlijk vind ik het een van de mooiste momenten als er 3000 sporters en begeleiders binnenkomen in een Olympische parade. Dan, ja, dan voelt dat echt, zeg maar, je voelt de spanning, zeg maar, door de zaal. Je voelt dat ze als helden onthaald worden. En dan staat toch wel een beetje het kippenvel op mijn armen. En het ging ook allemaal hartstikke soepel. Allemaal blije gezichtjes en heel veel vrolijke dansende sporters op de muziek en al het entertainment wat we hadden.
0: Oh, het is wel een hele grote stichting. Hoeveel sporten beoefenen jullie?
1: Wij hebben 23 toernooisporten. Dat zijn sporten, zeg maar, die ze echt in competitieverband met elkaar spelen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben 4 demosporten. Onder andere het surfen is er daar eentje van. Het is dan nog geen officiële toernooisport van Special Olympics, maar we willen wel heel graag onze sporters de mogelijkheid geven om te leren golfsurfen. Of te bodyboarden en uiteindelijk kennis te maken met deze sport, zodat ze dat in de toekomst wellicht bij een vereniging kunnen gaan doen.
0: De Special Olympics is een sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Is die groep heel groot? Want als je hier 3000 sporters, dan is het nogal wat.
1: Ja, dat klopt. Ik weet niet precies, zeg maar, hoeveel mensen met een verstandelijke beperking er zijn. Maar de Special Olympics is wel een wereldwijd grote beweging. Dus er zijn in 190 landen Special Olympics programma's. En in al die landen zijn er dus dit soort activiteiten. Dus deze nationale spelen vindt 1 keer in de 2 jaar plaats. En dan komen ze inderdaad vanuit Groningen tot Maastricht en Zandvoort tot aan Arnhem komen ze deze kant op. En we hebben zelfs deelnemers uit het Caribisch Koninkrijk die ook deze kant op zijn gekomen.
0: Ja, dat hoort ook bij Nederland, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Ja, je hebt wel koud op het strand op het ogenblik als je dat verschil even ziet, maar goed.
1: Dat is 100% waar. Het eerste wat ze zeiden gisteren was, het is hier toch een beetje kouder.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja.
0: 23 teamsporten, een hoop individuele sporten en demosporten. Dat is nogal omvattend. Hoe groot is de stichting eigenlijk?
1: Ja, hoe groot is de stichting? Wij werken eigenlijk met een klein projectteam wat in de kern, zeg maar, hier de activiteiten allemaal organiseert. Alleen het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk hoe groot dat team is. Want wat veel belangrijker is dat wij 24 prachtige sportorganisatoren hebben. Mm-hmm. Verenigingen, clubs, mm-hmm, die met al hun vrijwilligers, zeg maar, hun schouders hieronder zetten. Uiteindelijk werken we met 1500 vrijwilligers dit weekend.
0: Zo.
1: Die of actief zijn, zeg maar, op sportlocaties, of geholpen hebben bij de openingsceremonie, die rondrijden om lunchpakketjes te brengen, of bijbijvoorbeeld alle materialen op de sportlocaties te verzorgen. Dus ja, veel belangrijker dan wat het kernteam is, zal ik maar zeggen, zijn al die prachtige vrijwilligers die ons een handje helpen.
0: Ja, die heb je echt nodig. En dat is bijna bij alle grote sportevenementen heb je gewoon heel veel vrijwilligers nodig. Rond 2:30 komt de vlam aan bij de reddingsbrigade.
1: Is dat gisteren aangekomen bij de reddingsbrigade.
0: En die is toen doorgelopen naar de ijsbaan?
1: Hij is via het beachvolleybal, wat natuurlijk ook nu in Zandvoort plaatsvindt,
0: Op strand.
1: Inderdaad naar Haarlem gegaan, precies. Dus onze sporters en ook mensen van brandweer en politie, de vlambegeleider, hebben daar zelfs nog even een demopartijtje gespeeld. En inderdaad, daarna is hij doorgegaan naar de openingsceremonie in Haarlem, waar die ontstoken is. Klopt?
0: Vandaag en morgen wordt er gesport? En gisteren?
1: Gisteren niet. Gisteren alleen de openingsceremonie.
0: Dus
1: van alle ploegen. En vandaag en morgen zijn inderdaad alle sporten.
0: En komt er ook nog een sluitingsceremonie?
1: Elke sportlocatie heeft zijn eigen sluitingsceremonie. Okay. Sommige zijn natuurlijk misschien net even wat eerder klaar dan de andere. Ja. Dus dan hebben ze de eigen feestje. Maar wil je dus en de sport zien en tegelijk bijvoorbeeld de medailleceremonie en de ceremonie, dan ben je op elke locatie van harte welkom.
0: Locaties zijn te vinden op de website, heb ik begrepen. Dus er is genoeg te zien voor mensen uit de buurt om of naar Zandvoort of naar Haarlem te gaan. Gezien de tijd moeten wij verder. Ik wens u dus een heel mooi weekend toe. Gaat u zelf nog sporten?
1: Ik ga zelf ook nog sporten. Morgen ga ik samen met de hardlopers op het circuit. Want dat hebben jullie natuurlijk ook nog.
0: Ja.
1: Ga ik 4,3 kilometer meerennen. En dat is ook het mooie aan de Special Olympics. Het onderdeel zijn, het eigenlijk niet uitmaken of je wel of geen beperking hebt. Ja, het samen sporten, dat vindt ook in dit weekend plaats. Dus ik ga zelf meedoen, inderdaad, morgenochtend.
0: Nou, dan wens ik u heel veel plezier bij de kombochten. Blijf vooral aan de lage kant, want wij vallen naar beneden en auto's blijven plakken.
1: Heel goed, ik neem het advies te harte. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Dank voor uw tijd en ik wens u een heel sportief weekend toe. Dank u wel.
1: Dank je wel. Veel plezier. Fijne uitzending.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Tijd, we gaan beginnen.
2: Ja, we zouden spreken met de heer Teven, formateur en meeschrijver van het coalitieakkoord. Maar die is nog druk met autorijden, heb ik begrepen. Dus wij gaan naar Hans in de Baan. Hans Botman die is op de golfbaan in Zandvoort, de Dunes. En daar wordt op het ogenblik gegolfd voor de Special Olympic. Hans, hoe is het daar?
1: Ja, nou ja, het is een drukte van belang. Het is erg winderig, hè? Dus de spelers die zijn om 11 uur de baan ingegaan. De eerste spelers. En grote sirene, het beginshot. En ja, ze zijn nu onderweg. En ik moet zeggen dat het erg druk is met vrijwilligers, met coaches, met spelers. Er is een ploeg van de NOS ook in de baan. Die maakt opnames voor het NOS-journaal, heb ik begrepen. Is erg leuk natuurlijk.
2: Ja.
1: En nou ja, jij kent natuurlijk de baan ook een beetje.
2: Ja, daarom vraag ik me ook af. Je zegt hartstikke druk is. Maar waar moeten al die mensen naartoe? Ik begrijp, er is één hele grote duinrug.
1: Wat zeg je, Ben?
2: Er is één hele grote duinrug, daar kan je opstaan. Maar waar moet je anders gaan kijken?
1: Nee, oké, maar goed. Je kan natuurlijk in de baan meelopen, et cetera. Mm-hmm. Dus, ik heb hier Paula bij me, Paula Lancaster.
2: Oh.
1: En de organisatie. Goeiedag, meneer Stefan. Ik ga even vragen aan Paula. Jullie kregen waarschijnlijk een maand of wat geleden de vraag of jullie dit wilden doen.
3: Ja, een paar maanden geleden al.
1: Ja, nee, dat neem ik aan.
3: Ja,
1: een
3: jaar geleden.
1: En dat vonden jullie meteen leuk, Paula?
3: Absoluut. Nou, hij werd benaderd door Nacho. Nacho was benaderd en die zei meteen spontaan ja. Maar we wisten eigenlijk niet echt meteen waar we ja op hebben gezet.
1: Ja.
3: Later kwam het een beetje instinkend, zeg maar. En toen dachten we, oh ja, dit is een Special Olympics. Ja, dat is wel echt fantastisch en een eer natuurlijk dat wij gekozen zijn om dit te organiseren. Dus ja. Ja, we waren eigenlijk wel heel blij.
1: Ja, deze baan is makkelijker dan de Kennemer, of niet?
3: Dat wil ik niet zeggen. Maar ze hebben allemaal voorgespeeld en we hebben de piste beter neergezet voor ze iets makkelijker en de afslagplaatsen. Dus ik denk dat ze een hele leuke dag hebben.
1: Oh, de tees zijn een beetje naar voren gezet, bedoel je? Ja? Oké, okay, om het ietsje makkelijker te maken.
3: Ja.
1: En anders wordt het heel veel ballenzoeken hier ook, hè?
3: Nou, er zijn een paar die staan natuurlijk niet echt heel ver. En we willen dat iedereen ook een leuke dag hebben.
1: Ja,
3: en niet, het gaat natuurlijk om het spel. Maar we willen ook dat iedereen het wel naar hun zin hebben. Ja. En dat ze er blij binnenkomen.
1: Ja, jullie doen het 2 dagen, hè?
3: Ja, zaterdag.
1: En betekent dat nou dat die baan voor andere mensen gesloten is op dit moment?
3: Ja, de baan is dicht. De wijkings houden we gewoon open. Het restaurant is ook gewoon open. Ook voor bezoekers die lekker binnenkomen. We hebben morgen hebben we zelf een gratis clinic.
1: Okay.
3: De pro's staan allemaal beschikbaar.
1: Oh,
3: dus die gaan les op de drive ineens. Dus iedereen is welkom, absoluut. Dus kom langs. En,
1: ja, tuurlijk.
3: En ga genieten van deze dag.
1: Ja, en de NOS is ook aanwezig, hè?
3: Ja, NOS is uitgezonden.
1: Waar NOS Journaal?
3: Ja, op 8 uur Journaal.
1: Oké, 8 uur Journaal. Nou, dat is 1 miljoen kijkers minimaal, hè?
3: Dat is
2: een goede reclame. Ja, wordt druk.
3: Absoluut.
1: Nou, dus jullie krijgen volgende week heel erg druk, neem ik aan.
3: Ik hoop.
1: Ja, ik hoop het ook. Daarnaast zit ook Stefan. Stefan is van de organisatie, hè, van de Special Olympics.
4: Toegevoegd
1: aan Special Olympics Nederland. Technische heren voor het golf speciaal.
4: Golf, ja.
1: En was het lastig om dit te organiseren of niet? Of?
4: Nee, het was juist heel erg leuk omdat de Dunes niet bekend waren met Special Golf.
1: Mm-hmm.
4: En dan komt er iets meer andere dingen bij als een gewone golfwedstrijd. Maar dat was leuk om samen de hele wedstrijd en deze 2 dagen voor te bereiden. En ja, ze hebben het fantastisch gedaan.
1: Ja.
4: Hoe de baan aangekleed is, hoe alles geprepareerd is, hoe alles voorbereid is. Dus het is echt een feestweekend.
1: Ja, en wat is het verschil zeg maar, tussen normaal golf en special golf?
4: Ja, je hebt wat meer aandacht nodig voor EHBO, voor calamiteiten, voor unified spelen, zoals dat heet. Op level 2. Dus een niet beperkte speler speelt dan mee en die begeleidt de speler in de baan. Dat is anders als anders. En level 4 hebben we ook, die spelen single. Gewoon die spelen alles zelf met een caddy.
1: Ja.
4: Dus de divisioning.
1: Het niveau is natuurlijk
4: gesplit.
1: Ja, is gesplit.
4: Ja, bij Special Golf heb je straks de uitslagen en dan wordt er divisioning gedaan. Vandaag is de kwalificatiewedstrijd voor de einduitslag.
1: Ja.
4: En dan worden de pools ingedeeld en die gaan morgen strijden in die pool voor de medailles.
1: Oké, maar ik neem aan dat iedereen winnaar is een beetje.
4: Iedereen is winnaar en iedereen heeft ook een medaille.
1: Ja, nou, dus, oh, iedereen krijgt een medaille.
3: Ja, dat is een plek.
4: Ja, dat is één vierde plek, die krijgen een vierde plek vaantje.
1: Oké.
4: Maar
1: de andere
4: plek, goud, zilver,
1: brons. Oh, wat goed. Nou, helemaal top. Zijn er ook topgolvers tussen?
4: De beste golfer speelt op handicap 28.
1: Oké.
4: Okay. Dus, dat is een behoorlijke handicap voor iemand met een verstandelijke beperking.
1: Ja,
4: een verstandelijke beperking. En een golfhandicap.
1: En een golfhandicap, ja, dubbele handicap eigenlijk. Ja,
4: ja. Doen beter dan de normale.
3: Maar ze zijn ook best wel heel serieus.
1: Oh, dat geloof ik wel, ja.
3: Hoe moet je eruit zien met een baseballcap en een golfkleding? Het is echt. En ook
4: teamkleding
3: hebben ze aan. Het ziet er echt heel professioneel uit. Echt, ja. Echt, mijn mond valt echt open. Hoe zie je binnenkomen en de enthousiasme ook.
1: Ja.
3: Van de mensen zelf.
4: Ja, ze zijn allemaal op voorhand wel zenuwachtig. Maar je zult straks zien als ze binnenkomen, dan zijn ze één, dus één grote smile.
1: Ja, want ze komen eigenlijk uit het hele land, hè?
4: Ja, ja, we hebben een vereniging uit Drenthe, Alphen aan de Rijn, Tilburg, Limburg, Haarlemmermeersen. Ja, uit het hele land zijn ze aanwezig. Ja.
1: Ik hoorde dat er één club is uit Tilburg die echt een beetje de top is, zeg maar, in special golf.
4: Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik ben zelf onderdeel
1: van Friesdo. Ja.
3: Binnengebracht, zag ik. Met alle formulieren en ik moest ze invullen. En dacht ik zo, Friesdo komt echt met een grote bus aan.
1: Ja.
3: En heel professioneel, ook allemaal merkkleding. Of met kleding met het logo erop en in het rood. Het valt ook echt allemaal op. Dus elk team heeft ook een eigen kleur.
1: Oh, wat leuk. Ja. Helemaal tof.
4: Ja, wij zijn uit Tilburg met 12 spelers, 12 begeleidende spelers. Ja. En in totaal spelen in Tilburg 20, hebben we 20 leden met een beperking. Maar niet iedereen is nog geschikt voor de wedstrijd.
1: Nee, begrijp ik, ja.
4: Maar die worden wel, die trainen elke week om op termijn ook mee te gaan doen.
1: Oh, wat goed zeg. Ja. Was u er 2 jaar geleden ook bij in Breda?
4: Ja, toen waren wij de host.
1: Oh ja, helemaal. Oh, dat was de host van Friesdo.
4: Ja. En toen was de Brabant, de gast.
1: Ja, klopt, ja.
4: In Tilburg-Breda.
1: Dat ging helemaal goed. Gisteren ook bij de Torch Relay. Ja, leuk hè. Ik was er zelf ook bij. Nou, dat was een hele rij aan bronzen auto's, de politieauto's, 100 zwaailichten. Geweldig.
4: Allemaal vrijwillig ook.
1: Ja, allemaal vrijwillig. Ja. De politie en brandweer, dat is wel goed.
4: Ja, je merkt het special golf dat opent deuren bij sponsoren, bij enthousiaste vrijwilligers.
1: Ja. En hoe was het, de officiële opening op de ijsbaan in Haarlem?
4: Ja, dat was heel goed georganiseerd.
1: Ja, was goed.
4: Ja, gelukkig niet zo'n hele lange wachttijden in de paradeopstellingen, zeg maar. Maar er was echt één groot feest.
1: Oké, nou, dat is allemaal top. Ja. Nou, dit wordt ook één groot feest, Paula, neem ik aan. Hè. Hier wordt het ook één groot feest.
3: Ja. Morgen hebben we voor alle vrijwilligers en de deelnemers hebben we een soort receptie met hapjes en drankje.
1: Ja.
3: Dus dat wordt morgen eind van de dag gaan we daar lekker aandacht
1: voor. Begrijp ik nou. We gaan mensen vragen om zeker vanmiddag of morgen te komen kijken.
3: Absoluut.
1: Want het is leuk. Ja, dat begrijp ik. Die staat altijd open.
3: Ik bij de dansen, dus ook gewoon langskomen.
1: Ja.
3: Als je even boodschappen gaat doen, even het ommetje maken en even langskomen bij de Doens.
1: Ja, leuk.
3: Om te supporten.
1: Tuurlijk.
3: En even je neus laten zien. Is ook leuk voor de spelers die deelnemen.
4: Ja. Je kunt er zelfs een combi van maken, want op het circuit is triathlon.
1: Ja, dat klopt.
4: Je kunt hier in de beperkte ruimte een leuk cirkeltje draaien. Als je zo kijkt.
3: Het is mooi weer, dus pak je fiets, zou ik zeggen, alles antwoord. Ja. Naar een rondje in de sport.
1: Ja, inmiddels is Nigel Link er ook aangeschoven. Ik neem aan welkom Nigel. Ik neem aan dat je net in de baan bent geweest.
5: Ja, ik ben net in de baan.
1: Heb je goede golfers gezien al?
5: Ik moet eerlijk zeggen, ik ken jouw spel, Hans.
1: Ja. Maar
5: ik moet
1: dankjewel, Nigel.
5: Ja, ik ben net in de blad. Ik moet eerlijk zeggen, indrukwekkend.
1: Ja?
5: Ja.
1: Leuk.
5: Natuurlijk is de eerste keer dat we organiseren. En ja, dan pet je af van die kwaliteit van de spel van de spelers.
1: Ja, leuk.
5: Ja, dat zeg je niet alleen maar zomaar. Maar die ene paar naar de andere.
1: En ja, meneer.
5: Ja, zie je, is nog verbaasd, Hans.
1: Ja, ik heb het ook.
5: Ja, het is echt heel indrukwekkend.
1: Nou, leuk. Ja.
5: En, maar het gaat echt om het spel.
1: Ja, en vanavond op de journaal, hè? Dat is helemaal mooi natuurlijk.
5: Ja, maar natuurlijk is het wel belangrijk.
1: Hè. Ja, nee. Ja, het is gewoon leuk om dit te organiseren.
5: Mm-hmm. We wisten niet precies wat dit allemaal inhoudt, maar Ja, het is echt een top sportief evenement. Ik heb nooit zoveel glimlachen gezien op de golf.
6: Ja, geloof ik, ja.
5: Vrolijkheid, ook als er iets misgaat. Ja. Tot nu toe hebben we eindelijk niks in misgaan. Ja. Dus ja, daarom zijn ze altijd vrolijk. En het is,
6: ja.
5: Ja, het is echt, ja, weet je af hoe die, ook de begeleiders,
6: ja,
5: ook de manier dat mensen spelen. Nou,
6: ja, hartstikke
5: heel,
6: leuk.
5: Echt heel leuk.
6: Nou ja, weet Ben, het is niet altijd glimlach op de baan, want je speelt zelf ook.
2: Nou ja, het is, als het slecht gaat, Hans, dan haal ik mijn schouders op, want ik kom altijd om het lekker buiten te spelen. En ja, het gaat wel eens mis, maar je moet niet altijd chagrijnig worden. Overigens, mag niet onvermeld blijven dat het hele toernooi wordt bekostigd en gesponsord door de stichting Old Granddad. Dat is Old Granddad is een club van grootouders die allemaal golven. En die storten elk jaar een aantal euro's in de pot. En ja, dit jaar is de Special Olympics Golf als doel gekozen. Dus er zal er ook wel een vlag staan van Old Granddad.
6: Goede zaak, goede zaak. Nou, we gaan afsluiten hier, ja. Ben. Ik wens jullie, Nigel en Paula en Stefan, allemaal heel veel succes de komende dagen. En laten we er een groot feest van maken. Hartstikke bedankt in ieder geval. Ja, oké, dankjewel. Ben, we spreken elkaar.
2: Ja, Hans, dank voor de bijdrage. En we gaan wachten of meneer Teven nog beschikbaar is.
6: Ja, ik hoop dat meneer Teven nog even komt.
2: Dankjewel.
6: Oké, okay.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, na de sportieve bijdrage van Hans Botman op Open Golf. Of de Dunes tegenwoordig. Wachten wij nog steeds op meneer Teven. Hij is ingesproken dat hij ons terug moet bellen. Want hij zou gebeld worden. Hebben we ook geprobeerd. Maar nu heeft hij een antwoordapparaat openstaan. Dus wij wachten het nog even af. Nog even een dienstmededeling over de historische Grand Prix parade. Want die is vrijdag in plaats van zaterdag. Door het dorp. Om 7:30 komen de auto's aan. Dus kom gezellig kijken. En dit weekend kun je natuurlijk bij Open Golf de Dunes gaan kijken naar golf.
2: Ja, wel leuk. Dus ik heb nog even Raccoon met Ocean.
1: Ja, je hebt goede muziek uitgezocht.
2: Ik heb muziek genoeg, dus we kunnen gewoon doorgaan, hoor.
1: Ja, we blijven wel wachten op meneer Teven. Mocht hij bellen, dan gaat hij er gelijk in.
2: Ja.
1: Alhoewel we nu nog maar een minuutje of 12 hebben voor hem. Ja. Maar we kijken wat er gebeurt.
2: Okido.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, helaas, meneer Teven belt niet terug. En we hebben het een paar keer geprobeerd. Wel jammer, want we hadden hem toch een aantal mooie vragen kunnen stellen over de formatie, het meeschrijven aan het coalitieakkoord, wat hij ook heeft gedaan. Maar helaas, dus wij gaan maar afsluiten. De techniek en de muziek, waarvoor heel veel dank, Marja Blok. De redactie heb ik gedeeltelijk zelf gedaan en samen met Hans Botman, die natuurlijk ook op de baan was om mee te presenteren. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een prettig weekend en tot volgende week.
2: Ja, ik sluit af met een nummer van Playing for Change. Dat is een wereldwijde organisatie van muzikanten die vanuit hun eigen land spelen. En dat wordt dan bij elkaar gemixt. Het is echt geweldig. Moet je op YouTube eens gaan kijken. Het heet Playing for Change. En het is echt geweldig.
1: Playing for Change als afsluiter van deze Goedemorgen Zandvoort.
2: Oké.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld, liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden, zoals

0: worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
3: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
5: Ik ben de geest van Aladdin's Wonderland. Iedere week voer ik u mee in de mystieke wereld van wensen en dromen. Tijdens het programma Muziek Boulevard bied ik, de geest van Aladdin's Theehuis, u de mogelijkheid om via een van de drie magische wonderlampen een kijk te nemen in uw eigen toekomst. Aladdin's Wonderwereld. Alleen op CFM.

0: wilt u splitsen of dubbelen?
1: Wedden dat je het leuk vindt? Speel al vanaf 1 euro met speluitleg op vrijdag en zaterdag vanaf 8 uur. Holland Casino Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uit te gaan.
2: Minimumleeftijd 18 jaar en geldige identificatie verplicht.
3: Je maakt wat mee.
4: In Zandvoort aan Zee.
3: In Zandvoort aan Zee.
5: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen- en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
6: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort aan Zee.
7: Dolfirama!
8: Zandvoort heeft het voor de Westkust.

Nee, wat ik niet wist, is dus dat je als een vrouw een probleem heeft, dan hoef je helemaal niet op te lossen. Wist ik veel? Wist ik niet. Ik wist het niet. En van mijn vrouw thuis, ik vind het niet leuk om werk. Dan ging ik meteen gewoon gaan praten met je baas. Gaan met socializen met je collega's, biertje drinken. Dat je omscholen, bijscholen of overplaatsen gaat. Dat je reizen, studeren, doet een tijdje niks, kijken wat er gebeurt. Oplossingen. Dat hoeft helemaal niet. Wist ik niet. Nee, maar je hoeft alleen maar te luisteren. Hoe relaxed is dat? Wist ik niet. Ik heb jarenlang helemaal voor niks hersenactiviteit gehad. Mijn vrouw is gewoon, blijkbaar nu achteraf, een soort kruiswoordpuzzel. En die hoef ik niet in te vullen. Dat is relaxed. Het gaat dus niet over de oplossing. Als het probleem maar heel de tijd herhaald kan worden. Dat is belangrijk. Als ik zo eens over nadenk, denk ik van ja, een kruiswoordpuzzel, dat is wel echt een top uitvinding voor vrouwen. Een boekje vol met gecreëerde problemen, nietje erin, hop mee op vakantie. Lekker lang buigen over dingen die er niet te doen, 2 weken lang. En het probleem ontstaat pas echt, daar zijn ze geraffineerd in, als er geen probleem is. Als er een dag of 3, 4 geen probleem is, dan voelen ze ook niet meer dat ze leven. Dan raken ze in de war. Kunnen ze geen probleempje vinden zo snel. En dan leent ze een probleem. Dan gaat ze bellen, een rondje, in een vriendinnengroep. Er is eigenlijk altijd wel iemand met een probleem. Dan gaat ze daarin hangen. Heb je gehoord van Anita? Oh, dat is echt super erg voor Anita. Oh, dat vind ik zo erg voor Anita. Ze zegt heel erg voor Anita. Zij noemt het dan empathisch vermogen. Ik noem dat gewoon problemen van Anita. Waarom ben je altijd zo gesloten, joh? Waarom ben je nooit open? Je bent altijd gesloten. Waarom ben je altijd zo gesloten? Ja, moet je verkeering nemen met de Efteling, die is altijd open. In Tilburg is een problemenbibliotheek, weet ik zeker. Want we hadden gesteggel over een klein dingetje. Lag op de aanrecht, had er niet moeten liggen, denk ik, weet ik niet. Er was gewoon gesteggel over. Gingen ze 3 kwartier de stad in, kwamen ze terug, begon ze er weer over. Op precies hetzelfde dingetje. Ik denk, oh, ze is even naar de bieb geweest, probleem verlengen. Ja, ze heeft ook een dagboek. Schrijft ze de problemen van zich af? Zegt ze dan, nee, je schrijft ze niet van je af, je schrijft ze op. En als je ze niet meer weet, kun je ze terugvinden. Dat is wat je aan het doen bent. Ja, maar waar komt dat vandaan ineens? Dan moeten ze dat dan niet gewoon vragen als je gaat trouwen. Van bent u bereid om de onvulbare put van gebrek aan aandacht van elke dag opnieuw te vullen met uw tijd, emotie, energie en aandacht zonder erbij een concrete oplossing aan te dragen? Zodat exact hetzelfde probleem dagelijks in u kan vreten tot u volledig bent weggeteerd door de kanker van haar slachtofferschap. Wat is er op uw antwoord?

ADHD is uitgevonden in 1980. Hè? In de jaren 80, ergens daar. En daarvoor bestond dat dus niet. Hè? ADHD is toch crazy? Toen was het gewoon een druk kind. Dat is toch insane? Hè? En dan is er een soort curriculum gekomen en dan wisten ze eigenlijk niet zo goed wat ze met de ADHD'ers moesten doen. En dan hebben ze dat een stoornis genoemd. Terwijl de ADHD'ers, dat zijn juist de uitvinders en de creatieve denkers en de outside-of-the-box-thinkers. En daarom vind ik dat we die afkorting moeten veranderen. ADHD, dat zou moeten zijn avonturiers, doordenkers en huppelende dromers. Dat zou het moeten zijn. In Frankrijk... Het is geen grap dit, het is echt waar, zoek het op thuis. In Frankrijk is de afkorting van ADHD TDAH. Hoe is dat?

naar huis gaan. En dan zegt zo'n bloemist van... Hey, moet thuis even schuin afknippen. Nee, wat is hier aan de hand? Moet thuis even schuin afknippen. Je moet niet fokken met mij, vriend. Ze staan hier bij jou in een emmer gewoon te drinken. Komen ze bij mij thuis, kunnen ze alleen maar schuin drinken. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En als het zo belangrijk is, waarom knippen ze zelf niet schuin af? Nou, dat is gewoon voor bloemisten onderling, hè? Dat ze tegen elkaar kunnen zeggen, want ik heb hem net weer in huis gestuurd, jullie gaat schuin afknippen. Ja. En of je nou schuin afknipt of recht, het is gewoon een dood ding. Het is ontworteld. Het is eigenlijk gewoon al, het sterfproces is gaande. Het is eraf. Die wortels zijn eraf. Het is dood als je thuis zo'n bosje in een vaas zet op de keukentafel. Je bent hem aan het opbaren. Dat is wat je aan het doen bent. En daarom vind ik bloemisten de meest cynische teringleiders van iedereen die ik ken. Ja, want die doen er dan ook nog een zakje voeding bij. Zo van, hier heb je een dode hond en een zak brokken.

zus van mij heeft haar kind ter wereld gebracht via een lotusbevalling. Ja? Bestaat dat, mevrouw? Lotusbevalling is een lotusgeboorte. Zoek maar op, nu of straks in het foyer, interesseert me niet. Lotusbevalling bestaat, ja. Heeft mijn zus gedaan. Komt het kind eruit? En dan, dat is goed. En dan, navelstreng natuurlijk. En die wordt dan niet doorgeknipt. Normaal gesproken wel. Nu niet. En na 3 weken sterft dat ding uit zichzelf af. Maar zij voelde die spanning ook wel, ging ze uitleggen. Ja, in de moederkoek zit namelijk heel veel voedingsstoffen die heel belangrijk zijn voor het kind. En die kun je ook niet namaken. Die gaan dan via de navelstreng naar de baby. Ik zeg, ja, dan kun je ook de moederkoek in principe opeten. Ik denk, maak een geintje. En dan via de borstvoeding komt ook in de baby. Toen zei ze, ja, daar heb ik wel aan zitten denken, ja. En toen zag ik het goorste wat ik ooit gezien heb. Ik kom de keuken binnen en zij staat daar. Baby, op haar arm. Navelstreng, navelstreng, navelstreng, navelstreng. Moederkoek op het aanrecht. Of tenminste, ja, niet op het aanrecht, op zo'n houten plank. Dat je denkt van, nou, bij het volgende feestje laat de blokjes kaas en puntje mosterd maar even lekker zitten. Wij eten thuis wel wat. Toen was ze zo de moederkoek aan het inzouten. Dat moet je doen, hè? Conserveren, anders gaat het stinken. Of anders gaat het nog meer stinken, eigenlijk. Ik denk, waarom moet ik dit zien, jongen? Waarom zet je dat niet op het geboortekaartje? Hè? Tussen 2 en 3 niet langskomen, dan sta ik de moederkoek in te zouten. Vork erin, omdraaien, hop, en door. Ik sta naar te kijken, mijn bek valt open. En die kraamhulp vraagt, meneer, hoe wilt u koffie? Ik zeg, medium. Ze laat die koffer maar zitten trouwens. Wij gaan. Sammy, schoentje aan, jas aan, wij gaan. Jullie gaan al? Ja, wij gaan al, want we hebben het hartstikke druk vanmiddag. Kom, we gaan. We hebben het hartstikke druk, want wij moeten heel de middag nog overgeven. En het mooie is ook, die 3 weken heeft ze niet volgehouden. Nee. Ze heeft na 6 dagen zelf de navelstreng doorgeknipt. En de reden vind ik zo geweldig. Ja, maakt me blij. Die beelden die ik dan krijg. Ze zei, oh ja, nee, het ging echt niet meer hoor, met de katten. Yeah, Tameti, Faliata on the

0: Zo'n bevalling vind ik nog het ergste aan het hele kinderverhaal. Ja, niet dat ik het zelf hoef te doen, maar toch. Nou, bij die laatste zelfs nog was ik zo nerveus als een postbode tijdens een hondenshow. Ach man, en Christine mag krijzen, zeg hij. Au, au, au, dit is jouw schuld, klootzak. Zeg, mijn schuld, jij vond je kont gaatje te pijnlijk, weet je nog?
1: Escucha el ritmo.

Wisten jullie dat vrouwen in Nederland gemiddeld 3 jaar langer leven dan mannen? Kijk, 3 weken, daar zou ik niet moeilijk over doen, maar 3 jaar! Dat zijn meer dan 1000 dagen extra! Dan kun je een hoop leuke dingen doen. Waarom gaat het nooit over deze grote onrechtvaardigheid? Ha, nee, vrouwen die zaniken liever over de loonkloof. He, over het fenomeen dat vrouwen voor hetzelfde werk minder geld uitbetaald krijgen. Vind ik ook onrechtvaardig. Moeten we ook iets aan doen. He, het is ook oneerlijk. Maar laten we deze twee fenomenen even in de juiste hiërarchische volgorde zetten. He, want als jij op straat loopt en je wordt overvallen. Iemand zet een pistool tegen je hoofd en zegt geld of je leven. Wat kies je dan? Je leven. Dat is topprioriteit voor ons mensen. Dat is wat ze zingen als je jarig bent. Lang zal ze leven. Ja, ze wel ja. Maar hij gaat 3 jaar eerder de pijp uit. Dus als wij een rechtvaardige samenleving willen, waar mensen gelijke kansen hebben, dan moeten wij in dit land de levens van vrouwen zwaarder maken. Ze blootstellen aan meer stress, hardere, zwaardere fysieke arbeid, zodat ze harder slijten en meer te verduren hebben. Wisten jullie dat in Nederland mannen 2 keer zo vaak zelfmoord plegen als vrouwen? Als wij een rechtvaardige samenleving willen, dan moeten we ervoor zorgen dat in deze samenleving vrouwen veel sneller totaal wanhopig zijn. 85% van alle daklozen zijn mannen. Als wij een rechtvaardige samenleving willen, dan moeten we ervoor zorgen dat vrouwen veel sneller het spoor totaal bijster zijn en alles verliezen wat ze hebben. 90% van alle delinquenten in de gevangenissen zijn mannen. En laten we veel meer shit die vrouwen flikken, die passief-agressieve shit, laten we die strafbaar stellen en net zoveel vrouwen opsluiten tot ook die cijfers met elkaar in balans zijn. Mannen zijn ook 2 keer zo vaak alcoholist als vrouwen. Vind je het gek? Dat beetje geld dat wij meer verdienen, spenderen wij aan alcohol om ons bewustzijn zodanig te vernauwen dat het gezeik van die wijven niet meer kan binnendringen. En havermelk is geen melk.

0: Goedenavond, Herbeleven kan hotel, wie zegt, u spreekt met Audrey.
1: Dag mevrouw, goedenavond, u spreekt met Van Velsen Den Haag. Mag ik van u de afdeling reserveringen?
0: Kamers of vergaderzalen?
1: De kamers.
0: Ja, spreekt u mee?
1: Dag. Goedenavond, u spreekt met Van Velsen. Ik ben persoonlijk medewerker van de heer Pronk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid.
0: Ja.
1: En aanstaande vrijdagnacht wil de heer Pronk graag een kamer hebben.
0: Ja.
1: Zou dat kunnen?
0: Even kijken, voor één nacht.
1: Ja, voor één nacht.
0: Aanstaande vrijdag, dat is het 9e. Voor één persoon?
1: Vooralsnog voor één persoon, ja.
0: Ja. Nou, ik heb inderdaad nog voor
1: mogelijk
0: vrijdag...
1: voor twee, maar...
0: Ja, zo is eventueel ook nog mogelijk. Ik heb inderdaad ook nog kamers beschikbaar. Zowel nog alle drie de types die wij in het hotel beschikken. Dat houdt in de standaardkamer of de luxe kamer. Of de
1: nee, de heer Pronk wil graag de luxe kamer.
0: Luxe kamer, die heb ik inderdaad nog beschikbaar.
1: Is dat een probleem als er een tweede persoon bij komt?
0: Nee hoor, want het is normaal gesproken tussen een tweepersoonskamer. Die is dan voor enkel gebruik bezet. Dus er kan zo'n tweede persoon bij, dat is geen probleem.
1: Kunt u iets vertellen over de indeling van de kamer?
0: Wat voor faciliteiten er op de kamer?
1: Onder andere, ja.
0: Ja, nou, de kamer bevindt over een cd-installatie, koffie- en thee-faciliteiten.
1: Is er ook een minibar aanwezig?
0: Ja, minibar, televisie, ja, boekenpers, bad.
1: Kunt u iets zeggen over de inhoud van de minibar? De heer Pronk wil nog wel eens...
0: De minibar beschikt gewoon over frisdrank, zoals cola, jus d'orange.
1: Ja, de heer Pronk is niet geïnteresseerd naar de frisdrank, eerlijk gezegd.
0: Niet in de frisdrank. Er bevindt zich bier en gewoon kleine flesjes rode en witte huiswijn.
1: Ja, whisky, is er ook whisky
0: beschikbaar? Whisky, inderdaad.
1: Ja.
0: Vodka,
1: champagne?
0: Gin. Nee, die niet. Maar het kan eventueel op de kamer gezet worden.
1: Ja, graag. Dat zou ik dan wel willen, want een paar flesjes, een stuk of vijf, zes.
0: Ja, gewoon van half flesjes.
1: Ja, heeft u geen grotere?
0: We hebben ook gewoon hele flessen, hoor.
1: Ja, zit te denken aan vijf hele flessen.
0: Dat kan.
1: Aanstaande vrijdag is hij te gast op het congres Landbouw, Ontbossing en Milieu, Bodemcultuur.
0: Ja.
1: Hij is daar gastspreker. Ja, hij wil wel eens wat mensen meenemen dan naar zijn kamer. Is dat een probleem?
0: Ja, ligt eraan hoeveel en...
1: Hoeveel mensen kunnen erin?
0: In die kamer, nou... Stuk of vijf.
1: Vijf?
0: Ja.
1: Niet zoveel eerlijk gezegd. Heeft u geen grotere kamer?
0: Ja, dan zou u bijvoorbeeld op onze suite komen. Dat is een zeer royale kamer met een whirlpool en...
1: Is daar een waterbed?
0: Daar is geen waterbed.
1: Geen waterbed, u heeft geen waterbed.
0: Nee.
1: Is er een whirlpool beschikbaar voor de heer Pronk?
0: Die zit op die kamer.
1: Die is op die kamer?
0: Ja.
1: Ja. En een massagetafel?
0: Nee, die is niet op die kamer.
1: Is niet. Kan die eventueel tegen meerprijs bezorgd worden?
0: Kunnen we regelen. Kunnen eventueel een masseur inhuren.
1: Hoe zit het qua faciliteiten in de omgeving? Mocht de heer Pronk besluiten de buurt te verkennen, inderdaad, de zin van het woord.
0: En waar doet het precies dan op?
1: Ja, kijk, uw hotel ligt dat centraal?
0: Ja, wij liggen 2 minuten loopafstand van het station. En...
1: Is er iets achter het station wat wellicht...
0: Nee.
1: Niets?
0: Nee, dat is alleen maar bedrijven.
1: En voor hoeveel persoon is de whirlpool?
0: 2, 3. Maar ik neem aan dat niet de bedoeling is dat Jan en alle man op die kamer...
1: Ik heb overigens liever niet dat u de heer Pronk met zijn voornaam aanspreekt, hoor.
0: Oh, ik heb een voornaam... Oh, sorry.
1: Begrijpt u? Ik zit even te kijken aan iets anders. Op dit formulier staat ook nog de ontspanning in de ruimste zin van het woord. Wat is er de mogelijkheid van een... dit is misschien een moeilijk onderwerp, maar hoe zit u hotel ten aanzien van discretie? Wat zijn de standpunten daarin? Heeft u al vaker dit soort mensen over de vloer gehad?
0: Nee.
1: Kunt u enige discretie garanderen voor de heer Pronk als hij komt vrijdag?
0: Dat zou ik met de directie morgen moeten overleggen in de stafvergadering. Daar kan ik op dit moment geen uitspraak over doen.
1: Bijvoorbeeld een dame die...
0: Ja, maar
1: even
0: dat wij verder zelf niet. Dat moet meer helemaal zelf doen.
1: Ja, nou dat zou geen probleem zijn. Maar u doet daar in principe niet moeilijk over. En discretie blijft gewaarborgd, neem ik aan dan.
0: Als het allemaal netjes en beschaafd en geen overlast voor de anderen. Maar ik moet het
1: gewoon overleggen. Mag er gerookt worden op de kamer?
0: Wat zegt u?
1: Mag er gerookt worden op de kamer?
0: Zeker, ja.
1: Ja? Ook wiet?
0: Als het geen overlast bezorgt.
1: Nee, de heer Pronk wil doorgaans in alle stilte wel eens een sigaretje opsteken. Altijd niet in het gezelschap van een dame.
0: Ja.
1: Maar het is voor u geen probleem, begrijp ik. Hoe laat is de check-out?
0: Uiterlijk 12 uur.
1: Uiterlijk 12 uur. Kan er voor de heer Pronk een uitzondering gemaakt worden?
0: Dat moet overlegd worden op de dag zelf. Dat hangt even van de bezetting af. Kan eventueel naar 2:30 geschoven worden, maar...
1: Ja, wellicht als hij laat gewerkt heeft en hij gaat nog even de stad in op zoek naar wat vertier. In de ruimste zin van het woord dat hij zijn roes uit wil slapen de andere ochtend.
0: Dat kan, maar dat moet dus op de dag zelf of op de incheckavond even overlegd worden.
1: Wat zijn de kosten van de kamer?
0: Om het uit te zitten?
1: Ja.
0: Dan zit je op 450 per nacht.
1: €450 per nacht?
0: Klopt.
1: En is dat inclusief animeermeisje?
0: Sorry hoor, dat is exclusief.
1: Exclusief?
0: Ja.
1: Zou er eventueel een tweede minibar geplaatst kunnen worden?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat moet allemaal, dat weet ik echt niet, meneer.
1: Is er een zwembad?
0: Nee, ons hotel beschikt niet over een zwembad.
1: Is er een zwembad in de buurt?
0: Die is er wel.
1: Die is er wel. Is er ook een mogelijkheid voor een naaktrecreatie? Dat weet u niet.
0: Nee.
1: Maar u heeft nog plaats.
0: Ik heb nog kaartje, inderdaad.
1: Prima. Ik heb dat in ieder geval genoteerd. Zeg, hartelijk bedankt.
0: Goed.
1: Dag mevrouw.
0: Prima, dag.

familiefeest zo saai. Dus ik altijd, bij ons familie is er altijd een vrouw. Die is dan uitgenodigd. En ze is in de vorm van een peertje. Is ze. En die vent is ook een peer. Gewoon, er staan altijd naast elkaar twee van die peertjes. Heel klein om indruk te geven van hoe klein ze zijn. Als je de pinda's op het staantafeltje in het midden zet, kunnen ze er allebei net niet bij. Zo klein zijn ze. En het speelt zich altijd af in de race. Heel veel van mijn familie woont in de race of in Tilburg. Ik weet niet of jullie Tilburg een beetje kennen. Tilburg is eigenlijk een soort industrieterrein. En daar ligt een ringbaan omheen. Daar buiten liggen waar weilanden, waar wietteelt en industrie nog. En daar buiten liggen woonwijken. En de lelijkste woonwijk, dat is de racehof. Die gaat zo, die ziet er zo uit. Er gaat een architect gaat naar de wethouder en zegt, ik heb een huis getekend. En dan zegt de wethouder zo, godsamme, dat is lelijk. Zet maar zo ver mogelijk weg. En zo is de racehof ontstaan eigenlijk. Dus die zijn daar gaan wonen, ik denk 20 jaar geleden of zo. En dan hebben we een schilderijtje opgehangen, televisie aangesloten. En heeft die vent gezegd, zullen we even de stad in? En heeft die vrouw gezegd, ja, dat is 35 minuten fietsen, joh. Oh, blijf hier. En die zijn gewoon in die wijk gezakt. En die vrouw staat altijd de vent af te zeiken om zelf beeld op te krikken. En dan zegt ze altijd, ja, als Brad Pitt hier bij ons voor de deur stond, nou, dan wist ik het wel. En dan slaat ze altijd zo tegen die vent aan, waar niet erg is bij een peertje. Want ja, misschien toch gewoon terug. Is niet erg. Maar ik vind het zo gek. Ja, als Brad Pitt voor de deur stond, nou, dan wist ik het wel. Eigenlijk zegt zij gewoon, ik vind mijn eigen vent lelijk. Is toch het eerste wat bij mij opkomt, de vraag, wat denk je nou eigenlijk? Dat Brad Pitt te zoeken heeft in de racehof in Tilburg. Wat denk je, dat Brad Pitt met zijn beentjes zo zit te badderen in een zwembadje van zijn vakantiehuisje. En dan zit een beetje shit te kijken. Komt de beste maat van Brad, die komt eraan. En die kent hem goed. Die zegt, hé, Brad jongen, wat is het? I miss something. Hé, ik mis iets. En dat die vriend dan zegt van, ja Brad jongen, ik snap precies wat jij bedoelt. Weet je wat jij moet doen? Jij moet naar de racehof in Tilburg. Daar schijnen vrouwen te wonen. Als jij daar voor de deur staat, dan wisten ze het wel. En dan Brett dan zegt van, really? Hè? Echt? Tell me more about the racehof. Vertel me meer over de racehof. En dat die vriend dan ronduit gaat vertellen. Oh, de racehof, jongen. Dat is een schitterende wijk. Alleen maar lekkere wijven, overal lekkere wijven. Als ze nou 20 zijn of 60, er zit geen sleet op. Ze hebben het allemaal goed geregeld, alimentatie goed geregeld, opa en oma wonen dichtbij. En je hoeft in feite niet zo heel erg lang te wachten voor een vergunning voor eventueel een dakveld. En dat Brad Pitt dan denkt, ik ga naar de racehof. Ja, maar mij lijkt het zo tof als je ook echt een keer naar de racehof komt en dat wijf dan niet thuis is.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt.

0: Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Grammofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

0: Een bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En er komen nu weer een heleboel mooie oud-Hollandstalige gezellige muziek. En vandaag wederom veel muziek uit de Jordaan. Onder andere Amsterdamse medleys heb ik voor u. Tante Leen, Johnny Jordaan, Koos Alberts, maar eerst hier Willy Alberti. Artiestennaam natuurlijk van Karel Verbrugge. Hij was het derde kind van een gezin van 8 kinderen van Jacobus Willem Verbrugge. En Sophia Jacoba van Muusje. Die op 26 oktober 1921 te Amsterdam waren getrouwd. En Karel werd geboren in de Konijnenstraat in de Jordaan. En in 1931, 5 jaar oud, begon hij met zingen op straathoeken. En ook op nationale feestdagen. Soms alleen en soms samen met zijn neefje Jantje van Muusje. Die later bekend werd, bekend zou worden als Johnny Jordaan. Het Leidse of Rembrandtsplein en de Beurspassage op het Dambrak bij Zena waren zijn lievelingsplekjes. U hoort hem nu, Willy Alberti, met Als van de Amsterdamse Grachten. En het Pierement, luistert u maar.
1: Ze zijn al.

Ja, allemaal mooie oud-Hollandstalige muziek. Dat was de Amsterdamse hit medley. En daarvoor hoorde u Koos Alberts met ook een Amsterdamse hit medley. En daarvoor hoorde u Willy Alberti met Als van de Amsterdamse Grachten. En het Pierement was natuurlijk ook een hit medley. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Die wordt beschikbaar gesteld elke week weer door Cor Draaier. En de volgende dame, of het volgende artiest moet ik zeggen, is een dame. Tante Leen, geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En aldaar overleden op 5 augustus 1992. Haar werkelijke naam is Helena Kokpolder, was een Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan natuurlijk. En samen met Johnny Jordaan mag ze aanspraak doen gelden op de Bovema-titel. De beste stem van de Jordaan. En Helena Polder was het 15e kind van de 16 kinderen van Gerardus Cornelis Polder en Johanna Jacoba Cornelissen. Ze groeide in betrekkelijke armoede op in de Lindegracht, dan al straat en de Willemstraat. En ze trouwde op haar 20s met Adrie Skok, die in 1944 als dwangarbeider in Breben omkwam bij een bombardement. En haar carrière begon heel erg laat. Ze trad ook voor het eerst op, toen was pas 43 jaar oud. En daarvoor verdiende ze met de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. U hoort er nu, Tante Lee, met Diep in mijn hart.

Doe steeds mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andere zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef zeer kuis en zeer solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet ook aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vrouw.

Ben ik een Chili of een Ede? In elk café op het Rembrandtsplein, waarna we ook bepaald geen kosten of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje en s'nachts dan slaap ik nooit alleen, want ik kost er een schele fotje. Het is een mens van vlees en been. Oké, jongens, even lekker met elkaar vasthouden, meezingen.

dat was de Jordaanwals. En daarvoor hoorde u de vrolijke koster natuurlijk van Johnny Jordaan. En ook hoorde u nog Tante Leen met Diep in mijn hart. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. Als u nou denkt van, oh gezellig, al die oud-Hollandstalige muziek. Ik wil het nogmaals beluisteren of ik heb een stukje gemist of ik vind het gewoon leuk. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En we zijn er nog even bij, nog een klein half uurtje. Met allemaal vrolijke oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Cornelis Pieters. Beter bekend als Man Cornelis, geboren in Amsterdam op 16 december 1919. En al daar overleden op 8 oktober 1993... was een Nederlandse zanger van het levenslied. En u hoort hem nu, twee stukjes muziek. Eerst Kleine Jodeljongen.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

vrolijke klanken. Mandoline in Nicosia. Dat was natuurlijk de zangeres zonder naam. En daarvoor hoorde u twee stukjes van Manke Nelis. En als laatste, er is een Amsterdammer doodgegaan. En de volgende artiest is Hendrika Elisabeth Jansen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort op 21 januari 2016... was een Nederlandse zangeres. En ze was bekend onder haar artiestenaam Zwarte Riek. En had als bijnaam de Jordaanprinses. En u hoort er nu met haar, denk wel, de grootste en bekendste hit die ze ooit gezongen heeft. Zwarte Riek met Mijn Wiegie was een stijfselkiesje.

Badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoorde u Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. Laatste tijd de veel gedraaide plaat in dit programma. Want ja, de temperatuur, het is nog niet officieel zomer volgens mij. Dus het is eigenlijk nog gewoon lente. En daarvoor hoorde u de zangeres zonder naam nog een keertje met Mexico. Waar ook natuurlijk een stukje van het WK gespeeld wordt. Ik meen Mexico, Amerika en Canada. Daar wordt het gehouden, dus we zijn benieuwd wat Nederland gaat doen. De eerste oefenwedstrijd was drama. De tweede hebben ze het redelijk goed gedaan. Dus we zijn benieuwd wat het Nederlands elftal gaat doen. En zo werd het alweer tijd voor het laatste stukje. Het laatste blokje met een paar leuke oud-Hollandstalige plaatjes. Ik bedank trouwens nog eventjes Cor Draai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Andreas Pieters Gerardus, roepnaam André van der Heuvel. Geboren in Tegelen op 4 juni 1927... en overleden in Amsterdam op 9 februari 2016... was een Nederlandse acteur en regisseur die bekend was van vele toneel- en televisierollen en tweemaal een Louis d'Or won. En u hoort hem nu samen met Adele, Leen en Piet met de plaat We zijn hier op de wereld om elkaar, om elkaar. Ik wens u nog een hele fijne zondag en vergeet niet, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag en misschien tot volgende week. Tot ziens!

0: de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50...
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evers.

0: lekker, hè? Deze gouden ouwe hier bij ZFM. Je hoort er Frankie Valli en de Four Seasons in Oh What a Night. We zijn er weer met een aflevering van Zandvoort voor jou, Richard. Goedemiddag.
1: Ja, hi.
0: Hallo. Heb je er weer zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, dat mag ook wel, want lekker. We zitten 5 uur op de radio.
1: Dus, en we hebben hartstikke leuke artiesten. Die elk uur hebben een live artiest. En sommigen gaan ook zingen, dus ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Zeker, nou, het is een combinatie tussen Entertainment for You van Fred en ons programma Zandvoort op zaterdag.
1: Ja, dus vandaar dat jij 3 uur de techniek doet en daarna 2 uur Fred.
0: Precies, zo is het. En ja, de normale dingen die wij bij Zandvoort op zaterdag hebben, komen ook vandaag weer langs.
1: Ja, zal ik het even
0: graag
1: laten weten?
0: Graag.
1: Beginnen met Zandvoort Nieuws, 14:15. Dan hebben we Monique van Angelen. Zij is een hit op TikTok. En ze speelt ook veel als straatmuzikant. Maar ze is eigenlijk helemaal ontdekt. Dus nou, vandaar dat we haar hebben uitgenodigd. Gaat hier ook live spelen. Dan hebben we 14:30 het weerbericht. En dan volgende uur hebben we een Emiel Baars. Die is regelmatig. Die komt elk jaar wel een keer langs. Hè?
0: Die heeft een grote hit gehad. Of heeft chillen op Aruba. Ja, dus altijd lekker zomers.
1: Ja, de standaardvraag altijd is, wat heb je met Aruba? Nou, daar heeft hij gewoond, hè? En dan hebben we 15:30 de evenementagenda. En dan volgende uur om 16:00 Pit Report met Randall Lawson. Nou, er is weer een hoop te bepraten, denk ik.
0: Zeker, want, net de vrije training gehad.
1: Ja, ja.
0: Max op een 6e plek, dus dat kan nog wel wat beter.
1: Vorig jaar of vorige week ging het helemaal voor geen meter in.
0: Oh, wat erg, hè, wat erg.
1: Vreselijk.
0: Heel snel vergeten, Richard.
1: Ja, ja.
0: En gewoon weer een verse start daar in Barcelona.
1: Nou, dan hebben we nog Nicolai. Die komt langs en dan om 17:00. Dan krijgen we Wilbur.

0: Zitman. En om 6 uur hebben we nog Nash Vendrick, oftewel Mr. Martin.
1: Oké, nou dat wordt een leuke Zandvoort voor jou. Gewoon lekker blijven luisteren. Goedemiddag.

jaren 80. Phil Fearon hoor je met I Can Prove It. Dat allemaal bij Zandvoort voor jou hier op de Zandvoortse Radio. Nogmaals een hele goede middag en zometeen het Zandvoortse nieuws. En we hebben nieuwe wethouders hier in Zandvoort. Richard weet daar alles van, dat hoor je zometeen na deze.

0: Altijd goed, hè, hier op de radio. De muziek van Kylie Minogue en de Locomotion. Vanmiddag weer een leuke Zandvoort voor jou met niet alleen het Zandvoorts nieuws, maar ook de artiesten live. Richard, en ja, onze eerste artiest is inmiddels binnen.
1: Monique is al binnen. Ze is druk haar gitaar aan het stemmen.
0: Zeker weten. Nou, dat hoor je zo meteen misschien op de achtergrond.
1: Ze heeft me net doorgegeven welke nummers ze gaat spelen. Maar dat is helemaal in lijn met Zandvoort voor jou.
0: Kijk, dat is heel mooi.
1: Ja.
0: Hé, hey, de nieuwe wethouders zijn er.
1: Ja. Vind je het? Ja, je hebt het nu. Je kent ze nu alle drie. Je bent ook lid van een van de partijen van, die nu in het college zit. Ben je een beetje tevreden met de wethouders?
0: Ik ben zeker tevreden, ja.
1: Ja.
0: En Lars als vertrouwde oude kracht er weer bij, Lars Carré. Dus ja, ja, een mooie team wethouders, denk ik.
1: Ja, nou, we gaan het zien.
0: Heel en met vaak de burgemeester, het college van BMW.
1: Ja, nou, heel vaak loopt het verkeerd af in Zandvoort, maar we gaan het dit keer met goede moed. Nou, het nieuwe college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zandvoort is officieel geïnstalleerd. Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad op woensdag 10 juni legden de drie wethouders de eed af. Met de installatie van het college gaat de nieuwe bestuursperiode formeel van start onder het motto Thuis in Zandvoort op koers naar een mooie toekomst. Wat vind je ervan, Rob?
0: Nou, mooi.
1: Ja?
0: Ja.
1: Thuis in Zandvoort betekent
0: thuis in Zandvoort,
1: dat zijn dus de bewoners vooral.
0: Precies, ook voor Zandvoorters natuurlijk. Dus ja, ja, toeristen en bewoners.
1: Nou, ik moet zeggen,
0: en dat in een mooie combinatie.
1: Ik moet zeggen, met dat parkeren was ik niet altijd heel erg positief over. Maar dat is nu een jaar of twee gaande. Ik moet zeggen dat ik wel erg prettig vind.
0: Want
1: dat
0: erg goed,
1: dus
0: hè?
1: Toch wel veel plek heb, gewoon als bewoner in het dorp. En dat de gasten allemaal een beetje naar de rand worden gebonjourd. Maar ja, wel voor, tegen lagere tarieven. Dus ja, goede... van de vorige wethouder. Nou, direct na de beëdiging debatteerde de gemeenteraad over de kerstverse coalitieakkoord, waarin de ambities en plannen voor de komende jaren staan beschreven. De exacte verdeling van de portefeuilles, wie welke taak op zich neemt, wordt later deze week bekendgemaakt. En als je vanmorgen naar Goedemorgen Zandvoort heeft geluisterd, dan heeft u ze precies kunnen horen, want die zijn toen bekendgemaakt. Met de komst van het nieuwe team is ook definitief afscheid genomen van wethouder Gert-Jan Bluis en Jan-Jaap de Kloet, die zich de afgelopen jaren intensief hebben ingezet voor de Zandvoortse samenleving. Nog een tweede. De Halterstraat wordt deze zomer weer een sfeervolle voetgangerzone. Vanaf 20 juni gaat de Halterstraat in het centrum van Zandvoort tijdens de avonduren weer dicht voor doorgaand verkeer. Dat betekent meer ruimte voor de ondernemers, grote terrassen en een veilige, levendige plek om elkaar te ontmoeten. Van 20 juni tot en met 13 september is de Halterstraat elke dag afgesloten tussen 5 uur 's middags en 2 uur 's nachts. De afsluiting gebeurt automatisch met de bekende beweegbare paaltjes. Omstipt 5 uur gaan ze omhoog, dus ik zou niet om 5 uur daar je auto neerzetten. En vanaf 2 uur weer omlaag.
0: Oké, nou, beweegbare paaltjes, daar hebben we in Zandvoort wel ervaring mee. Laten we hopen dat het beter afloopt dan daar op de busweg, hè? Met dat bewegende paaltje.
1: Heel veel omhoog gaan, hè, die auto's die er overheen rijden.
0: Heel veel zijn er ook op stuk gereden.
1: Ja, en vaak doen ze dat helemaal niet expres. Want dan volgen ze gewoon roekzichtloos de bus, bijvoorbeeld een toerist.
0: Ja, of de, dan, of de tomtom, hè, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, laten
0: sla
1: we
0: hier
1: dat
0: rechtsaf.
1: Het goed gaat.
0: Oké, okay, nou, dankjewel weer voor het nieuws. Ook naar te lezen op de ZFM-app.

0: En dat was de nieuwe single van Antoon en De Enige. Nou, welkom nogmaals bij Zandvoort voor jou. Heel veel artiesten hebben we vandaag in de uitzending. En we zijn blij dat Monique helemaal vanuit Rotterdam hierheen gekomen is. Goedemiddag Monique, welkom.
1: Dank je, goedemiddag.
0: Goedemiddag, en ik zie al dat je de gitaar in de aanslag hebt.
1: Zeker, zeker.
0: Dus nou, blijf luisteren, dan horen we daar zo meteen meer over. Want je gaat live optreden hier, hè?
1: Ja, klopt.
0: Mooi.
2: Monique, zou je jezelf eens een beetje willen voorstellen voor het Zandvoortse publiek? Want volgens mij, de meeste mensen kennen je nog niet.
1: Dat denk ik niet, nee. Nee, klopt. Nee, ik ben Monique. Ik ben 20 jaar en ik doe... nou, ik maak graag muziek. Dus vooral covers. En dat doe ik nu vooral op TikTok. Ja, dus daar zet ik dan korte video's van ongeveer 30 seconden op van liedjes die ik leuk vind. En dan speel ik gitaar en dan zing ik dat. En ja, mensen vinden dat leuk om te kijken.
2: Leuk, je mag je koptelefoon wel afdoen, okay. Want dat voegt niet veel toe.
1: Nee.
2: En je...
1: Klopt.
2: Het is een beetje lastig.
1: Ja.
2: Wat voor stijl nummers heb je zoal als je die op TikTok zet?
1: Nou ja, eigenlijk een beetje van alles. Ik hou zelf wat meer van wat oudere muziek. Dus ik ben zelf fan van Bruce Springsteen, The Eagles, Fleetwood Mac. Ook heel erg van Bob Marley, een beetje die kant op. Maar ik doe ook covers van dingen van Billie Eilish bijvoorbeeld. Het is een beetje
2: het modernere.
1: Ja, een beetje van alles eigenlijk. Ja.
2: Ja. Ja, want je valt in feite wel op een smaak die een beetje hoort bij je ouders. Die zitten hier toevallig ook.
1: Ja, klopt.
2: Is dat toeval?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk wel opgegroeid met de muziek die mijn vader dan thuis draaide. Maar het is wel later pas uit mezelf een beetje gekomen dat ik dat weer heb opgepakt. Van, oh, ik vind het eigenlijk wel heel leuk.
2: Hmm.
1: Dus ja.
2: Ja. Je hebt een opleiding gedaan, audiovisueel specialist.
1: Ja.
2: Wat is dat voor een opleiding?
1: Ja, dat is filmen en editen eigenlijk. Dus ik heb geleerd om over alles, over camera's eigenlijk. En over software die je gebruikt om video's te editen. Dus ja, dat vooral.
2: En dan ging je daarna zingen?
1: Dat is eigenlijk waarvoor ik in principe ben opgeleid. Dus ik wil zeg maar graag lekker editen en lekker gewoon klanten hebben om video's voor te maken. En dan hopelijk wat van muziek erbij te doen. Ja.
2: Oh ja, dus eigenlijk als je werk wordt dan een beetje iets met video's.
1: Ja.
2: En dan ga je erbij gewoon muziek maken. En als dat dan helemaal... Nou, als het dan lukt volgens je plan... dan ga je daarna steeds meer muziek maken.
1: Ja, dat zou het beste zijn. Het zou het leukste zijn, ja.
2: Je zit al een jaar of 7, 8 in de muziek, hè?
1: Ja.
2: Dus je bent al heel jong begonnen.
1: Ja, ik denk toen ik 12, 13 was ongeveer... had ik weer opgepakt om gitaar te spelen. Ik had hem namelijk al ergens toen ik 9 was of zo ooit een gitaar gekregen. Maar toen was ik niet echt gemotiveerd genoeg om er daadwerkelijk in door te gaan. Maar toen ik 12 ongeveer was, toen was ik ineens heel gemotiveerd om het te leren. Dus toen ben ik echt begonnen met eigenlijk heb ik mezelf alles aangeleerd qua gitaar spelen. En toen heb ik dat doorgepakt en doe ik dat nu eigenlijk al zo lang. En toen ben ik er ook bij gaan zingen, omdat mensen toch waren van, nou, het klinkt best prima. Dus toen ben ik mijn stem ook gaan ontwikkelen en is dat een beetje zo samengekomen.
2: Heb je nog meer ervaring met zingen buiten je solo? Heb je een koor gezongen of zoiets?
1: Nee, eigenlijk altijd alleen, ja.
2: Dus je bent eigenlijk een soort autodidact qua gitaarspelen?
1: Ja.
2: Leuk. En wat is je mooiste moment in je korte carrière tot nu toe? Waarschijnlijk dit radio-interview, maar dat
1: zeker.
2: Als tweede.
1: Ja, ik, omdat ik dus veel op social media zit en dan vooral TikTok, waar ik ook wel eens livestream, komen daar dus vaak mensen mij tegen. En dan ook bijvoorbeeld wel interessante mensen. Dus van het programma Battle of the Bands, daar deed een Bob Marley tribute band aan mee.
2: Is dat die tribute van SBS6?
1: Ja. En die heette de Root Riders. En toen had de zanger van die band, Mo Ali, die had mij daar gevonden. En die had toen contact met mij opgezocht. En dus ik ben nu ook in contact met hem om mogelijk misschien iets van muziek samen te maken. Dat was wel echt dat ik dacht, wauw.
2: Ah,
1: ik kan toch wel echt wat bereiken via social media op deze manier. Ja.
2: Nou ja, Davina en Michelle zijn er zat, hè? Die op die manier heel beroemd zijn geworden.
1: Ja.
2: Wat ze allemaal wel gemeen hebben, vind ik, is dat ze allemaal heel goed kunnen zingen.
1: Ja.
2: Want je hoort wel eens muziek dat je denkt van, oeh, dat trekken mijn tenen van krom.
1: Ja.
2: Maar als je dus echt via TikTok of zo beroemd bent, dat zijn allemaal mensen die echt heel goed kunnen zingen.
1: Ja.
2: Maar dat weten we van jou nog niet, maar dat gaan we zo ervaren.
1: Ja.
2: Want jij gaat voor ons een nummer zingen.
1: Ja.
2: Dat is I'm on Fire van yes. Bruce Springsteen. Vanwaar dat nummer, Monique?
1: Nou, ja, ik ben gewoon heel erg groot fan van Bruce Springsteen. Dat nummer, dat is, ja, die speel ik ook al zo lang. En ik deel ook gewoon wel die liefde voor vooral dan Bruce Springsteen met mijn vader. Dus ik vond dit gewoon ja, een bijzonder nummer voor mij. En dan leuk om hier te laten horen.
2: En ben je nu ook on fire?
1: Ik ben zeker on fire.
2: Kijk, altijd. Nou, we zijn heel erg benieuwd. Monique, ga je gang.
1: Dankjewel.

0: No.
1: Yay.
2: Mooi.
1: Dankjewel, Monique.
3: Dankjewel.
1: De Boss en I'm on fire. Nou, straks praten we nog even verder met je. Eerst gaan we even wat muziek doen en daarna het weerbericht voor de komende dagen.
2: En dan weer een plaatje en dan komen we weer bij jou.

0: dit was echt een hele grote hit voor Miley Cyrus. Je hoorde de single Flowers. Nou, we gaan eens even naar het weer kijken.
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, de zonnebril kan weer op hoor, Richard. Want de zon schijnt hier in Zandvoort.
2: Hij schijnt wel, maar ik zie ook heel veel wolken.
0: Oh jee.
2: Echt warm is het niet. En heel harde wind, hè?
0: Heel harde wind, dat wel.
2: Ja.
0: Maar verder lekker hoor, nou, met het zonnetje erbij.
2: Het momentopname van de amateurs. Maar we gaan het nu door een professional laten bepalen. Nou, dit weekend is het over het algemeen droog. En zo nu en dan schijnt de zon. De temperatuur komt beide dagen uit op ongeveer 18 graden. Na het weekend loopt de temperatuur geleidelijk op. Maandag is het nog 19 graden. En dinsdag is het een graad of 21. Vanaf woensdag is het zomers warm met temperatuur oplopend naar 27 graden. Het weerbeeld gaat geregeld de zon zien. Maar later in de week stijgt wel de kans op een regen- of onweersbui.
0: Oké, dankjewel weer voor het weer van Rico Schreuder. En ja, eventjes is Rico op vakantie, maar dat gaan we helemaal goed regelen. Volgende week, want dan hebben we een speciale uitzending ook, hè? Zandvoort op zaterdag dan vanwege de historische Grand Prix.
2: Ja. Nou, we moeten nog maar even kijken of we daar nog een mannetje of vrouwtje op het circuit kunnen krijgen.
0: Die ja, nou, we zijn al bezig. We hebben al interviews en dergelijke. Dus dat gaat helemaal goed komen. Volgende week Zandvoort op zaterdag. Nou, de man achter Entertainment View is ook binnengekomen. Hallo, Fred.
3: Goeie.
0: Ja, voordat de mensen denken van, doet Fred helemaal niet mee met Zandvoort voor jou?
3: Ja, staat er wel op, maar we zien niet.
0: Gelukkig, je bent er weer.
3: Ja.
0: En alles weer in huis.
3: Alles weer in huis.
0: Mooi. En hele leuke artiesten heb je geregeld voor de uitzending voor vandaag. Ja. Waaronder Monique. En zo dadelijk gaan we meer horen over Monique en van Monique. Maar eerst gaan we even naar...

0: Samuel Welten hoorde je met De Leeuw komt eraan. Ben je al helemaal klaar, Richard, voor het voetbal? Zag chips in huis.
1: Ja, ik heb mijn pakjes klaar natuurlijk. En mijn stropdas en mijn strikken.
0: Ja, echt waar. En, ga je helemaal in het oranje voor de buis zitten? Oh, dat niet. hij schudt nee. Dus, Oké, jij wel, Fred? Jij wel?
2: Nee, ik niet.
0: Nee, ik ook niet,
2: ik heb,
0: hoor.
2: Ik heb het te druk daarvoor.
0: Maar je weet het nooit. Monique, nee. Ga jij in het oranje morgen voetbal kijken? Of...
3: Nou, misschien doe ik zo'n stikje, zo'n Nederlandse vlag. Nog een beetje support.
0: Dat is wel leuk. Ben je een voetballiefhebber?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Maar WK is toch weer net even anders.
3: Precies, dat is toch altijd wel, toch wel even leuk met z'n allen. Weet je, echt zo'n community gevoel dan, ja.
2: Ik weet niet of je het in... even kijken, was het social media? Een wijk in Den Haag heb gezien.
0: Nee.
2: Compleet oranje is.
0: Ja, echt waar.
2: Compleet in inclusief gebouw, hè?
0: Ik zat dat hier
2: met de gele bouwzaal hebben ze. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja. Of oranje bouwzaal.
0: Ik zat hier naar de Van Lennepweg te kijken. Andere jaren, als er een EK of WK was, hadden zeg maar diverse huizen allemaal van die oranje slingers en zo. Ik heb één oranje vlag gezien aan het balkon. Voor de rest helemaal niks.
2: Nou, de rest heb ik geen vertrouwen in.
0: Nee, dus dat moet nog wat gaan gebeuren.
1: Maar weet je, het is vertrouwen is één. Maar hoe het allemaal gaat in Amerika en met Trump en zo.
2: Word ik ook niet blij van. Het is niet de WK die je verwacht.
1: Nee, helaas niet.
0: Nee, maar het was in Mexico hoor, waar we begonnen zijn.
1: Maar we lullen dus, er ook niet meer over.
0: Shakira.
1: Ja, bij opening zet.
0: Ja, dat ging ook niet helemaal goed, geloof ik. Dus... Nou ja, we gaan het hebben verder met Monique over het optreden van zojuist. Leuk dat je die had gedaan van Bruce.
3: Ja.
0: En zo dadelijk ga je nog een nummer voor ons doen, hè?
3: Zeker.
0: Ja, ja. Welke heb je in petto?
3: Dreams van Fleetwood Mac.
0: Oh, dat is een hele mooie plaat.
1: Wat ik eigenlijk wel jammer vind is dat je de boxer niet doet. Want daar ben je toch ook heel enthousiast over.
3: De boxer?
1: Ja, van Simon Garfunkel.
3: Ben ik daar enthousiast over?
1: Ja, tenminste, dat werd verteld.
3: Oh.
1: Haar vertolking van The Boxer, haar absolute doorbraakvideo op TikTok... was de cover van het nummer The Boxer.
3: Nee, dat klopt niet. Nee.
0: Oh jee. En nou, dan kunnen we ook een streep daarheen zetten. Die
1: zijn
0: we
1: helemaal belazerd.
0: Ja.
1: Oké, nee, dan is het goed, want dan mis ik niks.
3: Nee, ja. Oké. Okay.
1: Nee, je bent...
2: Het is mij ook niet bekend, hoor.
1: Hè?
2: Het is mij ook niet bekend.
1: De boxer niet? Oh ja, nou, we moeten maar een keer draaien, Rob, als je wil.
2: Nee, maar ik bedoel... het is niet doorgegeven, laat ik het zo zeggen.
1: Oh, bij jou niet?
2: Nee, ik heb er niet bij staan.
1: Hé, Monique, je bent zeg maar straatmuzikant, hè? Hoe vaak treed je op?
3: Nou, ik ben meer vanuit huis doe ik eigenlijk heel veel. Ik stream dus vooral mijn muziek. Dus dan bijvoorbeeld of op TikTok ga ik live en dan doe ik mensen verzoekjes van wat ze willen horen. Maar ook op een ander streamingplatform, Twitch. Dat is echt vooral gefocust op streaming. En daar komen dan ook best wel vaak 's avonds mensen kijken om lekker gewoon te luisteren naar de muziek. Of lekker te vragen van, hey, kan je misschien deze doen? En dan ga ik dat opzoeken, ga ik die lekker spelen.
1: Mm.
3: Dus ja, en heel af en toe gaan we naar hier en daar naar een cafeetje bij een open mic of zo om gezellig een beetje muziek te maken. Maar ja, nee, vooral...
1: Dus wat straatmuzikanten doe je niet veel?
3: Nee, nee.
1: Oh, oké. Okay. Ja. En Donnie de Schot zeg je ook niks?
3: Nee. Nee.
1: Nou, dan heeft hij helemaal, was hij helemaal in de war. Wat zijn je plannen voor het komende jaar?
3: Mijn plannen voor het komende jaar? Ja, ik heb officieel eigenlijk een tussenjaar. Maar die ga ik toch doortrekken naar gewoon klaar met school. En ik ben nu op zoek dus naar editorklusjes om lekker video's voor te editen. En voor de rest hoop ik gewoon nog wat groter te worden op social media. En misschien hier en daar wat connecties te leggen met mensen met wie ik misschien wat muziek zou kunnen maken. Dus hopelijk gewoon lekker doorgroeien in wat ik aan het doen ben. Dat zou fantastisch zijn, ja.
1: En als je nou geen muzikant wilde worden, zou je dan een opleiding gaan doen?
3: In principe heb ik de opleiding voor het editen en zo heb ik gedaan. Dus dat sowieso...
1: Je zou niet hierna nog wat anders gaan doen?
3: Waarschijnlijk niet, nee.
2: Geen conservatorium?
3: Nee, denk het niet, nee.
1: Maar zou je dat wel willen of...
3: Ik heb er wel over nagedacht, maar ik ben bang dat ik dan een beetje hetgene wat ik er allemaal zo leuk aan vind een beetje kwijt geraken.
1: Mm.
3: Want ik heb dus wel vroeger toen ik klein was gitaarles gehad en ook echt een paar maanden zangles, maar... Bij mij, ik alle lol gaat er voor mij af als iemand mij een beetje gaat lopen vertellen wat ik moet doen. Dus zeg maar, ik denk dat ik gewoon beter door kan gaan met wat ik aan het doen ben.
1: Zit erin?
3: Ja.
1: Je moet het ook een beetje leuk vinden. En
3: ja.
1: Ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel eens bedacht van dat ik naar het conservatorium was toen ik heel jong was. Maar ik zit precies met hetzelfde.
3: Ja.
1: Ik denk, oh god, dan moet je allemaal stijlen leren. Ja. En klassiek en god mag weten wat. Nou,
3: ja, precies.
1: Ik heb ook nooit gesolliciteerd, dus zeg ik eerlijk. Maar dat leek me ook inderdaad helemaal niks.
0: Nee, oh, dus jou moeten we ook een keer uitnodigen voor het programma.
1: Ja, neem ik ook een gitaar mee.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Nou, noteer jij me, Fred, dat we een keer Richard Buitenhek uitnodigen.
1: Ik zal nog even een artiestennaam bedenken.
0: Richard B.
2: Nee.
1: Wat zijn je plannen de komende 5 jaar? Stel dat alles helemaal gaat zoals je het wil.
3: Hopelijk dan misschien een beetje rondkomen van muziek. Dat zou heel erg leuk zijn. Ja, een beetje hier en daar optreden hopelijk.
1: Daar loopt een hele goede manager.
3: Oké.
1: Okay. Misschien heeft hij nog ruimte.
3: Oh ja.
1: We gaan het zo vragen aan hem.
3: Ja.
2: Max heeft altijd nog ruimte.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Ja. Nou, je treedt. Ik hoef dus niet te vragen of je wel eens in Zandvoort optreedt. Want dat,
3: dat heb ik nog nooit gedaan.
1: In, natuurlijk.
3: Nee.
2: Misschien na vandaag.
3: Ja,
1: wie weet. Ik weet het niet. Ik kan me wel voorstellen hoor, dat als een luisteraar je hoort en denkt, nou, dat vind ik wel leuk voor een feest of wat dan ook. We hebben ontzettend veel festivals en feesten hier in Zandvoort.
3: Ja, leuk.
1: Dus wie weet.
3: Ja, daarom ik sta helemaal open daarvoor. Dus.
1: Ja, daarom wil ik wel graag van je horen hoe mensen je toch kunnen boeken. Ook al is dat misschien een vraag die overvalt.
3: Mensen kunnen mij,
1: Mag ook een 06-nummer noemen.
2: Mag ook via de radio. Is ook welkom.
3: je zou me kunnen boeken. Ja, dan eerder een e-mailadres als dat ook.
1: Ja, mag ook. Ja,
3: Monique.vangelen.
1: Aan elkaar? Vangelen?
3: Ja. @gmail.com.
1: Oh ja. Oké. Dus wil mensen Monique boeken na wat ze zo prachtig heeft gezongen? Dan kunt u haar boeken op het e-mailadres Monique.vangelen. Dus vangelen@gmail.com. Nou, ik zal het aan het einde nog wel even een keer herhalen. Nou, Monique, we gaan weer een keer zingen.
3: Yes.
1: Je gaat nu iets van Fleetwood Mac zingen, Dreams. Ja. Wat heb je daarmee?
3: Ja, Fleetwood Mac is ook een van die bands wat gewoon... Dat zit gewoon in mijn dagelijks routine van muziek. Ik vind dat gewoon heel... Het is gewoon een van mijn favoriete bands. En Dreams, dat is gewoon een nummer waarvan ik dacht... Nou, dat ligt op zich mooi op mijn stem, dus dat lijkt me een goede optie. Ja.
1: Oké. Nou, heel veel succes.
3: Ja, dankjewel.

0: Jee, heel groot applaus voor Monique. De uitvoering van de single van Fleetwood Mac en Dreams. Mooi hè, Richard?
1: Heel mooi.
0: Zeker weten. Ja. Nou, nog één keer dat e-mailadres waar mensen meer informatie kunnen aanvragen bij Monique, over Monique.
1: Dan kunt u haar boeken in Zandvoort. Zou ik heel leuk vinden. Kunnen we met z'n allen naartoe?
2: Ja.
0: Zeker een gasthuispleintje of zo, hè, waar vroeger de studio was, Fred.
2: Ja, een gasthuisplein.
0: Ja. Ideaal.
1: Nou, het e-mailadres is monique.vengelen. Dus eigenlijk is het Van Engelen, maar het is V-Engelen. Zonder punten tussen Angelen.
0: Angelen.
1: En dan @gmail.com. Dus monique.vengelen. Nou, Vangelen.
3: @gmail.com.
1: Vangelen.
3: Vangelen.
0: Ja.
1: Okay. Hey Monique, hele goede reis naar Rotterdam samen met je ouders. Ja. En ontzettend leuk dat je er was.
3: Ja, ik vond het ook ontzettend leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Oké, en tot de volgende keer uiteraard.
3: Ja, uiteraard.
0: Zometeen Emiel, hij is inmiddels al gearriveerd. En straks gaat hij ook twee nummers live zingen hier in de studio.

Laan hoor je en Cadaves. Dat allemaal bij Zandvoort voor jou. We zijn er tot aan 7 uur vanavond. En dan hebben we het over Fred. Hij is er weer. En ja, die praat nog even met de artiesten na. En zo dadelijk Emiel met uiteraard Max, die weer naar de studio toegekomen zijn. En ja, ik verwacht natuurlijk weer lekker zonnige muziek van je, Emiel. Dat gaat goed komen, hè? Zeker weten. Nou, helemaal goed. Dat in het derde, of in het tweede uur. En dan gaan we naar het derde uur. En daar hebben we uiteraard aandacht voor de Formule 1. Want vandaag gaan we naar Catalonia, naar Barcelona. Daar wordt gereced voor de Formule 1. En we hebben vandaag de kwalificatie. En dan morgen uiteindelijk om 3 uur de race. Maar om 4 uur gaan we kwalificeren. En net als trouwens de 24 uur van Le Mans. Alleen daar gaat dan weer de race om 4 uur van start. Dus als ik zo naar de agenda kijk van de autosportevenementen, dan zit hij weer bommetje vol. Want dan heb ik het nog niet eens gehad over de evenementen die hier in Zandvoort plaatsvinden. Gelukkig hebben we dan uiteraard collega Richard Buitenhek zo dadelijk om 4:30... met de evenementen die je allemaal kunt gaan bezoeken hier in Zandvoort. Nou, inmiddels gaan we alweer de laatste plaat voor het nieuws en weer voor je draaien. En daarna zijn we weer terug met uur 2 alweer van Zandvoort voor jou op deze redelijk zonnige zaterdagmiddag. Kan wat beter, veel wind, maar toch wel redelijk weer hier. Ik zeg tot zometeen na het nieuws en weer en dan het tweede uur van Zandvoort voor jou.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.
4: Hey, hallo. En fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou.

0: Ja, de langste dag komt eraan, Richard. Dus de zomerse klanken ook op de radio natuurlijk.
1: Ja, daar zeg je zo wat.
0: Is ja, nog, zeker weten.
1: Anderhalve week?
0: Precies. En dan is het al zover.
1: Dat gaat dat snel, hè?
0: Dat gaat reuze snel.
1: Ja, het is een oude lulopmerking, maar dat voelt het ja, wel. Ja.
0: Ja, in jouw tijd was dat nog anders, of niet? Ja. Nee, geen geintje. Zandvoort voor jou het tweede uur alweer. En Emiel en Max die zijn gaan voorbereiden.
1: Ja.
0: Dus er is dadelijk een live optreden van Emiel hier bij ZFM. Maar eerst gaan we nog even een plaatje draaien en dan komen we zo meteen bij terug. En dan meer Emiel.
1: En we hebben de evenementagenda nog.
0: Uiteraard, die komt ook 3:30.

0: En het mooie is, Richard, we hoeven helemaal niet naar het buitenland te gaan voor goede muziek. Want ook in Nederland hebben we heel veel goede artiesten uiteraard. En dit is een beentje uit, volgens mij 1990, die hadden een hit daarmee. Dan hebben we het over Ten Sharp en You.
1: Het klinkt heel internationaal, hè, dit?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat zou maar zijn van een Engelse band of zo.
1: En ik weet toevallig dat we in deze studio straks naar Aruba gaan.
0: Ja, en daar zingen we ook nog.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, bij ons is Emiel. Emiel Baars, welkom.
2: Dank je wel. Goedemiddag allemaal.
1: Ja, je bent al wat eerder ook bij ons geweest. 26 maart was je hier ook. Nou, fijn. Max is er ook bij. Max, welkom. Max, de manager. Ja, graag gedaan. Leuk dat je er bent. Ik ga je even voorstellen, Emiel. Je bent geboren in getogen in Amsterdam.
2: Klopt.
1: Je bent een veelzijdige zanger en entertainer. En je begon je carrière in 2000 met zang, dans en acteerlessen.
2: Ja, zeker.
1: Je speelde in verschillende musicals en commercials. En je werd in 2005 benaderd om als karaoke gastheer te komen werken. En je werkte langere tijd als zingende barkeeper.
2: Ja.
1: Sindsdien heb je veel plezier gehad met optredens op bedrijfsfeestjes, jubilea en bruiloften.
2: Helemaal waar.
1: En je staat bekend om je zorgvuldig gekozen repertoire en je vermogen om overal de juiste sfeer te creëren. Nou, dat doe je hier ook weer in de carrière. We zijn allemaal blij hierop.
0: Zeker weten, als Emiel er is, weer een feest.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Nou, je optredens worden gekenmerkt als energiek en feestelijk. Ja, wat is er zowel op singlegebied gaande op het ogenblik, Emiel?
2: Nou, momenteel is het eigenlijk alleen optreed.
1: Mm-hmm.
2: En daar ben ik natuurlijk heel blij om. Want het is altijd fijn als je geboekt wordt.
1: Zeker.
2: Want, dan leef je onder de mensen. Dus het gaat via natuurlijk op de site van Max van Dijk, waarop ik te boeken ben. Maar ook via reclame. Ik was pas in Spanje. Mm. Het is heel fijn. Ik was dan met Koningsdag en Bevrijdingsdag. En het is dan te gek als je door of met het optreden weer andere optredens eruit sleept.
1: Zeker. En kun je er iets over vertellen? Hoezo kwam je in Spanje terecht?
2: Ik ben er vaker. Ik treed er vaker op. Vakantie en werk. En meestal een combinatie. En dan word ik ingevlogen. En dan plakken we meestal ook een week aan vast. En het kan een café zijn. Het kan op een festival zijn. Dus dan buiten. Nu was het één buiten op Koningsdag. En één binnen met Bevrijdingsdag. Maar het is altijd feest in Spanje. En ze vierden het dit jaar op 25 april. En dus het was eerder, maar het was gigantisch. Heel druk,
1: ja.
2: Internationaal. Natuurlijk veel Nederlanders, maar natuurlijk ook Spanjaarden. Het is raar, er wonen Spanjaarden in Spanje.
1: Ja, die zijn dol voor mij op zo'n Koninginnedag, hè? Van
2: ja,
1: zoals de Nederlanders dat vieren.
2: Zeker, het wordt warm onthaald.
1: Dan komen ook heel veel buitenlanders naar Amsterdam altijd,
2: ja.
1: En dat zal je wel weten.
2: Ja, daarom.
1: Ja.
2: Dus het is één groot feest. Alles was oranje, dus iedereen deed mee. En je wordt er echt gedragen, je wordt opgetild.
1: Mm.
2: Eén grote adrenaline kick. En vandaar kreeg ik... daar waren mensen enthousiast. En er stonden pas wat mensen met... Maar ik kon niet lezen, omdat ik had de zonnebril op. En toen later, aan het einde van mijn set... deed ik mijn zonnebril omhoog. En toen zag ik staan van... ik wil even contact, want ik wil je boeken.
1: Hmm.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dat zijn leuke dingen.
1: Zeker.
2: Dus dat gaat weer vervolgd in Nederland. En zo ga je door.
0: Ja, stond je daar met andere artiesten? Of was je maar de enige?
2: Ja, stond de hele dag. Ja.
0: De hele dag helemaal vol met Nederlandse artiesten of nog uit het buitenland?
2: Nederlands. En wel Nederlandse artiesten die in Spanje wonen. Maar ook die ingevlogen waren, net zoals ik, vanuit Nederland.
1: Leuk.
2: Dus is te gek.
1: Is dat een jaarlijks evenement in Tormelinos?
2: Ja, er zijn vele feesten. Dus daarom ben ik ook wel vaker. Dus ze hebben een zogenaamde feestweek in september. Daar hebben we ook al een paar keer opgetreden. Dat is te gek. Dus leuk, één grote leuke sfeer.
1: Ja, en wie boekt jou dan? Oftewel, wie is dan eigenlijk de geldschieter? Of hoe?
2: Nou ja, als het een café in binnen is, dan is het meestal een café.
1: Uh-huh.
2: En nu was het een buitenfestival. Dat werd gesponsord door eigenlijk alle cafés in Caruela. Maar de hoofdorganisator is een dame, die heet Bianca. En zij heeft een bekende tent, een bekende club, Foom Foom, in Caruela.
1: Wie kent het niet?
2: Dus dat. Dus zij heeft dit eigenlijk al een aantal jaar georganiseerd. En zij is ook de initiator.
1: Hmm, leuk, leuk. Zijn er nog meer ontwikkelingen? Wat ga je zo...
2: Ja,
1: hoe denk je dat het komende jaar er bijvoorbeeld uit gaat zien?
2: Nou, sowieso natuurlijk voller, drukker. En,
1: Sorry, heeft u deze halve bieke koptelefoon in
2: zijn hand? Dat kan allemaal.
0: Jij kan het live zien, hè, op zfm-live.nl.
1: Sorry,
2: alsof er niets aan de hand is, ga ik gewoon verder.
1: Even nieuw display van koptelefoon. Ken jij eigen kracht niet, Miels?
2: Ik dat denk het. Gaat het toch dan werken? En hij is er weer.
1: Ja.
2: Nou, sowieso veel verder met optreden. We hebben nog wel wat dingetjes, maar daar komen we later op terug. Want ja, Max is natuurlijk altijd in beweging en in ontwikkeling. Die zit vol met plannen. Dus daar zijn we mee bezig. Internationaal en nationaal. Dus we kijken, dus we kijken of het wordt.
1: Internationaal, waar denk je dan aan?
2: Nou, dan wordt het sowieso Spanje.
1: Spanje?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Om dat nog weer te intensiveren. En in Nederland gaan we door met optreden. Dan is ook buiten de festivals. En Pride komt eraan. En,
1: leuk, wat ga je daar doen?
2: Nou, er is altijd jaarlijks een Senior Pride concert op de Nieuwe Markt in Amsterdam.
1: Senior Pride, is dat voor mensen boven de 40? Of?
2: Ja, dat is voor mensen boven de 40. En druk ik mij heel bewust zo uit.
1: Simpel, ja.
2: Maar nee, het, 40. Wanneer ben je senior?
1: Geen idee.
2: Daar is het laatste woord niet over gezegd, maar wel boven de 40, denk ik.
1: Ja.
2: 41, 42 en plus. Maar er is elk jaar een festival. En er is World Pride is er dit jaar. Dus de organisatie dacht, hey, we gaan iets bijzonders doen. Mensen die er normaal niet tussenkomen, omdat het één klik is, wil nu de kans geven om er wel bij te komen. En toen hebben ze een talentjacht uitgeschreven. En de winnaar, of winnares, mag optreden tijdens senior concert. En ik ben een van de geselecteerden. En ik mag meedoen met de talentjacht. Dus 10 juli ga ik dat doen.
1: Leuk. En dan komen echt mensen van de hele wereld toch naar de Pride.
2: Ja, sowieso. Ja,
1: omdat het nu een
2: World Pride is.
1: World Pride is.
2: Maar sowieso, de Pride is altijd een festijn waar de hele wereld op afkomt. Het is nog steeds nodig.
1: Ja.
2: Het is een feest, maar het is ook activisme.
1: Ja, het is heel toevallig was er op de radio 1 een heel programma over de Pride. En hoe lang dat al bestond en hoe nodig dat is voor de... Het is eigenlijk gewoon een emancipatie, hè, van de queer gemeenschap is dat eigenlijk. Hè?
2: Nee,
1: vroeger was het alleen maar de homo.
2: Ja.
1: Maar
2: tegenwoordig
1: is het iets breder geworden. Ja. Emiel, als je nou zo kijkt naar je plannen voor de komende 5 jaar. Stel dat je even helemaal vrij mag associëren. Waar zit je dan?
2: Ik blijf toch terugkomen op een nummer 1.
1: Nummer 1.
2: Of een gouden plaat.
1: Veel gestreamd. En, Ahoy misschien.
2: Nou, dan ga ik toch voor Amsterdam.
1: Oh, AFAS.
2: Ja, druk me weer heel bewust uit. Weet je, de sky's the limit.
1: Ja.
2: En er zijn zoveel voorbeelden van artiesten die niet dachten dat ze zouden halen en opeens een nummer 1 niet halen.
1: Ja.
2: Dus why not?
1: Ja, je hoeft maar één keer een
2: knaller te maken.
1: Ja.
2: En een toevalstreffer.
1: Ja.
2: En, want je kunt, kun je bewust een hit schrijven, dat vraag ik me af. Maar als je maar genoeg gestreamd wordt, daar gaat het om, een aantal streams.
1: Ja.
2: En dan kan je misschien toch die gouden plaat. En, dus Max en ik hebben daarin wel een missie.
1: Doe je iets met TikTok?
2: Ja, ik sta op TikTok.
1: Ja.
2: Ja.
1: En word je daar ook veel gestreamd? Of?
2: Ja, ik heb ook. Ik blijf het nog steeds grappig vinden, maar ja, het gebeurt toch. Een optreden in Sofitel Le Grand, een van de mooiste en bekendste hotels in Amsterdam.
1: Ja, mooi hotel.
2: En daar mocht ik namens de Road Travel mocht er optreden. Ook tijdens een Pride.
1: Zo.
2: En mocht ik zelfs afsluiten. Dus ik was heel eervol. En ik had één nummer had ik op TikTok gezet. En toen echt duizenden keer gezet. Wauw. Maar ja, TikTok, ik bedoel wereldwijd. Dus het is ook niet raar. Maar ja, je verwacht ook... Ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou geven.
1: Nee, maar dat heeft natuurlijk door met Max te maken. Die is natuurlijk ontzettend aan het stimuleren, of niet?
2: En hij had gefilmd. Dus dus daar ga je al. Dus,
1: nou, ik zie wel, Max, dat jij ontzettend enthousiast, positief bezig bent altijd met je werk. Want je bent er altijd bij. En je bent heel enthousiast altijd.
3: Ja, maar het is zo heerlijk om met mensen te werken die ook enthousiast zijn. En dat is... Ja, dat geeft mij een enorme kick en een drive om dingen voor hun te regelen natuurlijk.
1: Ja.
3: En je moet elkaar liggen altijd, zeg ik.
1: Ja, maar daar ben je zelf bij, hè? Ik neem aan, we hadden het net over Monique. Die speelt dan alleen akoestisch en daarom past die niet in jouw stal.
3: Ja.
1: Maar je selecteert natuurlijk wel je artiesten wel of niet uit of je die erbij wil hebben, hè?
3: Ja, juist dat soort dingen. En het is... En dat zegt nogmaals, het moet klikken. En als het niet klikt, heeft het geen zin. Want het is trek aan een dood paard.
1: Precies, ja.
3: Dat moet je nooit doen. Maar de meeste mensen in de stal, daar gaat het fantastisch mee.
1: En van waar, Emiel?
3: Ja,
2: goed. Heb je moeten lachen?
3: Dat is een heel verhaal, dat wil je niet horen.
2: Oh, ja.
3: Dat wil je niet horen.
1: Nou, doe de samenvatting maar. Ja.
2: De juiste versie.
3: We zijn in, als ik het goed heb, 2018 begonnen. En dat komt eigenlijk omdat we waren in Meppel, als ik het goed uit mijn hoofd heb. Op een gegeven moment moeten jullie dingen die door elkaar halen.
1: Ja.
3: En daar kwamen we elkaar tegen. En toen hebben we een afspraak gemaakt om het kort te houden. In het American Hotel in Amsterdam. En dan kwam ik, had hem een keertje op zien treden. En toen zei ik van, nou Emiel, het is wel grappig als wij wat samen gaan doen. Nou, dat hebben we gedaan. En hij staat er nog altijd, staat hij ervan te kijken. De eerste optreden wat ik had, was in een voorprogramma van de Drifters.
1: Zo, ja.
3: Dus en dat, daar heeft hij staan te zingen. En toen is het gaan rollen.
1: Goed hoor.
2: Ja.
3: Dat is
2: dat was het eerste wapenfeit.
3: Ja, inderdaad.
1: En Max is je eerste manager?
2: De eerste, ja. One and only.
1: Ja, nou, dus...
2: Dus waar het was voor mij ook. We hadden dat gesprek in het American Hotel. En nou, heel enthousiast. En ja, ik liet allemaal op me afkomen. Ja, ik had nooit iemand, een manager ontmoet. En
1: valt mee dan, hè?
2: En, nou ja, maar iemand die, die zo complimenteus is en met je in zee wil, ja. Komt een eer. En hoeft ook niet lang na te denken. En later ben ik natuurlijk wel, want ik kende Max van Dijk niet. Maar het is misschien juist een voordeel dan geweest. En toen ik zag en las met wie deze man allemaal heeft gewerkt. Toen dacht ik, nou, dan komt deze Amsterdam maar even om de hoek kijken. Dus ja. Ik ben en was hier vereerd.
1: Leuk. En er schoof een koffer met geld zo onder de tafel daar in
2: ja, maar
1: daar
2: gaan we
1: het
2: hier niet over hebben, hè? Nee. De belasting luistert ook mee. Nee.
1: Oké. Hey, we gaan zo naar een nummer van jou horen. A house is not a home. Wat kun je er iets over zeggen over dat nummer?
2: Ja, het is een nummer dat ligt me zeer na aan het hart.
1: Ja?
2: En ja, ik heb het gehoord, volgens mij, ik was 3. Volgens mij dat ik het hoorde, mijn moeder het draaide. En ik was meteen, ja, ik snapte niet wat het ging, maar... Het riep een bepaald gevoel op. Dat ik dacht van wauw. En is me altijd bijgebleven. En later, toen wist ik, oké, vandaar. En het gaat erom van, ja. Een huis is niet vanzelfsprekend een thuis. Mm-hmm. En als je niemand hebt om naar huis te komen, dan is het toch geen thuis.
1: Ja.
2: Dat is de strekking van het verhaal. Het is een love story.
1: Ja, mooi. Nou, we gaan naar je luisteren. Ben je zover?
2: Ja, ik ben zover.
1: Emiel, dan gaan we luisteren naar Emiel Baars met A House is Not a Home.

0: house is not a home.
1: Yay, dankjewel Emiel. Mooi nummer zoals eerste die je voor ons gedaan hebt. Lekker hè, Richard?
2: Heerlijk, heerlijk. En zo waar ook, hè?
1: Zeker, ja, zeker weten.
2: Waar. Nou, we gaan nu even een plaatje draaien. En dan komen we zo weer terug, Emiel, bij jou.
1: Top. Ja, we hadden het al over Spanje. Nou, er hoort een beetje zon bij en dergelijke. Dus we gaan naar de Ritmo de la Noche.
3: Ah, bellissimo.

0: Ja, wij van CFM zijn al 36 jaar de lokale omroep voor Zandvoort. En daar zijn we trots op. Nou, een beetje uit de beginperiode van ZFM heb ik deze gedraaid van Chocolate.
1: Je bent toch de oprichter, Rob?
0: Ja, een van de medeoprichters van het
1: station. Je bent de enige die er nog bij zit, toch?
0: De enige die er nog wel bij zit. Ja, dat klopt.
1: Ere wie ere toekomt.
0: Nou ja, zo is het. Je bent
1: ook geridderd daarvoor.
0: Geridderd ook nog, joh.
1: Nou, is het allemaal weer even helder.
0: Ja, nee, dat we dat duidelijk hebben. Dus, nou ja, we hebben net genoten van het mooie nummer van Emiel. Zo dadelijk uiteraard veel meer. En gaan we ook verder praten met Emiel. Maar eerst de evenementen.
1: Ja, heb je wel eens, Rob, heb je wel eens van de Robijn Quickwash Eredivisie Beach gehoord?
0: Dat is een hele mond vol. Nee, beachvolleybal.
1: Ja, beachvolleybal.
0: Dat ken ik wel, maar...
1: Ja. Nou, het ziet er wel professioneel uit, hoor. Ik ben er gisteren even bij geweest, bij Strand Tent 20 is dat. En dan hebben ze er echt een hele tribune neergezet en zo. En ja, echt heel, heel profi. Dus mocht je daar naartoe willen, vandaag en morgen verandert het strand van Zandvoort in het decor van het topsport, muziek en entertainment. Tijdens de Robijn Quickwash Eredivisie, hoe verzin je het? Maar goed, dat is
0: de Quickwash.
1: Net zoals die keukenkampioen divisie, vind ik ook zo'n, nou ja.
0: De druis kleine wasjes, grote wasjes.
1: Tijdens deze speciale Grand Slam editie nemen de beste beachvolleyballers er tegen elkaar op. Bezoekers kunnen genieten van spectaculaire wedstrijden, live muziek en een complete festivalbeleving voor alle leeftijden. Nou, zoals ik al zei, ter hoogte van strandafgang Bernaar 20 verrijst het Centercourt, waar de 12 beste teams van Nederland 2 dagen lang strijden om de winst. En Grand Slam editie betekent aanwezigheid van een tribune, extra beleving en gegarandeerde deelnames van teams van Beach Team NL. Nou, die zijn best wereldwijd ook heel beroemd, hè?
0: Zeker. Ja, die doen het altijd goed.
1: Ja, dus, ja. Op zaterdag staan de poolfase en de kwartfinales op het programma. Zondag staan de halffinales en de finales op het programma. Waarin wordt gestreden om de titel rondom het veld... Rondom het veld zorgen een DJ en MC het hele weekend voor sfeer. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodstands, muziek en verschillende activiteiten op het strand. Is niks voor jou, Emiel, om daarop te gaan treden?
2: Ja.
1: Misschien even langslopen, wie weet. Hebben ze nog ruimte?
2: Oké, gaan we doen. Bedankt voor de tip.
1: Ja, mag ik even bellen?
0: Wordt zo geregeld hier.
2: Toch?
0: Ja.
1: Het sportieve programma in Zandvoort krijgt dit weekend een extra dimensie... dankzij meerdere grote sportevenementen op 1 locatie. Rondom deze wedstrijdterrein vindt namelijk ook... de Team NL Sport Experience plaats. Bezoekers kunnen hier gratis verschillende sporten uitproberen... waaronder pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3... tussen haakjes rolstoel, basketbal. Inschrijven is hiervoor niet nodig. Dus dat is ook allemaal rond Strand Tent 20. Tegelijkertijd worden ook de speciale Olympics Nationale Spelen georganiseerd in Zandvoort. Tijdens dit nationale multisportevenement komen duizenden sporters... met een verstandelijke beperking in de actie... waarbij plezier, ontwikkeling en inclusie centraal staan. Ik heb hier ook nog een schema van wanneer wat is. Maar dat ben ik even kwijt. Maakt niet uit, komt nog wel. Het is gratis voor iedereen. Dus Eredivisie Beach en alle side events zijn gratis te bezoeken. Kom langs en ervaar de combinatie van topsport en festivalsfeer in Zandvoort.
0: Dankjewel. Weer een leuk evenement ook, hè? Die Special Olympics.
1: Zeker, ja. Oh, hier heb ik hem. Mag ik dat nog even voor?
0: Ja, neem dat even mee.
1: Ja. Ja. We hebben 4 elementen in Zandvoort. Het is veel breder, hè? Het zijn wel iets van 40 dingen.
0: Ja, Haarlem ook. Doet
1: Haarlem
0: ook mee.
1: Steden in Noord. Wat wij hebben is golf. De golfclub De Doens. En dat is zaterdag van 9 tot 5 en zondag van 9 tot 5. Wilt u dus kijken, dan is dat allemaal gratis te bezoeken. Hardlopen op het circuit van Zandvoort. En dat is zondag tussen 9 en half 12. Surfen op het strand Zandvoort. En dit keer bij Rapa Nui. Van half 12 tot half 3. En dan laatste triathlon. En dat is strand en circuit. Van half 11 tot half 4.
0: Nou, genoeg te doen hier in Zandvoort.

0: En dat was Three Doors Down en Here Without You. Nou, we zijn bij het tweede gedeelte aangekomen met Emiel. Nogmaals, leuk dat je erbij bent samen met Max.
1: Ja, zeker weten, elke keer weer.
0: Altijd weer gezellig als jullie er zijn bij Zandvoort voor jou. Zeker. En heb jij nog wat vragen aan Emiel?
2: Nou, niet heel veel meer, Emiel. Maar hoe gaat het inmiddels met je?
1: Inmiddels, nou ja, het is een middagje bij je ZFM. Dat gaat jullie ook weer zitten.
0: Nee, hè?
1: Dus nee. Het is, net zoals ieder zei, toen we hier aankwamen, zei ik tegen Max van, we zijn weer thuis, want zo voelt het ook. Dus ik vind het te gek om hier te zijn en te mogen zijn.
0: Mooi. Maar mensen kunnen meekijken trouwens, hè? ZFM-live. .nl.
2: Ik zwaai even.
0: Ja, heel goed.
2: Hey, maar wil je hier nog wel terugkomen nu die koptelefoon ineens in tweeën trok?
1: Nou, ik ga daar zeker serieus over nadenken. Ik heb een heel groot litteken aan mijn linkeroor nu. Maar nee, natuurlijk, nee, ik kom graag terug.
2: Ja, leuk.
1: Ik heb een oor.
3: Oh, nee,
4: hij zit er wel aan.
1: Ja, het zit er nog aan. Nee, ja, half.
0: Half oor.
3: Het is nu Emiel van Gogh.
1: Ja, in ieder geval.
2: Hey Max, heb jij nog plannen? Heb jij nog grootste dingen te melden?
3: Nou, grootste. Ik heb geen dingen te melden. Ik ben wel dingetjes bezig en daar kan ik nog niets over zeggen. Ik ben uiteraard bezig met Emiel om wat plannen plannetjes te maken. Maar ook met de andere artiesten zijn we ook bezig om weer wat op poten te zetten. Maar daar kan je nog niks voor zeggen. Daar kan ik nog niks voor zeggen. Dus dat, ook omdat het nog niet allemaal zeker is en wat we gaan doen precies.
0: Ja, ja, welke, welke artiesten heb je, Max?
3: De Cherries. De Cherries zitten bij mij. Er zit Maaike Widdershoofd in, Jootje Men en Karin Levin. Dat is een beetje de jaren 40, 50, 60. Beetje de Andrew Sisters. René Trok, daar doe ik wat... dingen voor, die wil ik ook vorige keer hiermee naartoe nemen. Jack Barbey.
2: Is hij ook was geweest?
3: Die is hier ook geweest, ja, die zou ik vandaag ook eigenlijk meenemen, maar die kon ineens, ja, sommige dagen kan je niet.
2: Nou, we zitten ook wel, dat gaat een beetje vol. Dus,
3: ja, ja, daarom.
2: Want anders moet je het allemaal zo.
3: Volgende keer weer eens een keer.
2: Hey, maar die Cherries lijkt me ook wel leuk. Kan je die een keer meenemen?
3: Ja, maar dat is het punt namelijk. Die wonen niet in de buurt. De ene woont in Limburg, de andere in Rotterdam, de andere in Amsterdam. Ze allemaal bij elkaar.
2: Ze moeten toch altijd reizen? Dus.
3: Nee, ja, maar ze hebben ook nog andere dingen te doen. Spelen in musicals natuurlijk.
2: Kunnen ze niet combineren dat, dat ze een keer een optreden in de buurt hebben? Dat ze dan daarvoor langs
3: komen? Daar gaan we kijken. Dat had ik vorige keer al in mijn hoofd. Daar gaan we ook naar kijken. Dus wel leuk om die drie dames te zien. Is echt een hele leuke act. We zijn op het moment, dat zijn de Cherries dan. Nou, de Cherries hebben we een nieuw onderdeel van, is Three of a Kind. En dan zingen de dames, maken blokjes van een kwartier, 20 minuten. En dan zingen ze alle nummers van trio's bijvoorbeeld. Van Luf, van Babe. Ook wel van andere dingetjes. Babe, ja, dat soort dingen. Dus dat zijn heel grappige dingen. Kijk maar eens op www.maxvandijkmanagement.nl.
2: Daar ook kan je als u Emiel wil boeken.
3: Juist
1: voor
3: als
1: al.
3: Emiel
1: vooral Emiel.
3: Je hoort het te zeggen, vooral Emiel boeken.
1: Ja.
0: Ja. Jij staat op nummer 1, toch? In de zoekopdrachten daar, of niet?
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, niet natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, mooi.
2: Treed je wel eens op in de buurt van Zandvoort? Nou ja, nou ligt Amsterdam natuurlijk
1: nou,
2: al in de buurt.
1: Maar... sterker nog, ik heb vaak opgetreden in Zandvoort.
2: En waar?
1: Waar niet? Ja, op het strand. Ja, ook weer met de Pride. En twee cafés. Ik ben even nu de naam kwijt.
3: Wapenverzandvoort.
2: Oh, leuk.
1: Dus ik ben bekend. Maar het is wel grappig, want ik weet dat ik daar stond. En er waren de mensen die zaten op de camping. Mensen die ik ken. En die kwamen kijken, want ze zeiden, later zeiden ze... ja, we hoorden je zingen. Ik denk, oh, oké. Maar gelukkig niet omdat het zo slecht was, maar omdat ze mijn stem herkenden. En toen zeiden ze, we gaan eens kijken.
2: Je hebt een hele markante stem in die zin.
3: Ja, daar krijg ik de telefoon op.
2: Ja.
3: Op zijn stem.
1: Sorry?
3: Hij zegt, je hebt een markante stem.
1: Ja, nee. Ik ga er nog even met jou over in de auto. Kom er zeker op terug, Max.
2: Jullie moeten nog even terug samen, toch? Naar Amsterdam?
1: Ja. Ja, ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Hij loopt
1: op. Ja, ik wou al zeggen, ik ga maar met de trein.
2: Nou, we weten al hoe we je kunnen boeken. Dat is Max van Dijk Management. En dat is Dijk met D-E-I-J.
1: Ja, www.maxvandijkmanagement.nl.
2: Ja, dus Max van Dijk met D-E-I-J management.nl. Yes. Nou, we gaan nu naar Chilling on Aruba. Ik heb dat al eerder gehoord. Ik vind het een heerlijk nummer. Toch nog even vragen van waar dat nummer?
1: Nou, mijn roots van vaders kant liggen op Aruba.
2: Ja.
1: En ik vond het tijd om het op mijn manier te eren. En nou, ik hoop dat het is gelukt.
2: Is dit wel je, dit is voor mij je beste nummer, of niet? Of je populairste, of hoe zeg je dat?
1: Nou, ik heb eigenlijk twee. En met Max heb ik drie gemaakt. En dat zijn eigenlijk de twee populairste. Zijn En Leven en Chilling op Aruba.
2: Ah, ja.
4: En mag je ook vaak naar Aruba toe om daar op te treden? Of,
1: Vooralsnog niet, maar ik heb wel in mijn een DM'tje gehad van Aruba Travel Company. En toen dacht ik van, ja, is dit spam? Wat is dit? Want toen begonnen ze van, ben je Arubaan? Ik denk van, dit is een hele rare manier om openingszin. Dus ik was een beetje voorzichtig. Maar toen begonnen ze over Chilling op, we hebben je nummer gehoord. En we zijn zich geïnteresseerd. En zo is Bas aan het rollen. Is contact opgenomen met Max. En voor ik het wist, stond ik in Le Grand. Tijdens de Pride mocht ik daar optreden.
2: Leuk.
1: En dus af en toe doe ik dingetjes, mag ik dingen doen voor Aruba Travel Company.
2: Nou, ik hoop dat je nog een keer echt naar Aruba gaat.
1: Ja, dan laat ik het zeker hier weten.
2: Nou, heel veel succes met het volgende nummer. Chilling on Aruba, Emiel Baars. Hij gaat zich nu even klaarmaken voor... Hij krijgt nu een hele stevige koptelefoon op. Sorry, Emiel.
5: Dit deed je expres.
4: Komt-ie.

0: Ja, dankjewel Emiel. En ik zie het zo gebeuren. En Mars Verdijk met Emiel naar Aruba met vliegtuig.
1: Zeker.
0: En ja, dan ergens in een flightcase gepropt. Richard Buiten. Die wilde het natuurlijk wel meebeleven daar. Hè. Wat een feestje.
1: Voor het achtergrondkoortje.
0: Ja. Achtergrondkoor, zeker weten. Chillen op Aruba. Er wordt even een mooie foto genomen. Dus, nou, we hebben er weer van genoten. Dankjewel daarvoor. En ja, het blijft gewoon een heerlijke plaats van Emiel Baars.

0: Ja, Max had het over de Andrew Sisters. Nou, die kunnen we nog wel even lekker draaien zo bij CFM. Je hoorde Rum en Coca-Cola. Zo is het. Nou, we hebben nog een berichtje.
1: Het is ook een beetje Arubaans, hè? Rum en Coca-Cola.
0: Ja, een beetje gezellig.
1: Ik ben een keer maand op Curaçao geweest. Nou, ik ging er bijna als alcoholverslaafd af. Zoveel rum en Coca-Cola heb ik gedaan.
0: Echt waar?
1: Wow. Dat is gewoon heel normaal daar, hè? Gewoon met de middag begint het al, hè?
2: Ja. Ja. Bij het ontbijt.
0: Ik zag trouwens dat je daarover hebt. Dat ze bij de Dolfijn FM hebben ze nog medewerkers nodig. Dus dan zit je mooi aan het strand op Curaçao natuurlijk.
1: Lijkt me wel leuk. Dat is wel een heel lekker eiland. En Aruba ook, heerlijk.
2: Oh. Yeah.
3: Ik was bezig om te kijken of ze een videoclip op Aruba konden nemen.
0: Ja.
3: Maar op dat moment, daar vandaar het Arubaanse. Oh, jullie zijn inderdaad.
1: Ja, we zijn inderdaad.
0: Ja.
1: Max begint zich er lekker mee te bemoeien, maar zonder microfoon.
3: Sorry.
0: Ja, mag het op de radio?
3: Kan mestig is het natuurlijk.
0: Ja.
3: Wij waren bezig in het begin, toen we de single opnamen met het Arubaans Verkeersbureau, om te kijken of we die konden opnemen op Aruba.
0: Ja.
3: Maar wat gebeurde er toen? De tijd stond Aruba onder water. Ja, er was overstroming, dus we konden er niet naartoe.
0: Oh.
3: Dus vandaar.
1: Malen, ja.
3: Sorry voor de interruptie.
2: Timing.
1: Nee, helemaal goed, leuk.
2: Ja, dat was niet de bedoeling, man.
1: Zullen we nu even het nieuwtje doen?
0: Het Zandvoortse nieuwtje, zeker weten.
1: We hebben een elektrische raceauto die kan worden opgeladen van 10% naar 80% in slechts 4 minuten.
0: Dat bedoel ik, hè?
1: Denk je dat
0: gaat even rapper. Ja, ik denk het zeker.
1: Ja. Ja, het klinkt als science fiction, maar de afgelopen maand was het asfalt van circuit Zandvoort het decor voor deze absolute doorbraak. Circuit Zandvoort verwelkomde het getalenteerde studententeam In Motion van de TU Eindhoven voor een exclusieve en grensverleggende testdag. Hun missie? Het tot het uiterste testen van de Revolution, een volledig elektrische raceauto die de toekomst van de autosport en de transformatie van elektrische rijden gaat herdefiniëren. De snelheid van een pitstop, waar een reguliere snellader voor een personenauto al snel 20 tot 45 minuten nodig heeft, klaart de Revolution deze klus in de tijd van een pitstop. Met een indrukwekkend laadvermogen van 322 kilowatt verlegt dit team de standaardwaarde van wat technisch mogelijk is. En het mooiste, deze razendsnelle innovatie behaalt ook nog eens een topsnelheid van meer dan 300 kilometer per uur op de baan van Zandvoort.
0: Wauw, hé!
1: Dat is zelfs voor een Formule 1 wagen veel.
0: Dat elektrisch, nou.
1: Ja. Het grote geheim achter deze bizar korte laadtijd is een innovatief en uniek koelsysteem. De vloeistof stroomt een heel gericht rondom elk individuele cel in het batterijpakket. Hierdoor wordt de vrijgekomen warmte sneller dan ooit afgevoerd, waardoor de batterij extreem snel en veilig geladen kan worden zonder overhit te raken.
0: Oké, ja, nou, je hebt het over zo snel als een pitstop. Nou, ik hoop dat hij van Max morgen sneller gaat dan in 4 minuten. Hè? Laten we dat voorop stellen. We hebben het toch over autosport gedaan.
1: Nou, ik zal blij zijn als die pitstop krijgt.
0: Ja, dat is al meer dan vorige week, wou je zeggen. Ja, helemaal goed. Nou, dankjewel Emiel voor je komst. Dankjewel Max ook.
2: Heel graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
2: Ja.
0: Gezellig. Ja, dan zijn we bij Zandvoort voor jou.
1: Dankjewel.
2: Doei.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Zandvoort op zaterdag.
3: Hey, hallo. En fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou.

0: jou hier bij de Zandvoortse Radio. Joey Louie en Niels Oria met If This Is It. Nou, we zijn er allemaal nog bij, hè, Fred?
1: Ja, heel.
0: Jij bent erbij.
1: Ja, ik ben er ook bij.
0: Jij bent er ook bij,
2: Richard. En we zijn nog wakker.
0: En we zijn nog wakker. Niet geslapen, hoor. Nee, we hebben nog even 3 uur te gaan. Dus met onder meer de Pit Report hebben we zo dadelijk toch...
2: Ja, ik ben heel benieuwd wat zijn analyse is van de situatie van vorige week.
0: Ja, en de analyse van de kwalificatie. Want als het goed is, is die zojuist gestart daar... in Catalunya op Barcelona. En die gaan we uiteraard ook live volgen hier. Nee, dat gaat helaas niet lukken op het grote scherm. Maar we proberen hem wel hier op het kleine scherm bij ons te houden. Dus dan hoor je ze nu en dan hoe het allemaal verloopt. De Q1, de Q2 en de Q3. En Rendon die houdt de race denk ik ook in de gaten. Of hij moet ergens op een circuit zitten. Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk.
2: We gaan het horen.
0: We gaan het horen straks om 4:15.
2: Nou, voor de rest hebben we natuurlijk nog Dier van de Week. En we hebben een hele goede zanger die hier al inmiddels aanwezig is. En dat is Nick Nicolai. En daar gaan we naar luisteren. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Zeker. Nou, dat in dit uur dus van Zandvoort voor jou. En dit is de absolute knaller van dit moment. We hebben het over...
1: Cheerio!
0: Cheerio!

0: En meteen kwam hij erachteraan met Cheerio.
1: Het is de nummer 1
0: hit. Ja, de nummer 1 hit. Daar ontkomen we niet aan, hè? Nee, hoe kan het in één keer dat hij zo bekend geworden is met deze plaat eigenlijk?
1: Ja, ja, ik vraag het mij ook af. Ik weet wel dat hij op TikTok viral is gegaan toen.
0: Ja, in één keer helemaal populair. Ja. Het is eigenlijk net als Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen. En de andere met de engelbewaarder.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dus de TikTok doet toch wel...
0: Ja, je kan in één keer toch doorslaan. Maar het is ook wel een leuke plaat.
1: Ja.
0: Maar ik vind het ook echt een plaat om ergens op het terrasje in Spanje te horen bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, ik denk dat hij daar ook wel uitgenodigd wordt, denk ik.
0: Het was aan de Costa del Sol.
1: Ja.
2: Het was aan de Costa del Sol.
0: Ja, hoor toch nog wat van het... Zo kan hij dus gaan klinken als ze hem uitnodigen voor Zandvoort voor jou. Dan weten we dat.
1: De nieuwe medische vaas.
0: Ja, zeker weten. Nou, zodra dan gaan we naar, niet meer die Servaas toe, maar we gaan naar Rendel toe. Want Rendel, we zijn bezig met de kwalificatie van de Formule 1. Zal ik even top 5 doornemen?
2: Ja, maar het is nog niet heel veel bekend.
0: Nou,
2: het is één tijd bekend.
0: Nee, jawel. 7 minuten nog te gaan in de Q1. En op de 5e plek vinden we Lando Norris. 4 Antonelli, 3 Leclerc, 2 Russell en 1 Hamilton.
2: Laatste nieuws volgens mij Max Verstappen 5 inmiddels.
0: Nee, die is net van de 5e plek gestoken.
2: Oh, die staat 6.
0: Dus,
2: okay,
0: ja. Dus laten we het daar even bij houden dan. En straks meer in de Pit Report.

0: Deze groep kennen we nog wel van She Drives Me Crazy. En een andere leuke single uit de jaren 80 van de band The Fine Young Cannibals was deze single Good Thing. Het is inmiddels 4:15. Dat betekent dat het tijd is, Rendel. Ben je er klaar voor? Voor de enige echte Pit Report. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, storen we je ergens tijdens een 24 uur of een kwalificatie of een van die andere dingen?
1: Ja, ik moet drie schermen hier hebben, want er is van alles te doen natuurlijk.
0: Ja,
1: Portland. En ik zit op het ogenblik even naar de Formule 1 te kijken, dat is maar een uurtje en is klaar. Dan kunnen we nog 23 uur Formule of Le Mans kijken.
0: Zeker weten.
1: Dat is geen probleem.
0: Nou, zullen we even beginnen met de Formule 1. Ik zie dat ze nog 3 minuten te gaan hebben. Lewis Hamilton op dit moment op P1 in de Q1.
1: Ja,
0: die had ik even niet zien aankomen, maar...
1: ook de rest niet. En daarom heb ik het gevoel dat ze allemaal nog een keertje naar buiten gaan.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Q1 is natuurlijk eigenlijk alleen maar belangrijk vanaf plaats 16, hè. Moeten we 17, 18, 19, 20, 21, 22 gaan eruit. En de rest zit er allemaal in. En als ik even kijk wie er daar toch wel weer op de windstoels staat, zeg maar. Ja, Perez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso en Stroll. Het is niks verrassend, hè. Het zijn gewoon de mindere teams die gewoon de weer niet gaan redden. Gewoon klaar voor. En de rest, wat echt een beetje opvalt. Ja, Verstappen had gezegd, ik moet erbij zitten. Dan kan nieuws hoor. Hij zit er niet bij.
0: Nee, dat zie ik inderdaad. Maar we hebben natuurlijk twee Spanjaarden ook die mee rijden. En, dat gaat niet lukken, toch? Of kunnen ze nog wat... speciaals gaan presteren.
1: Steeds als Alonso. Kijk, Alonso heeft heel Spanje eigenlijk gewoon, hoe moet ik zeggen, heel Spanje in diepe rouw gegooid. Want hij heeft gezegd, dit is mijn laatste keer hier op Barcelona.
0: Ja.
1: Nou, dat betekent of hij stopt, maar dat is niet helemaal zo. Want volgend jaar wordt de Grand Prix van Spanje natuurlijk ergens anders gereden. Zeg het maar.
0: Ja, dat was wel even een sneaky opmerking natuurlijk van hem. Iedereen dacht, dan stopt hij volgend jaar, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
1: Dat hoeft helemaal niet te doen, want ze rijden volgend jaar gewoon niet op Barcelona. Dus dat zegt helemaal niks. Dat ze dan in 2028 wel weer naar Barcelona gaan, is bijna wel zeker. Ja, dan houdt het op een gegeven moment, dan weet je wel dat hij er toch een keer mee gaat stoppen. Klaar. Hij blijft niet eeuwig doorgaan.
0: Nee, hè? Zeker niet. Maar ik vind het wel gaaf dat hij het gewoon ook weer probeert, zeg maar, om toch nog mee te komen met die jonge gasten.
1: Ja, maar hij is gewoon nog echt snel. Dat merk je gewoon. Als je kijkt gewoon dit jaar gewoon wat hij uit die Aston Martin probeert te persen. Geloof mij nou maar even op mijn woorden. Het is een hok van een auto. Klaar. En die auto doet het gewoon niet. En toch zit hij er toch af en toe gewoon onverwachts bij. Dat ik denk van nou, vind ik toch wel een knap wat je weer gedaan hebt. Wat ik wel merk de laatste tijd, hij komt er steeds meer zijn dweil uit. Dus hij is wel wat moeier dan vroeger, zeg maar.
0: Ja, maar ook als je die auto op de baan moet zien te houden, dan word je ook wel moe, hoor. Dus,
1: dan word je ook wel moe. Die auto is gewoon, ik zag net even onbeoordeeld te kijken van Stol. Ja, dat ding, jongens, hij doet het gewoon niet. En hij zegt, het is Stol, zegt iedereen. Nou, geloof me maar, die jongen is ook geen pannenkoek. Maar die auto doet het gewoon echt niet. Klaar, stuurt niet in, remt gewoon slecht. Dus daar kan je ook, als zou je Max er morgen in zetten, dan rijdt hij ook daar. Dus het is heel simpel, de dik doet het gewoon niet. Nou ja, daar houdt het op een gegeven moment op, hè.
0: Nee, en toch is er heel veel geld in het team gestoken.
1: Nou, er zit geld zat. Dat is het probleem niet. Maar,
0: wat je uit die budget cap en daarvoor heeft meneer Stroll nog even heel snel geld uitgegeven.
1: Ja.
0: En alles op tafel en ik betaal contant, maar het heeft weinig geholpen.
1: Nou ja, kijk, het is heel simpel. Als de basis gewoon niet goed is en iedereen verwacht natuurlijk met Newey dat die basis goed zou zijn, dan kan je wel doorontwikkelen, maar dan loop je al 10-0 achter en dat doen ze in principe. En daar kan je alleen maar zeggen, we moeten echt een heel nieuw chassis gaan bouwen en helemaal opnieuw gaan kijken naar die auto. Maar dat is dat niet meer voor dit jaar, dat moet je als verloren zien, dat wordt dan voor volgend jaar. Dan mogen ze die nieuwe auto wel neer gaan zetten.
0: Ja.
1: Jongens, ik zit even aan boord aan los te kijken, hij gaat nu even het rechtstuk op. Als je ziet hoeveel hij om het rechtstuk te komen met stuurloop te bewegen, is niet normaal. Dan heb je die auto, daar voel je je niet happy in. Maar, het is alleen maar gewoon, je zit nu PS, dat is insturen en hij gaat gewoon. En Alonso is alleen maar heen en weer aan het slingen met dat stuur. Nou, dan ligt die wagen echt niet lekker.
0: Nee, maar toch heb je bij de vrije trainingen wel gezien, Rendel, dat er wel meerdere teams een beetje last van hadden. Van de onderstuur en van alles en nog wat.
1: Ja, vanavond de keuze van banden ook. Ik ben heel erg benieuwd morgen in de wedstrijd wat voor keuze van banden gaan van de start en dat soort dingen. Want er zit dit keer wel tussen gewoon eigenlijk de soft medium en houdt zit heel veel verschil. Dus het is een beetje waar ze daar mee van start gaan. Ik wacht het af. Vergis alleen niet, hè. Ze hebben wel enorm veel data van dit circuit. Er wordt enorm veel getest hier. Ja. Dus ja, die computers, jongens, dat is geen 1 terabyte meer. Dat is 5 terabyte aan de data wat ze hebben. Dus ja, uiteindelijk gaan ze dat toch allemaal wel vinden. Dus nou ja. Wat trouwens wel ook mooi opvalt, Russell is weer helemaal terug, want die zat wel voor Antonelli. Dus die is ook wakker geschud.
0: Oké, ja, dat blijft een aparte jongen, om het zo maar te zeggen, ja, natuurlijk.
1: Aparte jongen, heel apart. Ik vond trouwens wel de hele soap rondom de Powell van Monaco, vond ik wel geweldig hoor, hoe ze daarop gereageerd hebben.
0: Ja.
1: Met die filmpjes en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen dat die Kim Kardashian het promo teruggepakt heeft, want ze heeft hem netjes een Powell gegeven voor Kimmy van Kim. Nou, dat is mooi toch?
0: Ja.
1: Dat hoort er allemaal een beetje bij, die soap,
0: hè?
1: Als je het
0: geeft, nee, dat hoort er zeker bij. En ook in Monaco. Alleen, ja, Max had een beetje pech daar in Monaco.
1: Ja, ze wisten dat die motor zou eigenlijk hier voor Barcelona vervangen worden. Want hij was aan het eind van het Latijn. Nou ja, dat laten we zo zeggen. Dat was 70 rondjes te vroeg.
0: Inderdaad, ja.
1: En dan houdt het gewoon op. Ja, dan kan je als coureur niks aan doen. En Max had ook echt zoiets van. Kijk, ze waren ontzettend blij dat ze erbij zaten. Hoor. De eerste rij op Monaco geeft bijna gewoon zekerheid van het podium. Klaar. Dan weet je gewoon dat je daar heel kostbare punten hebt verloren. En gaat de techniek kapot, kan de coureur niks aan doen. Dan is het gewoon lekker inpakken, lekker op het terrasje gaan zitten. Hij heeft een prachtig penthouse gekocht daar. Ga lekker op het terrasje zitten en zoek het allemaal lekker uit met z'n allen. Ja, toch?
0: Ja, zeker weten. Nou, hij was ook snel van het circuit af, geloof ik. Dus,
1: Nou ja, hij woont tegenwoordig volgens mij 10 minuten lopen. Dus dan kan je er lekker makkelijk heen, toch?
0: Zeker weten, ja. En Rendel, is het al bekend wat er aan de hand was met Max?
1: Nou ja, iets met de motor hebben ze gezegd. Niet precies wat, maar het was echt de motor. En dat zag je ook bij de start. Die hield er gewoon mee op. Dashboard ging uit, alles ging uit, klaar. En die motor zei van, het was even een beetje krakend geluid. En hij was klaar. Dus ja, dan zal het toch wel daarin gezeten hebben. En hij zei zelf later in interviews dat hij het al gevoeld had in de opwarmronde. Ja, dan weet je dat je ook niet...
0: En dan kan geen kant meer op. Nee, dan ben je te laat.
1: Nee, dan ben je gewoon te laat. Het is gewoon klaar.
0: Maar is het dan niet zo dat die tweede auto uit het team, in dit geval van Hadjar, dat hij niet dezelfde problemen had kunnen krijgen? Of zit er daar een verschil in de motor van Max en van Hadjar?
1: Nou ja, ik weet er sowieso niet hoeveel verschillende kilometers die ze ermee gereden hebben zitten. Dat had je ook wel een paar keer dat hij niet gereden heeft in vrije trainingen en dat soort dingen. Nee, maar laten we zo zeggen, jongens, ze zitten daar gewoon in Engeland zitten ongeveer 50 mensen achter schermpjes te kijken. En die zien het hier een motor kapot gaan en dan ziet eraan hoor. Die zien al die data en er zitten zoveel sensors op zo'n Formule 1 motor. Dat elke slag die wordt bijna wel gemeten. Ja, als je daar op een gegeven moment een fluctuatie in ziet, dan weten ze daar al dat hij kapot gaat. Alleen gaan ze het natuurlijk niet helemaal gelijk aan de rijden vertellen, want dan stapt Max gelijk uit. Dan zegt hij, zoek het lekker uit met dat ding.
0: Ja, nou precies. Dat is, dus, lijkt me niet verstandig.
1: Lijkt me niet verstandig. Helemaal niet verstandig. Nee, weet je, het blijft een mechanische sport en de motor gaat kapot, klaar. En in het verleden hadden we dan mooie vuur en rookpluimen, dat soort dingen. Hier zegt hij alleen maar, brrr, het is klaar. Weet je, ja. Eigenlijk wel flauw.
0: Nee, maar we zitten nou trouwens op ongeveer 50-50, hè? Qua elektrisch en de brandstofmotor. Dat gaat weer omhoog, hè, brandstofmotorgedeelte.
1: Volgend jaar naar 60-40. En dat zouden een hoop rijders toch liever groter zien. Maar dat betekent dat volgend jaar de motor weer voor 60% het belangrijkste is. Dat betekent wel dat die motoren uiteindelijk wel weer beter moeten worden. En gewoon heel betrouwbaar moeten worden. Want ja, daar gaat wel veel meer... ze gaan veel meer diensten van die motor gebruik maken. Dus die moet het meer gaan doen.
0: En dan moeten we daar weer aan gaan wennen, Rendel. En we hadden net na een paar races, zeg je helemaal niet natuurlijk. Maar toen hebben ze reglement een beetje gewijzigd. En op zich valt het nu wel mee hoe er met de auto's omgegaan kan worden.
1: Ja, ik had een beetje verwacht hier op Barcelona met een heel lang rechtstuk, dus het eind van het rechtstuk weer helemaal leeg zouden zijn met de accu. Maar op een of andere manier gaat het net goed. Dus je ziet ze niet zo enorm instorten. Dat hebben we in het begin van het jaar gezien, hè. Dan waren ze halverwege het rechtstuk en dan zag je gewoon die keer zag je gewoon de snelheid teruglopen. Of iemand aan die auto liep te trekken.
0: En alle gevolgen van die met iemand die achterop komt, zichtbaar.
1: Wat wel overigens wel heel verbazingwekkend is, hè. De FIA heeft alle data van alle teams opgevraagd. En die gaan dan met hele wiskits en wijsneuzen gaan naar lopen kijken. En die hebben gezegd dat Red Bull de sterkste motor van allemaal heeft.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was heel pijnlijk overbaasd. Zelfs Hamilton zei van, nou, dat geloof ik geen donder van. En Toto Wolff heeft alleen maar gezegd, omdat natuurlijk iedereen zegt, Mercedes heeft de beste motor. Nou ja, als de data dat van de FIA uitwijst, zal dat wel zo zijn. Mooi politiek antwoord, hè.
0: Ja, en het is een powertrain, dus dan... Ja.
1: Maar het is wel nadelig voor Red Bull, want het betekent dat zeg maar Red Bull, als die sterkste motor wordt aangezien, zij weinig aan hun motor mogen gaan veranderen, maar de anderen mogen doorontwikkelen.
0: Oh ja.
1: Dat wil je natuurlijk als Red Bull niet.
0: Nee.
1: Daarom zegt Red Bull, wij hebben helemaal niet de sterkste motor, wij willen die data inzien. En hoe komen jullie daaraan? Ja, dat kan ik ook begrijpen. Als zij daar tegen Red Bull zeggen, jij mag niks meer aan die motor gaan doen. Ja, en de rest wel. Dan lopen ze weer naar achteren toe. Dat willen ze natuurlijk helemaal niet. Dus,
0: ik ga je even onderbreken hoor. Want anders, ja. anders wordt het eventjes iets aan de lange kant. Want we hebben de Q1 achter de rug. En zo dadelijk gaan we aan de Q2 beginnen. Dus dat gaan we allemaal uiteraard in de gaten houden. Maar ik wil nog heel even naar Le Mans toe. Want die is om 4 uur gestart. En dat doen ook genoeg Nederlanders mee.
1: Ja, heel veel. We hebben er 7 dit jaar. En de 3 daarbij in de hypercar-klasse. Of nee, 2 zitten erbij in de hypercar-klasse. Die ook een kans maken om uiteindelijk zeg maar misschien wel de man te winnen. En dat zijn natuurlijk de hele snelle auto's. Robin Freins, en die zit in een hele goede auto, jongens. Die heeft uiteindelijk ook de pole position gepakt, zijn teamgenoten, met de BMW. En Nick de Vries. En die zit in Toyota en die doet het helemaal niet. Dus die zie ik niet het podium halen. Maar BMW is wel een van de grote kanshebbers om het podium te gaan behalen. Dus spannend. We hebben een aantal teams die gewoon mee kunnen doen die overwinning. En als ik daarnaar kijk, dan is het in principe gewoon BMW, Cadillac, Alpine. En dan Ferrari een beetje als outsider. Want die hebben tot nu toe nog niet te veel laten zien.
0: Nee.
1: Dus, spannend, heel spannend.
0: Zeker,
1: ja.
0: Ringen van de Zonde hebben we onder meer natuurlijk. Job van Uiters.
1: Job van Uiters, Richard Verschoor.
0: Nou, ook,
1: en Job van Uitert, die zit allemaal in de LMP2-klasse. Nou, wat is die LMP2-klasse? Dat zijn in feite allemaal bijna dezelfde auto's. Oreca 07 met een Gibson-motortje erin. Dat zijn in principe allemaal, het is eigenlijk bijna zeg maar een cup-serie. Die auto's zijn heel erg gelijk. En dat zie je ook in de tijden, want die jongens zitten gewoon nog in 2 seconden van elkaar af. Maar Renger van der Zanden zit in een team met hele slechte teamgenoten, die gewoon echt heel erg veel langzamer zijn dan zij. En die waren ook als laatste in de kwalificatie. Dus dan weet je gewoon dat je een heel zware 24 uur krijgt. Maar Job van Uitert waren tweede in de klasse. Dus ja, die zitten wel bij de frontrunners bij. En we hebben Richard Verschoor. Die natuurlijk gewoon van de formuleauto's opeens nu in die dichte auto's gaat zitten. Ja, die was zesde. Dus dat is ook heel erg goed.
2: Hey, Rendel. Even een vraagje. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar deze uitzending luisteren en ook wel geïnteresseerd zijn in die 24-uursrace, maar die hebben geen idee van al die klasses. Zou je nou op een hele simpele manier kunnen uitleggen welke klasses meedoen en wat het onderscheid is?
1: Nou, je hebt in principe, vroeger had je heel veel klasses in de man, dat hebben ze teruggebracht naar 3. Je hebt de LMP2-klasse, dat is het middensector. Je hebt de hypercar-klasse, dat zijn echt wel de jongens, dat zijn de auto's, de fabrieksteams, dikke auto's. Heel veel met batterijpakketten erin. Ja, dat zijn gewoon kanonnen, die gaan echt serieus hard. Dan zit LMP2 zit erachter, dat is geloof ik ook iets van 16 auto's totaal. Dat is eigenlijk bijna een cupklasse erin. En daarachter zit dan de LMGT3. Dat zijn een beetje de auto's waar ook bijvoorbeeld Max de 24 uur mee reed.
2: Oké, dus en, als je een ezelsbruggetje kan zien, dan is het hypercar het snelste. En dan die klasse met die 2 erin, dat is de tweede klasse. En die klasse met die 3 erin, dat is de laatste klasse.
1: Dat is de laatste klasse.
2: Nou, dat is het overzien.
1: Heel simpel. En daar zitten dan ook nog wel wat onderlinge verschillen in die klasse. Want je hebt ook met pro-rijders en bronzen rijders en zilveren rijders. Dat is heel ingewikkeld. Maar het is niet meer zo ingewikkeld vroeger. Want toen hadden we gewoon iets van de 16 klasse. Dat hebben ze wel een klein stukje teruggebracht.
2: Gaat het net zo gek worden als op de 24 uur van de Nürburgring met dat de auto's dicht bij elkaar zitten?
1: Ja, want het is heel simpel. Ik heb net even de start gezien. Het lijkt wel of ze een 20 minuten race gaan doen. Ze gaan er gewoon de volle bak in. En dat gaat helemaal nergens over. En jongens, Le Mans is niet meer zoals vroeger. Dat het echt rustig gereden wordt. Het is vanaf begin tot eind eigenlijk elk rondje een kwalificatierondje. En vergis je niet, dat gaat hard daar. Hè? Want als je kijkt naar Le Mans, de gemiddelde snelheid is en dan heb je andere pitstops erbij, bijna 220 km per uur.
2: Wow, gemiddeld.
1: Dat is gemiddeld. En de topsnelheid zit sommige auto's over de 350 km per uur.
2: Zo. Dus,
1: laten we zo zeggen, het is niet een walk in the park. Het is gewoon serieus gaan.
2: Ja.
1: En dat allemaal op dat 13 kilometer circuit natuurlijk. En ja, het eind van het liedje, als ze niet te veel gekke dingen hebben. Het wordt een hele droge race verwacht. Hè. 24 uur blijft het droog. Dus dan krijg je toch wat minder snel dat er mist is en regen en dat soort dingen. Ja, verwachten ze toch wel weer dat er iets van 5000 kilometer gereden wordt. In die 24 uur. Nou, daar ben je serieus hard aan het trappen.
2: Serieus? En dan moet de auto ook wel goed zijn om dat te volbrengen.
1: Ja, maar je ziet het bijvoorbeeld met de Nürburgring. Een klein dingetje kan zorgen dat je uiteindelijk gewoon uitvalt of gewoon stil komt te staan. En dat kan ook een keringetje zijn van 1,50 euro. Als er iets gaat lekken en je krijgt vuur en is rook en is brand en is klaar, hè? Maar, dus ja, die auto's zijn bijna bulletproof, maar het blijft gewoon techniek. Vermoeidheid gaat komen in de nacht. Ook de ochtend is een van de ergste dingen. Rijders die vermoeid zijn en dan de zon die opkomt. Ja, dan vaak de concentratie iets gaat. Ja, dan klappen ze eraf. Er kan zoveel gebeuren.
2: Nou, we gaan het in de gaten houden. En volgende week gaan we ook lekker naar Zandvoort natuurlijk. Voor de historische Grand Prix.
1: Ja, feestje.
2: Zeker, het is altijd een feestje. En jij gaat lekker met collega Benno Veugen op pad daar op vrijdag.
1: Ja, vrijdag gaan we interviews maken met een heleboel rijders en een heleboel belangrijke mensen en een heleboel bobo's. En mensen met te veel ego's. Zullen we dat maar zo
2: doen? Ja. Nee, kijk mij nou, zeg maar. Ja, precies. Ja. Nou, leuk. Ja. Dus dan horen jullie volgende week zaterdag bij Zandvoort op zaterdag.
1: Helemaal top.
2: Dus oké, dankjewel. Hè. En om 15:15 bel ik je ook gewoon hoor, volgende week.
1: Komt helemaal goed.
2: Oké. Tot kijk, Rendel. Hoi, Rendel.
1: Hoi.

0: All That She Wants. Nou, voordat we met Nick gaan praten, de volgende gast hier bij Zandvoort voor jou. Nog even de Q2, nog 5 minuten te gaan. Op de 5e plek vinden we Max Verstappen, 4e Lewis Hamilton. Kimi Antonelli op plek 3, op 2 Leclerc en op 1 staat de Russel. Dan hebben we het niet over een hond, maar gewoon de rijder
1: wat
0: Russel.
1: Wat leuk voor Russel.
0: Zeker, maar ja, moet hij even volhouden nog, hè? Want ja. Het laatste gedeelte is altijd het belangrijkste.
1: Het zou toch uniek zijn als Antonelli een keer niet pol had?
0: Nee, maar we hebben nog 2 Q's van anderhalf uur te gaan. Dus,
1: ben je ook een beetje racefan, Nicolai?
2: Nou ja, ik kijk af en toe wel naar Max Verstappen, maar niet heel vaak. Heel af en toe kijk ik wel eens als ik het voorbij zie komen, maar niet echt diehard fan of zo. Nee, dat
1: nou,
2: niet.
1: Dan heb je niks gemist vorige
2: week. Wel met voetbal, dat wel. Maar,
1: ja? Ben je wel een voetbalfan?
2: Nou ja, meer als Oranje moet spelen ook. Niet echt voor een club of zo, dat niet.
1: Dus morgen lekker voor de buis?
2: Was ik wel van plan.
0: En gewoon thuis of ergens in de kroeg of gezellig
2: nee,
0: met
2: gewoon
0: vrienden.
2: Lekker thuis voor de tv.
0: Oké, okay.
1: Ja. Nou, bij ons zit Nick Nicolai. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Jij bent beroemd geworden in 2016.
2: Ja, klopt.
1: Want toen heb je de talentenjacht Hollands Got Talent gewonnen. Met een nummer At Last. Nou, leuk dat je dit ook straks gaat gaan zingen als tweede. Je bent geboren 11 december 1997 en je woont in Gouda. Ja. Ook daar geboren?
2: In het ziekenhuis inderdaad. Ja, ook in Gouda.
1: Ja. Nou, op een gegeven moment leek het dat je een gouden toekomst kreeg na die overwinning. Maar helaas... Je ging eigenlijk met de verkeerde mensen om of met de verkeerde management. Of hoe zou je dat zelf willen omschrijven?
2: Nou ja, als je zo'n programma wint, staan er altijd wel mensen op je te wachten, zeg maar, die met je willen werken. Iedereen die trekt aan je en op dat moment wil je ook juist verder. En ja, op dat moment is het ook fout gegaan eigenlijk, want ik ben met de verkeerde mensen in aanraking gekomen, waardoor ik meer op de bank zat dan dat ik echt aan het zingen was. En dat is gewoon heel jammer, want dat is gewoon verspeelde tijd eigenlijk en daardoor hebben mensen in het begin ook heel weinig van mij gehoord.
1: En wat gebeurt er dan als jij dan heel veel op de bank zit? Oftewel, hoe komt dat dan dat je zoveel op de bank zit?
2: Nou ja, mensen die beloven je van alles. En uiteindelijk gebeurt er eigenlijk heel weinig. En je zit op dat moment aan een contract vast. Dus in principe kan je ook niks anders doen.
1: Ah, vervelend.
2: Ja.
1: Betekent dat die manager die je had eigenlijk helemaal niet professioneel genoeg was?
2: Nou ja, ik denk niet dat hij de juiste ingangen had voor mij, nee. Dat denk ik niet, nee.
1: Ja. Nou, jammer joh. Maar goed, je had een nieuw start in 2025.
2: Ja, ja.
1: En je begon een samenwerking met producer Frank Verkooyen.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Frank Verkooyen.
2: Frank Verkooyen.
1: In het label Team Holland Music.
2: Ja.
1: En sindsdien richt je veel sterker op Nederlandstalige muziek. Dus je zingt nu heel veel Nederlandstalig.
2: Ja.
1: En je single Als je zegt dat je twijfelt verscheen in 2025 en markeerde een nieuwe fase in je carrière.
2: Klopt, dat is mijn eerste echte Nederlandse single die ik heb uitgebracht.
1: Ja, en hoe gaat het nu?
2: Ja, het gaat goed. Ik voel me goed. En we zijn gewoon lekker muziek aan het maken en daar ben ik heel blij van. Dus gewoon lekker zo doorgaan.
1: Ja, en hoe gaat het met de optreden?
2: Het gaat met de optreden ook goed.
1: Ja.
2: Ik ben lekker druk, dus daar ben ik ook blij mee. Het loopt lekker door.
1: Ja, leuk.
2: Ja.
1: En treed je wel eens op in de buurt van Zandvoort of Haarlem?
2: Niet vaak. Meer is het richting Brabant die kant op. Een beetje de andere kant op eigenlijk. Hmm. Ja.
1: Nou ja. Nou, wie weet. Misschien na deze uitzending.
2: Ja, wie zal het zeggen? Ik hoop het. Het zal leuk zijn.
1: Je bent hier nooit eerder geweest, toch? In de uitzending?
2: Nee, dit is de eerste keer voor mij.
1: Leuk. Nou, zullen we eens gaan luisteren naar het eerste nummer, Rob? Het gaat over Rosie. Wat heb je met dit nummer en waar gaat het over?
2: Nou ja, mijn producer kwam eigenlijk met dit nummer. En het gaat eigenlijk over een meisje die ergens tegenkomt en die eigenlijk een beetje onbereikbaar is. En eigenlijk in het begin niet zoveel van je moet hebben. En die probeer je eigenlijk een beetje te veroveren. Daar gaat het eigenlijk over.
1: En ze heet Rosie.
2: Rosie, ja.
1: Nou, we gaan er naar luisteren.
0: En dat is je nieuwste single, toch?
2: Dat is mijn allernieuwste single, ja.
0: Nou, luister naar Rosie.

0: De nieuwe single van Nick Nicolai. Je hoorde Rosie hier bij ZFM. En Nick is ook live in de studio aanwezig. Nogmaals, goedemiddag en leuk dat je erbij bent.
1: Zeker, heel erg leuk.
0: Ja, hoe vond je zelf om zo even in een radiostudio te luisteren naar je nieuwe single?
1: Ja, ik vind het hartstikke mooi om te horen. Hij doet het ook heel goed op Spotify, dus ik ben er wel heel blij mee.
0: Hij klinkt ook heel lekker, hè? Dus,
1: ja.
0: Toch, Fred?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, okay.
2: Ja, maar goed, daarom heb ik hem ook uitgenodigd. Het is een heerlijke single.
0: Zeker weten. Ja,
3: klinkt, ik vind het ook een hele mooie, warme stem. De computer, ik heb het even opgevraagd. Een krachtige, soulvolle stem. Invloeden uit soul, pop en Nederlandstalige muziek. Sterke live optredens en een repertoire dat zowel Engelstalige als Nederlandse nummers omvat. Klopt dat?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Met optredens doe ik Nederlands en Engels. Dat doe ik gemixt. En soulmuziek is eigenlijk wel mijn voorliefde, maar Nederlandstalige muziek vind ik ook heel erg leuk. Dus daarom heb ik daar eigenlijk een mix in gemaakt.
3: Maar je kan toch ook Nederlandstalige soulmuziek maken? Of?
1: Dat kan ook. Dat kan ook.
3: Ja. Zou wel uniek zijn trouwens.
1: Dat kan inderdaad. Ja, Nederlandse soul.
2: Roos, die is toch een precies. Nederlands soulplaat.
3: Ja. Hey, en belangrijke releases in 2025 was Als je zegt dat je twijfelt.
1: Ja.
3: En Slaap ik straks bij jou? En? Weet je het al?
1: Dat slaapt nog niet bij mij, maar misschien komt dat nog.
3: Wat heb je een relatie?
1: Op dit moment nog niet, nee.
3: Oké. Nou dames, hij is nog vrij. En in 26, ik voel alleen maar pijn.
1: Ja, klopt. Want mijn vader die is afgelopen oktober overleden. En daar hebben we eigenlijk dit nummer op gemaakt. Die heb ik ook zelf meegeschreven. En daar is dat nummer eigenlijk uitgekomen.
3: Oh ja.
1: Ja.
3: Oh, zo naar joh.
1: Ja.
3: Ja. Hey, wat zijn je plannen voor het komende jaar? Want je zit lekker in de lift. Wat denk je dat er zoal gaat gebeuren?
1: Nou ja, ik hoop vooral gewoon lekker veel te gaan optreden. En hopelijk weer mooie nieuwe muziek uit te brengen. En dat is voor nu eigenlijk wel het plan eigenlijk wat ik voor ogen heb.
3: Ja, en op hoeveel optredens zit je het afgelopen jaar?
1: Poeh, ik denk toch wel een stuk of 100.
3: Zo?
1: Zoiets.
3: Oh, dat is enorm.
1: Ja, even ruim gerekend zo.
3: En ja. Dan, nou ja, wat je al zei, Brabant, een beetje in de buurt van Gouda.
1: Ja.
3: Zuid-Holland waarschijnlijk.
1: Zuid-Holland ook inderdaad, vlak bij mij in de buurt, ja.
3: Ja. En je bent ook op internet veel te vinden?
1: Ja, we doen veel met Facebook, Instagram, TikTok zijn we ook veel filmpjes op aan het plaatsen. Dus we zijn lekker actief.
3: Leuk.
1: Ja.
3: Nou, als we nou eens verder kijken in de horizon, Nick. Wat denk je de komende 5 jaar? Wat je verwacht is moeilijk, maar waar hoop je op?
1: Nou ja, ik hoop uiteindelijk ooit eens een keer zoveel nummers te kunnen maken dat ik uiteindelijk ook een keer misschien een eigen concert kan geven. Dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen.
3: Leuk.
1: En dat is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. Dus ik hoop dat ik daar naartoe kan werken met het team.
3: Ja, ja. Leuk.
1: Ja.
3: Heb je wel eens tv ook gedaan?
1: Ja, ik heb afgelopen jaar, in januari was het volgens mij, of februari, heb ik met Winner Takes It All ook nog meegedaan. Daar was ik voor gevraagd. Daar heb ik me eigenlijk ook weer kunnen promoten. Dus dat vind ik heel erg leuk om te doen, ook voor tv. En ik word er af en toe nog wel eens voor gevraagd. Dus ja, zeker.
3: En andere talentenshows? Is dat een optie?
1: Andere talentenshows? Ik heb er eigenlijk nog niet echt over nagedacht eigenlijk.
3: Nee, want je hebt natuurlijk toen wel gewonnen. Dus je hebt enorm veel kwaliteiten en talent. Maar ja, toen is het door het verkeerde management niet gebeurd. Maar het kan best zijn dat als je nu wel naar een talentenshow op tv misschien weer wint, dat je wel een enorme boost krijgt, denk ik dan.
1: Ja, nou ja, ik denk meestal, ja, bij tv is het best wel apart natuurlijk. Want ze doen ook heel vaak, dat weten ze van tevoren eigenlijk al, hoe ze het gaan regisseren natuurlijk. Dat is nou eenmaal tv.
3: Wat bedoel je?
1: Nou ja, bij tv weten ze eigenlijk al een beetje hoe het gaat lopen. Want ze moeten tv maken natuurlijk. Dus dat is het eigenlijk.
3: Bedoel je dat er eigenlijk al een beetje bekend is wie de wint?
1: Nou ja, bij de Winner Takes It All bijvoorbeeld kon je heel goed zien hoe het een beetje ging lopen. Want, ja.
2: Welke kant dat het op zou gaan.
1: Ja. Want er waren ook heel veel onbekende artiesten, zeg maar. Die gingen dan weer een ronde verder, zeg maar. En ik bijvoorbeeld, ik zong een liedje en ik ging er gelijk uit. Dus ja, het is wel een beetje geregisseerd.
2: Ja, een beetje vooroordeel, zeg maar.
1: Ja.
3: Maar is dat met de Voice bijvoorbeeld ook zo?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Met Hollands Got Talent heb ik dat ook niet echt gemerkt. Maar ja, ik was wel volop in het nieuws toen natuurlijk. Dus ja, de kans zat er wel in. Maar ja, je verwacht dat uiteindelijk niet natuurlijk.
3: Nee. Nou, ben je wel eens in de buurt van Zandvoort, Haarlem? Treed je daar wel eens op?
1: Tot nu toe nog niet echt veel eigenlijk. Nee. Maar het zou me wel heel leuk lijken.
3: Nou, als jij nog even meldt hoe we mensen jou kunnen boeken. dan...
1: Ze kunnen mij boeken. Ze kunnen me benaderen via Facebook, Instagram, TikTok. Kunnen ze gewoon een privébericht sturen. En dan wordt er gereageerd op...
3: En dat is dus bericht. Onder de naam Nick Nicolai.
1: Nick Nicolai, officieel.
3: En Nick met N-I-C-K, spatie. Nicolai, N-I-C-O-L-A-I.
1: Ja, klopt.
3: Oké. Okay. Nou, we gaan even naar het tweede nummer luisteren. At Last.
1: Ja.
3: En dat is al een tijdje. Daar heb je dus ook mee gewonnen met Hollands Got Talent. Ja. Met het nummer.
1: Ja.
3: Dus nou, heel benieuwd.
0: Was dat 2016 dus?
1: 2016 was dat inderdaad.
0: Oké, okay. At Last.

0: Ook is het niet live gezongen, even een applausje voor Nick. Lekkere plaat, lekkere muziek.
1: Ik mis het wel hoor, dat we niet applaudisseren.
0: Ja, dat hebben we bij deze even gecorrigeerd. Ja.
1: Hé, wat een mooie uithaal, joh. Met, want je hebt een hele donkere, echt een mannelijke stem, zeg maar. En ineens...
2: Ja, dat is wel echt mijn kracht ook. En dat heb ik bij Lost Talent toen ook laten zien. Dat is wel echt mijn... dat past, dat is eigenlijk mijn identiteit eigenlijk.
1: Ja, ja, ik snap wel dat je daarmee wint.
2: Ja.
3: Hoe is het eigenlijk ontstaan dat je bent gaan zingen?
2: Nou ja, vroeger keek ik ook heel vaak naar muziekprogramma's op tv. Toen was ik nog een jaar of 8 of zo. En toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje mee gaan zingen. En sindsdien ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Ik heb voor de eerste keer gezongen op de bruiloft van mijn zus. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen ik op de middelbare school zat, toen was ik 18. Toen heb ik me ingeschreven voor Hollands Got Talent. En zo is het eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Hmm. Oh, leuk. Dus hoe lang zing je al? Dan
2: nou ja, eigenlijk vanaf mijn 9e eigenlijk al.
1: Ja. Tot nu 29 ben je?
2: Ik ben 28.
1: Ja. Dus dat is al een tijd. Hey, je hebt nog een website.
2: Ja.
1: Dus daar kunnen mensen allerlei informatie van je vinden. En dat is www.nicolai.nl. Dus Nicolai. Maar dat is N-I-C-K, hè, Nick?
2: Ja.
1: Nicolai.nl. Dus daar kunnen mensen je vinden. Nou, Nick, ik wil je alle goeds wensen. En ik vond het echt heel erg mooi. Dus wat mij betreft, ik kijk Fred even aan.
3: Ja.
1: Het zou helemaal mooi zijn als hij nog een keer langs wil komen. En misschien de volgende keer live.
2: Ik vond het heel leuk om te doen.
1: Zou je de volgende keer live willen zingen?
2: Dat kunnen we afspreken, zeker.
1: Ja. Nou, lijkt me heel leuk.
3: Doen we dat de volgende keer.
2: Okay. Is goed.
1: Ja. Nou, hele goede reis naar Gouda.
2: Komt goed.
3: Ja.
2: Dank jullie wel.
3: Dank je wel.
0: Dank je wel, Nick, inderdaad voor je komst. We hebben vandaag een jarige, want Henk Wijngaarts is 80 jaar geworden.
1: En morgen Trump.
0: Dan is hij weer in goed gezelschap.
1: In Amerika geval. 250 jaar, hè?
0: Ja, ook dat nog. Ook dat nog.
3: Ik denk dat ik het bij Henk Wijngaarts houd.
0: Ja, Henk is
1: 80. Wat ga je nou over die druk?
0: Ja, dat is een mooi verhaal, want Radio NL heeft uiteindelijk de vrachtwagen waar Henk vroeger altijd op reed, een Scania 81, die hebben ze gevonden ergens. Bij het grofouw wou ik zeggen maar ergens op een autosloperij. En die hebben ze helemaal opgeknapt.
3: En de
0: die
3: Trump van Buul?
0: Die heeft hij kunnen onthullen. Dus gloednieuwe Scania 81 is het geworden.
3: Ik denk dat ze daar een Trump-mobiel van hebben gemaakt. En
0: nummer
3: onder gezet met die bak roest van op 18 wielen of zo. Ja.
1: Hey, maar die met de vlam in de pijp, dat gaat toch over dat beest?
0: Ja, dat gaat over dat beest, ja. Ja, die kunnen we, die draaien we altijd eigenlijk. Dus ik heb een andere van Henk opgezocht.
3: Ja, ik kan er niet meer tegen.
0: En dat is wat we

0: Wat mij
1: van harte gefeliciteerd Henk met je 80ste verjaardag alweer. 80 jaar geworden deze Henk Wijngaarts. En we draaiden Dat is wat mijn opa zei. Nou, nog één plaatje tot het nieuws en weer. En daarna gaan we weer gewoon door met uur 4 en 5 van Zandvoort voor jou. Graag tot zometeen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

0: Ja, Zandvoort, gezellig voor jou en voor mij. Ik zou zeggen, goedemiddag. Daar zijn we weer.
1: Ja,
0: daar
1: zijn we weer. Hallo, goedemiddag Fred.
0: Hey, goedemiddag.
1: Hij is er weer.
0: Ja. Ja. Hey. Hey, we hadden toch nog een beetje nieuws, race nieuws.
2: Ja, dat is nog niet.
0: Dat moet nog. Nee, dat komt
2: beter
0: nog.
2: Even naar het nummer, volgende nummer.
1: Want, nee, de kwalificatie door Leclerc, die was zeg maar in de bandenstapel terechtgekomen met de auto. Is weinig meer over van de Ferrari.
0: Ah.
1: En ja, hij kan dus niet meer meedoen aan het laatste gedeelte van de kwalificatie. Maar daardoor hebben we even 8 minuten, of net zijn we weer gestart.
2: Ja.
1: En met nog 8 minuten te rijden in de Q3.
2: Met de grote vraag of die morgen kan starten.
1: Ja, nou dat denk ik haast wel. Het is natuurlijk een goed team. Heel veel medewerkers daar. Maar het wordt niet meer dan 10e plek voor Leclerc.
2: Nee. Nou, mazzel dat het dan de derde kwalificatieronde is.
0: Oké.
2: Ja, dus gaan we volgende nummer gaan we de uitslag geven.
0: Ja, doen we. Dan gaan we eerst nog een plaatje draaien van Queen. Zullen we dat doen?
2: Leuk,
0: ja.
2: Welke?
0: I Want to Break Free.
2: Yes.

0: Ja, hè. Ja, kwestie van... Hoor hem.
1: Ja, we zijn vol in de kwalificatie, ja. Fred. Het is bijna klaar. Ja, het is heel spannend.
0: Ja, jij had nog wat we nog gaan doen. Hè?
1: Ja, wat we gaan doen is... we hebben inmiddels Wilbur Zitman in de studio. En die zit hier lekker...
0: Eventjes aan de
1: cola.
0: Limonade.
1: En we gaan zo uitgebreid met hem praten. En we gaan leuke nummers van hem draaien.
0: Ja.
1: En we gaan de kwalificatie zo vertellen na het volgende nummer. En nog even wat nieuwtjes en evenementen.
0: Oké. Dat doen we dan na René Riva.

0: Zo, en dat was hier dan René Riva en Selavi.
1: Zo populair in Zandvoort, die plaats.
0: Ja, he. Het blijft een geweldige plaats, dat sowieso. We hebben nog wat race nieuws.
1: Zeker weten. Zit erop, hè, de Q3. Dus we weten wie op pole morgen gaat starten.
2: Ja.
1: We gaan de top 10 met de luisteraars doornemen, Fred.
0: Ja.
1: Op plek 10 vinden we Leclerc. Ja, die is zojuist van de baan afgevlogen tijdens het laatste gedeelte van de kwalificatie.
0: Ja, jammer, ja.
1: En daardoor staat hij op de 10e plek.
2: En de 9e plek is onze good old Hulkenberg. Dus dat is echt een heel goed resultaat.
1: Zeker weten. Nou ja, Liam Lawson op 8, de naamgenoot van Randall Lawson.
2: Ook niet slecht, hè?
1: Helemaal niet slecht in een Racing Bull. Dus,
2: en dan wat minder misschien Piastri op nummer 7.
1: Ja, en dan toch eventjes naar de volgende twee heren. Ze hebben allebei een dikke Red Bull-auto onder hun kont. En de eerste die op plek 6 staat is Hadjar.
2: Ja, dus de hele rij wordt volledig met Red Bull bezet, want Verstappen is op nummer 5 geëindigd.
1: En dan gaan we naar de bovenste 4, eigenlijk de belangrijkste plek, hè, als het gaat om de kwalificatie. Eigenlijk de top 3, maar ja, plek nummer 4 mag zeker ook niet ontbreken. Nou, op 4 vinden we Lando Norris.
2: En dan op nummer 3 een unicum, want Antonelli is een keer niet op pole, die staat op nummer 3.
1: En wie hebben we dan op 2? Heb je het een beetje bijgehouden, Fred?
0: Ja, dat is Lewis Hamilton.
1: Ja, heel goed.
0: Ja.
2: En wie is dan nummer 1?
0: Ja.
2: Teamgenoot van?
0: Ja, Russell.
2: Yes.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nou, dus dat is de top 10 starterrij van morgen. Spannend. 3 uur is de race.
0: Ja. Ja. Nou ja, aangeschoven.
2: Gaan we nog even een plaatje doen?
0: Gaan we eerst een plaatje even doen?
2: Dan gaan we daarna...
0: Dan gaan we daarna naar Wilbur.
2: Wilbur Sipman.
0: Ja, ik weet niet. Wilbur, moet je eigenlijk... heb je nog een optreden?
3: Ik heb zeker een optreden vandaag. Maar ja, die is ook belangrijk. Dus ik blijf gewoon even wachten.
0: Oké, nou gelukkig maar. Gebroedersco en DJ Willem. De blauwe stier. Als de computer het wil.
2: Oh jee.
0: Ja.
2: Ik hoor niks.
0: Ik hoor nog niks, nee.
2: Moet je even zelf gaan zingen, Fred?
0: Ah, komt-ie. Ja.

0: Ja, de café De Blauwe Stier, gebroeders Co en DJ Willem. Ja,
1: ja dat is zomaar gekund hier in Zandvoort.
2: Ja, dat is
1: een dorpscafeetje, Café 4.
0: Nee, maar De Blauwe Stier.
3: Jouw stamkroeg, toch?
1: Ja, dat was ooit mijn stamkroeg.
0: De vier, ja, die is er niet meer, toch?
1: Nee. Ja, Café 4 wel. Ja,
0: oh,
1: zeker.
0: Is
1: ja, ja.
0: Nou.
1: Maar jij bent... ik kom niet meer in dat café.
3: Wat is er gebeurd?
1: Ook niet in een ander café, hoor.
3: Oh, nee, je bent...
0: Ik denk, hij is niet meer welkom. Dus.
3: Kan ik me wel iets bij voorstellen?
0: Ja,
4: anti-alcohol zelf.
0: Dat is eigen misdragen. Hé,
3: hey, maar wat een geld moet je overhouden per maand dan?
1: Dat wil je niet weten. Ongelooflijk. Ik zit ook in crypto's en van alles.
0: Verschrikkelijk. Hey, ja, we hebben de gasten inmiddels aan tafel zitten. Wilbur Zitman. Wilbur, een hele goede middag hier tussen het stelletje.
4: Ja, dankjewel. En, het voelt ook heel welkom. Ik krijg gelijk cola, ja. Chips. Nou,
0: je wordt gelijk volgestopt hier met van alles en nog wat.
3: Ja, je moet wel weer terug willen komen natuurlijk, Wilbur.
4: Nou, het is altijd leuk om hier te komen, ook in Zandvoort überhaupt. Ja, hè, want het is, zeker met dit weer, het is een lekker ritje langs die bochtige weggetjes.
0: Ja, zeker door de vogelzang heen. Hè. Heel ja, gom,
4: dus ik vind het prachtig.
3: Ja, want je komt uit Voorschoten, toch?
4: Ja, en dat is uiteraard ook prachtig. Dus Voorschoten is ook heel leuk. Ook nu heel veel festiviteiten daar.
0: Ja.
4: Maar ja, ik ben toch lekker onderweg. Daar maak ik er ook wel moois van. Ja,
3: ga je dan ook een beetje langs de waterlijnduinen, de Noordwijk, zo die weg?
4: Ja.
3: Ja, ja, dat is een mooie weg, hè? Die rijk op.
4: Ik de leukste weg om te rijden. Lekker ontspannen, lekker een beetje vogelenzang. Kijk altijd naar vogeltjes, maar ik zie alleen maar rare vogels.
3: Ja, daar zit mijn praktijk in vogelenzang.
4: Nou, dat verklaart het.
3: Oké. Verkeerde inkopper.
1: De rare vogel.
0: Ja.
3: Had je een goede reis uit Voorschoten?
4: Ja, nee. Het was echt lekker, lekkere rit. Ik kijk echt mijn ogen uit. Lekker ontspannen, lekker aan het kijken. Ook op het verkeer letten natuurlijk. Dat viel mee vandaag, ja.
3: Hey, je bent een Nederlandstalige zanger. Je bekent van een mix van rock en roll, Nederlandstalige pop en feestmuziek.
4: Klopt, ja. En sterk nog, als ik optreed, dan zing ik meestal Engelstalig.
3: Oké. Ik vind die combi rock en roll, Nederlandstalige pop en feestmuziek zo bijna heel erg uit elkaar liggen.
4: Het klopt wel, zeker als je het gewoon voorleest. Maar als je staat te zingen, ik heb vorige week bijvoorbeeld in De Beeld gestaan in een kroeg. En ja, er staan een aantal artiesten voor mij. Die staan echt de boel lekker op te ruien. De muziek die de DJ draait. En ik denk, ja, kom ik straks met mijn blue sweat shoes. Hoe ga ik dat doen? En dat is heel gek, want dat heb ik altijd. En vervolgens, ik zet hem in en die hele tent gaat los.
3: Mm.
4: En uiteraard, ik gooi dan ook in de kroeg vorige week niet zo heel veel Nederlandstalig. Maar ik heb een rock'n'roll versie gemaakt van Een Beetje Verliefd.
3: Mm,
4: nou ja, en als je dan met de goede energie daar staat en je krijgt die mensen mee. Ja, ik heb echt een feestje gebouwd daar.
3: Leuk.
4: Of we hebben een feestje gebouwd daar.
3: Ja, dus dat
4: in jouw gevoel
3: gaat dat prima samen. Dus die,
4: ja, ik combineer het ook. En ik eindig ook regelmatig met Kom van dat dak af.
3: Mm.
4: En dan vind ik ook, dan moet je wel echt erin knallen.
0: Ja.
3: Dat is nog van voor de tijd dat jij geboren werd.
4: Dat denk ik, ja.
3: Echt heel, ik denk 1960 of zo.
0: Ben je eigenlijk onaardig tegen hem?
3: Nee, maar dat betekent dat hij heel jong is. Toch aardig?
0: Oké. Okay,
1: nou, die rare vogel komt het niet meer goed.
4: Nee, en als dit de bal is die teruggekaapt wordt, dan mag hij harder, hoor.
0: Ja.
4: Daar vraag ik soms wel om.
3: Hey, veel mensen kennen jou van je alter ego Jack Speck.
4: Dat dacht ik eigenlijk niet. Alleen totdat ik met kerst door een vereniging gevraagd werd. Allemaal jongeren. Ja, kan Jack Speck komen optreden? Ik denk, jeetje, die heb ik al lang. Ja, ik denk dat heb ik al jaren niet gedaan. Dus ik ben daarheen gegaan. Ja, natuurlijk gewoon als mezelf, want ik ben dezelfde. Maar ik heb daar de Jack Speck liedjes gaan zingen. Ja, ik voelde me gewoon als held of artiest onthaald bij allemaal gasten en meiden van, weet ik, van 20, 18, 19, 20 tot en met zo'n 5, 26 jaar. Die stonden allemaal Jack Speck te roepen. Ik voelde me echt een ster. Dat was echt heel leuk. Maar nee, dat klopt, ja. Dus,
3: ja. En we kennen je ook van de carnavalskraker. Mag ik even je voortuintje schoffelen?
4: Ja, wat leuk dat je die kent. ik hoop dat je hem gaat draaien, dat je mee gaat zingen. Ja,
3: we gaan hem draaien. Nou, we hebben net bij Emiel ook vol meegezongen. Dus,
4: ja, nou heerlijk.
3: En ik zal me niet vragen wat je ermee bedoelt, hè? Met die titel.
4: Dat mag altijd. Het is een ode aan, de Hoveniers natuurlijk. Ik weet niet, wat dacht jij dan?
3: Ja, nee. En de laatste jaren profileer je steeds vaker onder je eigen naam. Als singer-songwriter.
4: Ja.
3: Dus jij maakt ook zelf veel nummers. Je schrijft ze ook.
4: Nou, teksten schrijf ik zelf. En ik heb Roy Otters is mijn producer. Die maakt de compositie voor mij. En uiteraard, ja, dat doen we veel al samen. Maar ik lees geen noten. Zonder hem komt er ook niks op het blad te staan. Maar de teksten schrijf ik zelf.
3: Bedoel je dat je niet... Je weet niet hoe je moet lezen, hoe je noten moet lezen, bedoel je?
4: Ik lees geen noten, nee.
3: Nee?
4: Nee.
3: Oh, dus dan kun je wel een professionele carrière hebben zonder dat je dat kunt.
4: Nou ja, ik bedoel, zoveel carrière is het nog niet, maar dat moet nog komen.
3: Ja. Want
4: nee, maar goed, ik lees geen noten. Ik zing ook in een band. En al die artiesten, ja, die doen we in C. En ik denk, ja, weet je, de C is daar.
0: Dat zal wel. ja. Nou ja, maar goed.
4: Het moet wel mooi weer wezen, denk ik.
0: Ja. Zo zijn er natuurlijk vele artiesten die gewoon piano spelen en geen noot kunnen lezen. Dus ja.
3: Ja. Ja,
0: ik bedoel, ja.
3: Goed te horen.
4: Nee, maar het is. Ik heb er op de een of andere manier wel een soort van gevoel voor, denk ik.
3: Ja, leuk. Hoe lang zit je al in het vak, Wilbert?
4: Ik maak 6 jaar nu singles.
3: Mm-hmm.
4: En ik zing, denk ik, 4 jaar nu op podia.
3: Oké. Okay. Nou, zullen we eens naar. Een wat serieuzer nummer gaan luisteren van jou.
4: Ja, graag.
3: Doodgewone dinsdag. Waar gaat het nummer over?
4: Nou, dat is toevallig autobiografisch. Ik sta op een punt dat mijn huwelijk en partner eigenlijk al geëindigd is. Zakelijk heb ik ook wat tegenslag gehad. En ik ben mijn zaak kwijtgeraakt.
3: Ah, gat. Wat voor zaak had je?
4: Ik heb nog een schildersbedrijf, maar dat gaat eerdaags eindigen.
3: Oh.
4: En mijn huis staat te koop. Ja, ik word straks dakloos, dus het gaat eigenlijk over...
3: Nou, joh.
4: Op een doodgewone dinsdag kwam er allemaal bliksem en regen onder op me af. En dan raak je alles kwijt.
3: Oh, en daar zit je dus nog middenin?
4: Ja, dat is redelijk actueel.
3: Oh, en je hebt echt geen plek hierna om als huis...
4: Nou, als mijn huis verkocht is, ja, vanwege dus ook het zakelijke stuk... is het lastig om een huis te vinden, te kopen.
3: Ja. Mm-hmm.
4: Huur is ook lastig, vanwege toch de inkomensvoorwaarden waar je aan moet voldoen. En het is niet zo dat ik geen geld heb, maar het is lastig. Er zijn een hele hoop mensen die gewoon een vaste baan hebben... en die dat gewoon kunnen overleggen. En dan sta je toch altijd achteraan.
0: Ja, klopt.
4: En ik zal niet op straat komen te staan, hoor.
3: Mm.
4: Maar... ik denk, hoe ga ik dit verwoorden? Want het voelt natuurlijk of alles, je hele bestaan op zijn grondvest, ja, eigenlijk afgebroken wordt.
3: Voorstellen.
4: En daar gaat het liedje over.
3: Nou, we gaan er naar je luisteren.
0: Ik weet niet wat er gebeurt, maar er begint ineens iets automatisch wat te spelen. Dat is dat, hè?
3: Nee, voor mij niet.
0: Nee, dat is het niet.
3: Nee.
0: Er gaat iets...
3: Het feestcafé was dat.
0: Ik weet niet wat er gebeurt, maar er gaat iets niet goed hier al. Dus er speelt muziek, maar ik weet niet waarvan.
4: Oké.
0: Okay. Okay.
4: Nou, niet van mij in ieder geval.
0: Nou ja. Ja, als het goed is, dan hebben we hem nu.
3: Dit is hem, hè?
0: Ja.
3: Ja.

gewone dinsdag. Klaar met werk kreeg ik de zaak. Boventallig of zoiets overboden. Alsof ik nooit iets waard was, nooit iets had.

0: Ja, wat een naar verhaal eigenlijk.
1: Op nou ja, een doodgewone dinsdag. Het is natuurlijk wel uit leven gegrepen. Hè? Er zijn meer mensen die eigenlijk net als de wet van Murphy, hoe heet dat, erin hakt. En dan heb je in één keer allemaal dingen die tegelijk vallen.
0: Ja.
1: En daar moet je dan toch mee dealen. En dus om die reden, ja, daar kun je heel dramatisch over doen.
0: Nou ja, je moet je eigen dus weer gewoon een weg terugknokken.
1: Ja, sowieso.
0: Dat sowieso, inderdaad.
1: En ik ben niet de enige. Ik zal ook niet de eerste zijn.
0: Nee. De laatste zijn. Ik zeg altijd, je kan bij de pakken neerzetten of je kan je eigen terugknokken. En ja, als je niet zo sterk bent, ja, dan zal het lastig worden, denk ik.
2: Maar heel veel mensen die worden er ook sterker van, hè? Als je dat
0: maar daarom zeg ik.
2: Van die tegenslagen hebt gehad.
0: Je hebt eigenlijk weinig keuze.
2: Die heb je al gehad, dus klopt. Zo is het toch?
1: Klopt.
2: Dus je kan er eigenlijk alleen maar beter uitkomen op een gegeven moment.
1: Daar ga ik wel van uit. Ja. En ik denk ook dat het eigenlijk zo voor iedereen geldt. En de een komt er snel uit, de ander langzaam. En uiteraard, uitzonderingen komen er helemaal nooit uit. Maar iedereen komt er wel uit verder.
0: Ja, nou ja. We hopen het in ieder geval van harte.
1: Nou, dankjewel.
0: En het volgende plaatje was...
3: Gaan we nog even wat praten?
0: Ja.
3: Ja. De ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar, Wilbur. Je maakt persoonlijke muziek?
1: Eigenlijk sinds 1 jaar of 2 heeft mijn partner laten weten van, joh, misschien is het al eindig tussen ons. En uiteraard, dat is 2 jaar geleden concreet geworden.
3: Hoe lang had je een relatie?
1: 27 jaar.
0: Oh. Dat is een behoorlijke tijd. Ja. Ja.
3: Dan ken je hem al heel jong.
1: Ja, zeker. Mijn verkering toen was 18 en ik net 26.
3: Zo. Ja, zo'n tijd zeg.
1: Ja, ik ben nu 54. 27 jaar zelf van mijn leven zijn we samen geweest.
0: Ja.
1: En we zijn nog steeds samen. Dus ik bedoel, we wonen nog in 1 huis en we koken nog. Daar heb ik ook een liedje over geschreven trouwens.
3: Maar ja, hij moet er dus ook uit, begrijp ik, uit dat huis.
1: Ja, zeker. Als het verkocht wordt, dan... hij zal waarschijnlijk iets in de stad gaan zoeken. Een leuk appartement.
3: Mm-hmm. En in 24 bracht jij de single Je bent mijn lief uit. Gaat dat over...
1: Dat gaat over hem en over het feit dat hij toen voor het eerst had gezegd... Van, joh, misschien moeten we wel...
3: Is dat ook een beetje een triest nummer?
1: Ja, die is enorm triest. Die moet je niet draaien, hoor.
3: Ah, oké. Het was ook opvallend persoonlijk. En het ging dan over je eigen relatie.
1: Ja, zeker.
3: Ja. Nou, hoe voelt het voor jou, Wilbur, dat je dan ook die kant laat zien?
1: Ja, bij mij is eigenlijk altijd what you see is what you get. En dat is hiermee ook. Men zegt, zou je wel zo'n persoonlijk nummer maken? En ik denk, ja, dat wil ik wel, ja.
3: Ja, ja.
1: Uiteindelijk vind ik muziek is emotie.
3: Ja.
1: En ik denk dat het juist heel... Ik vind het heel prettig om juist op die manier te kunnen laten weten wat er in mij omgaat.
0: Ja, want schrijf je dat dan van je af? Of?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: En ook op het moment dat ik in de studio sta, of zelfs toen we de clip draaiden. Ja, ik was kapot van verdriet.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ik denk dat iedereen wel die ervaringen bij
1: zich heeft. Dus ook met de clip heb ik de hele dag een zonnebril opgedragen. Want ik hield het niet droog.
0: Nee.
3: Ja, ik denk wel dat enorm inspireert tot hele mooie creatieve uitingen.
1: Ja.
3: Dit soort... ook heel veel artiesten die gewoon heel veel tegenslag hebben, die maken de mooiste dingen.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel, ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat het op mij zo van
0: toepassing is. Ja, het is alleen jammer dat nodig is dan, maar goed.
3: Ja.
1: Maar het gebeurt toch wel.
0: Dan komt het waarschijnlijk van het diepste van je ziel, zeg maar. Komt dat naar boven en dan schrijf je alles op papier. En ja, daar komt... De meest mooie ballads zijn eruit voortgekomen. Adele mee. Je hebt bijvoorbeeld hardrock bands die daar hele mooie ballads uit hebben gehaald.
3: Zeker, ja.
1: Nee, en die kant mag er ook zijn. Hè? Dus kijk, vanavond sta ik weer op een verjaardag van vier mensen. Die zijn met z'n 400.
0: Ja.
1: Daar ga ik natuurlijk een feestje bouwen. Ja. En daar kan ik ook van genieten. En ik sta ook op bruiloften te zingen. En ook daar kan ik genieten van wat er daar speelt. Terwijl ik ook weet dat mijn stukken naar de rechtbank zijn. Ja. Kijk, je moet het wel kunnen relativeren allemaal ook.
0: Ja. Nou ja, dat is het belangrijkste, inderdaad.
1: Ja, ja. Het is er. En weet het. En weer door.
3: En je bent nu overgestapt, hè, vorig jaar naar Wilbur Zitman. Hoe is dat voor je, dat je dan je eigen naam gaat gebruiken?
1: Nou, ik heb mijn eigen naam altijd al gebruikt. Zelfs mijn eerste single, die is nu 6 of 7 jaar oud. Dat was Jij krijgt die kwast niet meer uit mijn hand. Voordat je wil weten waar die over gaat.
3: ik ga het niet meer vragen, Wilbur.
1: Nee, dat dacht ik al, maar daarom leg ik het uit. Ik ben schilder. We hebben rond de carnavalstijd, en dat was meer toevallig dan expres. Maar hebben we een nummer gemaakt met, toen nog met een man of 20 die ik in dienst had. Heb ik het nummer gemaakt. Jij krijgt die kwast niet meer uit mijn hand. Dat nummer is viral gegaan. Ik was in 2 dagen tijd met mijn kop op RTL 4 en RTL Duitsland. En dat vond ik zo leuk, dat smaakte naar meer. En toen was ik Wilbur Zitman en de Zingende Schilders.
3: Ja, leuk. Ja.
1: Dus hoe voelt het? Ja, eigenlijk heel gek, maar al 54 jaar ben ik Wilbur Zitman. Dat voelt redelijk natuurlijk. Ja.
3: Nou, je hoort het wel vaak hoor, dat mensen toch van hun alter ego naar hun eigen naam gaan. Gewoon omdat ze dan een andere stijl hebben. En dan ook vaak wat persoonlijker. Ik snap dat wel. Hey, en in 25 heb je een beetje verliefd gemaakt.
1: Ja, klopt.
3: En in de zomertijd. En daar gaan we overigens zo naar luisteren. Een beetje verliefd. Dat is wel een mooi nummer natuurlijk. Om te draaien op feesten en zo. Hè? Want ik denk dat iedereen uit zijn dak gaat, of niet?
1: Ja, iedereen zingt het mee. En ik denk van god, kan het ik dat had geschreven? Maar ja, wat heb ik ermee gedaan? Dat is misschien wel leuk om te... Ik wilde iets van mezelf maken, maar wel van iets bestaand. Dus Roy die zei van, ja, wat wil je dan? Ik zei, nou Roy, ik wil dichter bij mezelf. Ik wil naar rock and roll. En een bekend Nederlands nummer gewoon voor rock and rollen. Ja, waar denk je dan aan? Ik zeg, nou, denk maar gewoon aan de grootste van Nederland. Ja, André Hazes. Ik zeg, nou, die... En ik had helemaal geen idee welk nummer ik zou willen doen. Dus hij pakt een beetje verliefd. Ik zei, die, gelijk. Het was echt, die wil ik doen. Dus hij gaat achter zijn keyboard zitten en speelt een rock'n'roll riedeltje. En ik val in. En het klonk eigenlijk gelijk leuk. Hij zegt, nou, dit moeten we opschrijven. Dus gelijk alles opgeschreven. En daar is toen een beetje verliefd uitgekomen. En in rock'n'roll stijl.
3: Leuk.
1: En... maakt het ook weer een beetje moderner. Want in deze tijd zie je natuurlijk heel veel mensen... kijk maar naar... hoe heet dat? B&B. Mensen worden verliefd vanaf... nou ja, 12, 16, 18... tot aan 80, 85 op televisie. En het mag allemaal. En ik vind, er wordt ook niet meer zo dramatisch over gedaan... als in de jaren 70. Dus ik denk, laten we hem wat moderner, wat luchtiger maken.
3: Ja, leuk. Nou, daar gaan we niet naar luisteren.
1: Jammer.
3: Maar we gaan luisteren naar In de Zomertijd. Wat heb je daarmee met dat nummer?
1: Een kennis van mij die kwam met dat liedje. Die zei, joh, is dat niet wat voor jou? En ik zei, nou, dat vind ik wel vrolijk. En die heb ik toen voor de grap gemaakt.
3: Is dat van de Mongo Jerry?
1: Ja.
0: Mongo Jerry, inderdaad, In de Zomertijd.
1: En ik zeg, vind je het goed als ik de tekst ga ombouwen? Want ja, bij mijn moeder, als het zo'n grappig liedje wordt... mag er altijd wat... mag altijd wel een beetje meer zijn. En die heb ik herschreven met Roy. Dus met z'n drie hebben we geschreven. Björn de Leijer was degene die het idee aanbracht. En met z'n drie hebben we dit nummer gemaakt. En die heb ik voor de grap gemaakt. Ik zou hem niet uitbrengen. Maar er werd sowieso op lokale zenders zo leuk op gereageerd.
0: En heel toepasselijk. Dat je eigenlijk geen keuze had.
1: Nou, hij was klaar. Ik zeg, ja, als hij dan toch ligt, breng maar uit.
3: En we hebben nog 10 dagen of zo tot de kortste dag of langste dag.
0: Langste.
3: Dus heel toepasselijk. Nou, we gaan luisteren naar In de Zomertijd.
0: Wilbur Zitman.

0: Een vette mega-hit. Ja, als de zomer komt. Wilbur Zitman hier in de studio aanwezig aan de Tolweg 10A. En dat allemaal in Zandvoort. Ja, naast de duimpjes. Hè.
1: Ja. Naast de duimpjes.
0: Ja, naast de duimpjes.
1: Ja.
0: Hey, ja, we komen zo nog op jouw favoriete nummer natuurlijk.
1: Ja.
0: Mag ik de voortuin even schakelen?
1: Ik ga goed luisteren hoor. Je mag hem op 10 zetten straks. Ik ben zo benieuwd waar die over gaat. En ik ben zelf ook een echte man die graag in de tuin werkt. Dus,
0: ja, ja, ja. Wie niet?
1: We komen inmiddels bij 2026. Een sterk productieve periode. Herken je dat?
2: Nou, ik heb wel veel geschreven, ja.
1: Ja, veel nieuwe nummers, hè?
2: Ja.
1: Ja,
2: ja, er ligt nog veel op de plank, maar ik denk dat ik in een periode van 4 weken... ja, voor mij is dat veel. Ik heb natuurlijk ook gewoon nog mijn werk. 5, 6 nummers geschreven.
1: Ja. En blijf je wel schilderen ook de komende tijd? Of ga je daar ook mee stoppen?
2: Nee, daar ga ik mee stoppen.
1: Oké. Okay. Dan ga je een beetje focussen op optredens.
2: Ja, en dat doe ik in principe nu al. Ik werk nog met één schilder die bijna met pensioen gaat. En ik heb ook met hem afgesproken dat we doorzetten tot zijn pensioen er is. En af en toe dan heb ik nog een vriend die een beetje bijspringt en een beetje helpt. En ik geef alleen maar aanwijzingen vanaf beneden. Daar ben ik het best in.
1: Ja, dat is ook mijn stijl, hoor.
0: Het beste stuurlaan staan
2: ja.
0: Aan bal, hè?
2: Ja, maar zo is het
0: altijd, toch? Ja.
2: Vond ook in ieder gezegd dus ik zin de kern van waarheid in.
0: Ja.
1: Wat zijn je plannen voor het komende jaar?
2: Nou, ik merk op dit moment echt dat het aantal optredens dat groeit flink. Dus dit weekend zit ik helemaal vol met optredens en dan ook het radioprogramma vandaag. En ik heb optredens af moeten zeggen. En dat heb ik nog niet eerder gehad.
1: Lekker.
2: En heb ik de komende weken heb ik ook een paar weekenden dat ik echt helemaal bomvol zit.
0: Ja.
2: En dat heb ik voorheen nog niet gehad. Dus ik denk, hey, er zit een leuke flow in. En mensen bellen me ook veel. Kun je even daarin springen of kun je daar erbij komen? En dat houdt in dat je toch wat goed doet.
1: Ja, wat lekker, joh. Goh. Hey, en de komende 5 jaar, als je dus even een ver gezicht geeft.
2: Ja, ik zeg gewoon ahoy, Ziggo Dome.
1: Toch ahoy, hè? Ja, ik zei dat iemand anders ahoy en toen zei nee, Afwas.
2: Ja,
1: maar bij jou mag het ahoy zijn.
2: Bij mij mag het ahoy zijn, ja.
0: Maar dat is een verschil, hè? Hij komt daar voorschoten.
1: Ja, precies. Dan
0: als
1: ja,
0: je als meer, iemand tegen ja, iemand in Amsterdam...
2: Ahoy, zit een beetje midden
3: ja.
2: Van alles. Maar even afgezien daarvan, hè. Want stel nou, je kan gewoon in... Ik noem maar wat. Voorschot, ik ben Leijenaar. Stel, je mag in de Leidse Schouwburg spelen.
1: Oh, en goed. Doe je het ook.
2: Dat is fantastisch natuurlijk om zo'n zaal of überhaupt een zaal vol te krijgen met mensen die naar jouw muziek luisteren. En toevallig het nummer Voortuintje. Als ik in Leiden kom, ik word altijd wel aangeschoten door iemand van... Oh, wat heb ik gelachen met dat liedje van jou en dit en dat. En als ik het zing, mensen kunnen het vaak onverwachts meezingen. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, tekst is niet heel moeilijk. Het is heel makkelijk repeterend. Dus ik ga er ook vanuit dat jullie allemaal meedoen hier in de studio. Oh, okay.
0: Nou, maar dan maar daar zijn de ogen gevestigd op Richard natuurlijk. Hè.
1: Het is wel kans dat we wel van alles verknallen natuurlijk. Hè, dan, als we dat gaan meezingen.
2: Ik denk dat wel meevalt bij dit nummer.
1: Ja? Okay.
2: Ik heb trouwens 2 versies ervan. Hè. Ik heb er 1 versie van. Die is denk ik uit 2022. 1 of 22. En de laatste versie is vorig jaar uitgekomen.
3: Ja, de remix staat er dan bij.
2: De remix.
3: Ja.
1: En welke gaan wij draaien?
0: Even kijken. De remix gaan we even kijken of we die...
1: Nou, als jij even zoekt. Ja. Treed je wel eens op in Zandvoort? Of in de buurt, Haarlem?
2: Ik heb wel in Haarlem opgetreden. Ik weet bij God niet meer waar. Maar Zandvoort niet.
1: We hebben heel veel festivals en zo hè, hier, dus in die zin...
2: Ik zou zeggen, boek me, want wil je een beetje gezelligheid en een beetje rock'n'roll... en ik zing dus ook Nederlandstalig tussen mijn rock'n'roll nummers door... Dan van harte welkom, wilburzitman.com.
1: Wilburzitman aan elkaar.com.
0: Ja, dus geen Wilbert, maar Wilbur.
1: Wilburzitman.
2: Ja, met UR, wilburzitman.com.
1: Heel Nederlandse naam eigenlijk, hè? Heel... goed te doen. Dus mensen die jou nu horen en die denken, nou, we willen je graag een keer uitnodigen, dan kunnen ze via wilburzitman.com jou uitnodigen.
3: Of via die vogel.
2: Zeker, Showbird.
3: Ja.
2: Showbird. En wat wel leuk is, ik heb een week of 2 geleden voor het eerst in Zaandam gezongen. Daar ben ik een keertje uit geweest of een keer wezen eten. En het was gelijk van, oh, we gaan jou bellen voor het zingen. Dus ik ben ook gevraagd daar 2 weken geleden. En ik ben vorige van de week weer gebeld. Joh, kun je dan en dan weer? Dus het is, ik heb een hele leuke avond gehad daar met heel veel artiesten. Maar leuk dat ze me weer vragen.
1: Leuk. Nou, we gaan. Mag ik je voortuintje schoffelen?
0: Dus even schoffelen.
1: Even schoffelen. Wat heb je met dat nummer en waar gaat het over?
2: Nou, wij zaten op een avond bij de Grieken eten. Dat was met mijn partner en 2 vrienden van ons. Bijna ex-partner. En toen zaten we allemaal one-liners op tafel te gooien. Omdat ik net dat nummer had gemaakt met die kwast. Jij krijgt die kwast niet meer uit mijn hand. En toen kwam er ook eentje bij.
1: Na het derde of na het achtste biertje?
2: Nou, ik denk dat we wel aan de 4e, 5e zaten, ja. Maar dat zijn echt hele gezellige voorschotse mensen die ook lekker geaffecteerd spreken. Je kent het wel.
1: Ja.
2: Maar ja, dan krijg je allerlei one-liners. Ik heb er nog heel veel op de plank liggen die ik moet uitwerken. Maar deze heb ik gelijk uitgewerkt. En ik heb in een deuk gelegen toen ik hem maakte. Ik heb hem ook, ik denk, in 20, 30 minuten geschreven.
1: Nou, mooi. Ja, nou, we gaan er naar luisteren.
3: Ja, Fred, laat de schuif van Richard maar open. Hè?
1: Nou, even lekker hard, Fred.
0: Voor de... Mag ik je voortuintje even schoffelen?
3: Remix.

0: Je achtertuin. Ja. Ook wel even, maar ja.
1: Yeah. Had je die schuif nou open? Of niet?
0: Ja, nu net het laatste stukje.
2: Oh, ja, dankjewel dat jullie mee hebben gezongen.
0: Ja.
2: Dat heeft dan niemand gehoord, maar ik wel.
0: Nou, ja, jij hebt het gehoord, dus...
2: Daar gaan we.
0: Hoe deed hij het?
2: Nee, ik ben enorm prof. Ik bedoel, gewoon voor een eerste keer zo'n ingewikkelde tekst mee kunnen
1: doen. Ja, terwijl ik alleen lage school heb, hè?
2: Zo schat ik je niet in, maar als jij zegt gewoon... Kijk, deze tekst was...
3: Heb je een achtergrondkoor nodig?
1: Ja, lekker. Hoor. Lekker. Jij gaat zo naar Almelo.
2: Die richting op zeker, ja.
1: En dat is 2 uur rijden hier vandaan?
2: Nogal, ja. Ja.
1: Wow.
2: Ik weet ook niet waarom ik Jaap gezegd, maar vooruit.
1: Ja, want je gaat wel heel Nederland door, zo voor optredens.
2: Ja, dat doe ik wel, ja. Ik ben zelfs vorig jaar diep Duitsland ingereden. Sterker nog dit jaar ook al.
1: Maar ja, dan blijf je waarschijnlijk wel pitten daar, neem ik aan.
2: Nee, want een maand geleden moest ik eerst naar Duitsland voor een televisieprogramma. Dus ochtends bij tijd die kant op rijden, je optredens doen. En weer in de auto terug naar huis. Ik was rond 1 uur thuis. Volgende ochtend om 7 uur ging de wekker weer. Want ik moest toen naar de VBRO in Brugge. Radio.
1: Hmm.
2: En toen heb ik wel gezegd... Daar neem ik even een hotelletje. Het was ook mooi weer. 25 graden door zo'n mooi stadje. En dan neem ik een hotelletje.
1: Hmm.
2: Maar ik had de dag daarna ook weer in België.
1: Nou ja, dus kan je lekker blijven.
2: Ja. Ja.
3: Nederlandse artiesten zijn heel populair in België. Hè? Dat valt mij op. Echt, we hebben heel veel die daar optreden en groot zijn. En misschien nog wel groter dan in Nederland.
1: Ja, dat is al tientallen jaren zo.
2: Ja,
1: hè?
2: Dus Nederlandse artiesten zijn in trek daar.
1: Ja.
2: Ik mag gelukkig wel af en toe in België optreden. Maar er is nog nergens dat ik herkend word op straat of zo, hoor.
3: Net niet.
2: Nee, net niet.
1: Nou, dat mag gelukkig toch?
2: Ik vind het wel jammer.
0: In ieder geval kennen wij nu wel...
2: Ja, en ik ken jullie hartstikke leuk.
0: Veel bezit, man. Hier, dankjewel dat je hier was.
1: Nou, nog even voor... Mochten ze je willen boeken... www.wilberzitman.com. Dan kunnen ze je boeken. En dan hoop ik dat je binnenkort in Zandvoort wordt opgesteld. Hey, ontzettend bedankt.
2: Hartstikke leuk. En jullie ook. Dankjewel.
1: En ik hoop je snel weer een keer hier in de uitzending te zien.
2: Ik kom zo weer heel graag deze kant op rijden. En jullie bedankt voor het hartelijk welkom.
1: Graag
2: maar ook heel veel succes met jullie programma.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Veel plezier vanavond.
2: Dankjewel.
0: Wij gaan nog even een nieuw nummer draaien van Johan van der Meer. En tot 6 uur. En ik zou zeggen, tot dan. Dan hebben we nog een uurtje.
1: Ja.
0: Dus, doen we.
1: Ja.
2: Zal ik voor de grap...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

0: Ja, daar was hij dan. Maurice Groeneweg en had het over mijn lieveling. Ja, lekker. Ja, een beetje rock'n'roll op zijn Nederlands.
1: Ja, ja. Lekker. Dat ja. Kan dus wel, hè?
0: Het kan dus wel. Kan dus wel. Ja. Ja, ja. Jij had nog wat nieuwtjes, of niet?
1: Ja, in ieder geval wat we dit uur gaan doen.
0: Ja.
1: Is we gaan bellen met Nash Van Drick, oftewel Mr. Martin. En er komen nog wat nieuwtjes en evenementen. Wil je die al gelijk nu? Of gaan we dat naar het volgende nummer?
0: Nou, dat doen we even naar het volgende nummer. Dan,
2: wil je het dier nog doen?
0: Het dier van de week.
1: Oh, dier. Ja. En het dier van de week.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Nou, weet je, we gaan eerst het nummer draaien. Doen we het dier van de week. Ja. En dan gaan we bellen met Nash Van Drick.
1: Ja, want het dier van de week zit ook te wachten in de asiel. Van, hé, wanneer kom ik nou in bod?
0: Ja,
1: en dat zou eigenlijk alle vijf zijn. En dat is nu al...
0: Die blijft dicht.
1: Ja, precies.
0: Shaggy, Pitbull en Gene Noble. En zij hebben het over Only Love.
3: Yo, it's Mr. Worldwide. Let's show the world how powerful love is.
4: Now let's spread love around the world.

0: Noble en G-Noble en Only Love.
1: Hierbij, lekkere muziek, hè?
0: Ja, ja, heerlijk. Heerlijk, ja. Hey, we gingen toch dier van de week doen?
2: Ik heb net een hapje brood genomen. Dus ik dacht, oh, ik hoop dat het niet meteen... dat ik met die meteen
1: de nootjes ook zo lekker blijf gaan hangen.
0: Ja, we zijn al bezig met het laatste uur natuurlijk. Hè. Dier van de week.
2: Ja. Ja. Ik ga even voorstellen vanuit het dier zelf. Vind ik altijd wel leuk.
0: Ja.
2: Hoi, ik ben Totti. 9 jaar jong en altijd klaar voor gezelligheid. Als jij ergens zit, dan kom ik graag meteen bij jou. Niet omdat ik opdringerig ben hoor. Nou ja, misschien een beetje. Maar ik ben nu eenmaal dol op aandacht. Praatjes? Ja, graag. Ik miauw terug als we een echt gesprek voeren. Aatjes? Nog liever. Hier kan ik geen genoeg van krijgen. Ik houd van spelen. Zeker met een hengel waar ik achteraan kan springen. En als je me kattenkruid speelgoed geeft... nou, dan zie je rare sprongetjes zie je me maken... waar je vast om moet lachen. Daarna plof ik heel tevreden neer, liefst bij jou. Nou, dat klinkt als ideaal,
0: ja.
2: Vet.
0: Ja, ja, nog wel.
2: Maar ja, dat...
1: daar komt-ie.
2: Er is nog een catch. Mijn droomhuis, eentje met een tuin. Dan kan ik lekker frisse lucht snuiven... wat rondscharrelen in de buurt... en... aan het einde van de dag kruip ik weer graag tegen je aan binnen. Maar nu het serieuze deel. Ik heb diabetes. Dat betekent dat ik dagelijks een beetje insuline krijg en speciaal voer eet. Gelukkig voel ik me daarbij uitstekend. Vooral als jij er bent om me te knuffelen en wat lekkers te geven. Want met wat liefde en aandacht bereik je een hele hoop. Ik ben dus wel op zoek naar iemand die mij durft te prikken... en een relatief gestructureerd leven heeft... waar het zorg voor mij goed bij past. Heb jij zin in een lieve uitdaging? Wil je mij graag een huisje geven waar ik alle liefde en zorg krijg? Neem dan contact op met het dierenhuis. En wie weet, tot snel.
0: En dat was de kat. We gaan verder met YouTube. En I still haven't found what I'm looking for. Ik hoop het ook voor de kat namelijk.

0: wat een heerlijk nummer blijft dat op YouTube. En I still haven't found what I'm looking for. En nou ja, ik hoop dat Remco dat ook gevonden heeft. Remco, een hele goede avond.
1: Ja, dankjewel. Dat is zeker een van de mooie nummers, hè?
0: Ja, een van de betere, hè? De Joshua Tree album, zeg maar, van, nou, wat is het, 1986, 88, wat was het? Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd.
1: Ja, voor mijn geboorte.
0: Ja, in ieder geval 86, dacht ik. Ja, toen waren het nog, LP's, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, ja, we hebben jou weer aan de telefoon natuurlijk vanwege jouw album waar je destijds mee bezig was natuurlijk, Therapy.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, en ja?
1: Ja, eigenlijk is dat album, dat is natuurlijk onderdeel van een groter album, hè? Dat
0: ja,
1: is
0: ja, ja.
1: Emotions, hè? En daar zijn de opnames nog steeds heel druk van bezig.
0: Oké, okay, ja, want Therapy, ja, ik weet niet of mensen dat nog kunnen herinneren, maar straks gaan we die sowieso weer tot gehoor brengen natuurlijk. Want daar zat toch wel een beetje ingrijpend verhaal achter, hè?
1: Ja, dat is een ingrijpend verhaal, inderdaad. Therapy gaat echt over, in dit geval, een kind dat toch wel echt tussen twee vuren in zit.
0: Ja.
1: In verband met gewoon een scheidingssituatie. Er zijn wel meerdere mensen. Dus het hoeft niet per se een kind te zijn. Maar er zijn meerdere mensen, denk ik, die soms wel in het leven tussen twee buren zich invoelen zitten.
0: Ja.
1: En daar gaat dat nummer over. En dat heeft een wat diepere lading inderdaad dan de meeste nummers.
0: Ja, want het is ook meegeschreven met jouw stiefkind, hè?
1: Ja, inderdaad. Mijn bonuszoontje die heeft daarin meegedaan.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk zijn verhaal, wat ik voor hem op papier heb gezet. Voor kinderen is het moeilijk om hierover te praten, hoe zoiets voelt. En vandaar dat ik eigenlijk voor hem een nummer heb geschreven. Waarin hij ook zelfs op de cover, de schaduw die je ziet, is hij. En hij heeft zelf ook mogen zeggen of het echt zijn verhaal was.
0: Ja. Hey, en,
1: hij heeft trouwens ook de zang opgenomen, dus dat is ook wel leuk.
0: Ja.
1: Dus hij heeft bij de zangopnames heeft hij ook echt mee mogen opnemen bij dat nummer.
0: Ja, oké. Okay. En heeft hij daar zelf ook nog een... was hij daar enthousiast over? Of,
1: Ja, hij vindt het zelf heel leuk. Hij vindt sowieso de muziek heel erg leuk, dus hij helpt wel vaker bij dit soort dingen.
0: Ja.
1: En in dit geval was het ook echt zijn verhaal. Het was voor hem heel spannend toen het ook uitkwam. En dat was voor zo'n kind is dat natuurlijk prachtig. Hij is nu 9.
0: Ja.
1: En het is ook echt zijn verhaal. Dus hij voelt zich ook daarin gesterkt. Omdat het toch op papier is. En als hij het moeilijk heeft, kan hij daar naar dat nummer luisteren. Dus ja, dat helpt natuurlijk wel.
0: Ja, dat werkt eigenlijk op hem als een therapie eigenlijk, hè?
1: Ja, als een therapie. En vandaar dat het eigenlijk ook de strekking van het verhaal is. En ook dat je na een tijdje... je kan niet heel lang zelf dragen, maar uiteindelijk soms heb je ook anderen nodig die je hulp geven.
0: Ja.
1: En daar gaat het natuurlijk in deze ook om.
0: Ja. Hey, en het album is in de maak.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Enigszins uitzichten van wanneer dat ongeveer een beetje uit gaat komen?
1: Ja, ik hoop dat het aankomend kwartaal de laatste... Want in principe zijn er 4 nummers zo goed als klaar.
0: Ja.
1: Het eerste deel dat zal zo'n 6 nummers betreffen. Dus daar moeten nog 2 nummers, moet het laatste stuk nog van gedaan worden. Voor het tweede deel zijn er ook alweer 3 nummers in productie. Dus het idee is dat we waarschijnlijk aankomende kwartaal, uiterlijk het kwartaal daarna, zal die release gepland gaan worden.
0: Ja.
1: Van echt het eerste deel van Stripped Emotions. Vervolgens heb je dan nog een anderhalf deel. Het anderhalve deel, daar zit weer ongeveer 5-6 nieuwe nummers op. En dan heb je nog het final deel, ook weer zoiets. Dus in totaal gaat het om een 15 à 20 nummers.
0: Ja, en dat komt op 1 album of wordt het een dubbel album of ga je EP's uitbrengen?
1: Nou, het gaat eerst, wordt het het eerste wordt een EP eigenlijk soort van.
0: Ja.
1: Het tweede ook. Het derde ook. En dan bij het derde komt eigenlijk alles in 1 keer nog een keer uit.
0: Maar dan een compleet
1: wordt
0: album. Een
1: dubbel album wordt zeg maar uitgebracht. Dus de eerste releases zijn veel meer eigenlijk online. Dat kan je meer als EP kopen.
0: Ja.
1: En aan het einde komt het volledige album nog een keer uit dat je in het geheel kan kopen. En dat geheel, dat, daar zitten we ook zelfs, want je had toevallig net over LP's, ja. Zitten we ook te kijken of het misschien en op CD en op LP gaan uitbrengen.
0: Ja, dus dit komt waarschijnlijk dan, als het goed gaat allemaal, dan nog eventjes op vinyl uit.
1: Ja, dan komt, komt het einddeel, waar al die nummers op staan, komt op vinyl uit.
0: Ja.
1: En dat is nog wel een uitdaging, want het zijn best wel wat nummers. Dus op vinyl moet je altijd kijken hoeveel je per kant kan en hoeveel minuten. Dus daar zijn ze nog leuk voor aan het rekenen.
2: Ben je nog wel met twee LP's bezig, denk ik, of niet?
1: Ja, waarschijnlijk wordt het een dubbel LP, want we waren aan het kijken. En, maar zelfs voor dubbel LP moet je daar nog wel rekening mee houden. Dus we hebben er iemand op losgelaten hoe dik die LP's moeten worden. Hmm. Gezien daar natuurlijk per kant maar zoveel tijd in kan zitten.
0: Ja.
1: Bij een CD is dat een stukje makkelijker. En kijk, online hebben, hoef je daar op zich niet echt rekening natuurlijk mee te houden.
0: Ja, volgens mij stonden we vroeger altijd op LP's een stuk of 10.
2: Ja, 10, 13. Dan hangt een beetje vanaf hoe lang de nummers waren.
1: Ja, alleen sommige nummers, bijvoorbeeld als je Therapy kijkt, die is ook al ruim 4 minuten.
0: Ja.
1: Gemiddelde zit meestal bij mij tussen de 3 en de 4 minuten. Maar je hebt ook wel eens een keer een nummer bijvoorbeeld dat 5 minuten duurt.
0: Ja,
1: En daar moet je bij een CD valt het wel mee hoe erg je daar rekening mee moet houden. Maar bij een LP moet het ook nog passen. En je wil ook dat de LP mooi in elkaar doorloopt. Ja. Al dat soort dingen. Dus dat werkt ietsje anders als een
0: CD, ja.
2: Maar ja, je zal de CD en de LP toch wel dezelfde volgorde willen laten zijn, toch? Neem ik aan?
1: Ja, alles wordt op volgorde uitgebracht.
2: Ja.
1: Maar omdat het in 3 delen komt natuurlijk, willen we ook dat de 3 delen goed met elkaar aansluiten op het moment dat het bij elkaar hoort. Dus het eerste nummer op deel 2 moet weer goed aansluiten op het laatste nummer van
2: deel 1.
1: Deel 1, et cetera. En dat is altijd een leuke uitdaging. Maar daarbij maak je wel dat het, dat het echt één geheel wordt van 3 uiteindelijke uitgaven, zeg maar. En daartussendoor komen af en toe nog singles of covers of dingen uit. Dus dat is het idee eigenlijk, dat we af en toe wel wat tussendoor releasen, maar uiteindelijk de grotere hoeveelheden in 1 keer, zullen we zeggen.
2: Nu richt je op een breder spectrum aan genres. Hè? Denk van een mix van pop, country, hip-hop, rock. Nou, dat vind ik behoorlijk knap dat je dat allemaal kan combineren. En je wil...
1: Ja, klopt. We hebben bijvoorbeeld nu ook een reggae-artiest waarmee ik mee samen een nummer ga doen. Nou, dan zit er weer reggae-invloeden. Oh. Dus dat hebben we ook nog. En blues-artiest. Nou, dan komen er weer blues-invloeden in. Dus vaak bij mij zitten er meerdere invloeden bij elkaar die uiteindelijk popmuziek maken. Zo moet je zien.
2: Oh ja, je noemt het wel alles bij elkaar popmuziek.
1: Ja, het valt allemaal onder popmuziek. Uiteindelijk alleen allemaal met invloeden van andere muziekstijlen. Waardoor het in principe mainstream genoeg is om op radio makkelijk gedraaid te worden. Maar tegelijkertijd wel de invloeden heeft van andere muziekgenres.
2: Mm. En nou is de muziek persoonlijker, vaak introspectief. En je vertelt je verhaal op een diepere manier. En je wil ook persoonlijke verhalen vertellen. Nou, de titel Stripped Emotions, daar wijst het ook wel op. Wat is je motivatie om deze richting in te slaan?
1: Ja, ik ben... Hiervoor speelde ik altijd al... Eerst heb ik met Rascal gespeeld, met Mr. Martin. Heb ik heel lang onder getoerd. Dat liep al jaren. Onderwijs vind ik zijn er wat meer... toch wel de kant van emoties opgegaan en gevoel. Nog dieper eigenlijk. Hè? Dus ik kreeg het altijd gevoel, maar veel met mijn eigen...
0: Nou, je valt af en toe een beetje weg, Remco.
1: Bijvoorbeeld, er zit 1 nummer in. Daar zit de hartslag van mijn dochter te bevatten toen ze in de buik zat.
0: Remco? Remco?
1: Dus er worden veel meer dingen uit mijn privé of dingen die ik meemaak zelf... worden dit keer meegenomen in het album. Het idee was daarbij...
0: Ik wou net zeggen, je valt steeds weg, Remco.
1: Oh, ja, ik hoor je weg. Ja. Nee,
2: De laatste minuut hebben we ongeveer niet gehoord.
1: Oké, nee. Nou, het is zo dat, de nummers, zeg maar, die zijn veel meer op mijn privé ook geënt. Doordat ik dus onder een andere artiestennaam ben gestart. Het idee daarbij was eigenlijk dat we, je eigen verhaal kan je misschien nog meer met emotie kunnen brengen. Mm-hmm. Alle muziek is natuurlijk emotie.
2: Ja.
1: En in dit geval hebben we echt een aantal onderwerpkanten gekozen... van wat de afgelopen jaren bij mij allemaal heeft plaatsgevonden. En op basis daarvan worden die nummers weggeschreven. En je merkt ook dat mensen in eenzelfde situatie zich vaak ook hetzelfde voelen, waardoor ze makkelijker aanhaken bij de nieuwe nummers, zullen we zeggen.
2: En hoeveel procent ongeveer is de Stripped Emotions part 1, 2 en 3 autobiografisch?
1: Ja, ik denk over voor 80 à 90%. Okay. Procent.
2: Dat is behoorlijk.
1: Dus het is echt wel heel erg hoog.
2: Ja.
1: En één nummer bijvoorbeeld zit de hartslag van mijn dochtertje ook zelfs in de buik van mama toenertijd nog. Nou, zelfs zover gaat het. Dus je hoort zelfs dat soort invloeden hoor je terugkomen op de CD.
2: Ja. Is het ook zo bij jou dat als je dit soort dingen meemaakt, dat je dan ook heel creatief wordt en dan de mooiste producten maakt op zo'n moment?
1: Ja, vaak is het natuurlijk in emoties, positief en negatief moet ik wel zeggen, zijn vaak de momenten dat je zelf ook creatief geladen wordt, zullen we zeggen, waardoor je makkelijker dingen wegschrijft. Nu schrijf ik jarenlang al dingen, maar ik heb ook in opdracht van anderen geschreven. En ja, dit is echt een plaat die veel meer op mezelf ligt. Maar ja, daardoor, doordat je het echt hebt meegemaakt of meemaakt en echt veel dieper voelt, krijg je natuurlijk wel veel meer creativiteit vanuit jezelf, zeg maar.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ook echt wel heel erg leuk is om heel erg dicht bij jezelf te zijn, omdat het dan ook minder een kunstje wordt en dat je veel meer, ja, dat het mail in veel meer in flow is en dat je veel meer, dat het veel meer stroomt en dat je ook bijvoorbeeld veel minder moe wordt. Ik weet niet of dat speelt.
1: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Het is sowieso, hè, je hebt veel meer gevoel bij de nummers. Nu had ik dat altijd wel, want ook al schreef ik over iemand anders, schreef ik ze wel redelijk open, de nummers, waardoor iedereen zich er wel in kan voelen en aan kan haken. Ik zelf ook. Maar in dit geval is het nog dichter bij jezelf. Dus ja, hoe dichter je natuurlijk bij jezelf schrijft, hoe meer je daar ook zelf een gevoel bij hebt. Ja, en dat helpt natuurlijk wel. Ook bij optredens merken mensen dat gewoon. Die voelen dat mee. Mm-hmm. Ja, en dat is uiteindelijk, hè, je muziek. Je wil mensen raken. En de nummers worden toch nog wel redelijk open geschreven, ondanks dat mijn eigen verhalen zijn, zodat ook, hè, je hoeft niet exact hetzelfde verhaal te hebben, maar als je ergens in dat spectrum van dat gevoel hebt gezeten, kan je aanhaken bij de muziek. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
2: Ik snap het. Wanneer denk je dat Stripped Emotions 1, 2 en 3 allemaal samen klaar zijn en dat het dan op een cd verschijnt?
1: Ja, ik denk dat ongeveer over een jaartje zal alles klaar zijn. Er lopen nu heel veel opnames. Er zijn wat dingen gebeurd waardoor, ook weer in privé, waardoor er vertraging is opgelopen. Waardoor we uiteindelijk ongeveer, ja, toch wel een driekwart jaar, een half jaar tot driekwart jaar zijn uitgelopen. Maar op dit moment lopen de opnames weer volledig. En ja, zijn we er heel druk mee bezig. En als deel 1 uit is, dan wordt ook al aan deel 2 gewerkt. En als deel 2 wordt opgenomen, dan wordt er ook al aan deel 3 gewerkt. Dus eigenlijk lopen ze door elkaar heen. Terwijl eigenlijk de 1 wordt uitgebracht, zijn de andere opnames al lang gestart, zeg maar.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, namens ons allen natuurlijk nog gecondoleerd met je moeder, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook de afgelopen maand heeft dat plaatsgevonden. Dat heeft ook gezorgd dat ik daardoor 2 maanden eigenlijk stil ben komen te liggen in productie.
0: Ja.
1: Omdat we daar ook wel heel druk mee waren. Daarvoor zijn er nog wat dingetjes gebeurd. Ook met betrekking tot mijn kinderen en dergelijke.
0: Ja.
1: Die vertraging hebben opgelopen. Dus uiteindelijk hebben we, denk ik, in totaal op deze CD een half jaar onderhand vertraging opgelopen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat gaat hard. Alleen, ik wil liever het heel erg goed uitbrengen dan half werken en snel. Dus uiteindelijk was de vraag van, ja, willen we het echt uitbrengen zoals we het hadden bedacht? Of gaan we uitstellen waardoor we de kwaliteit omhoog kunnen brengen? Nou, we hebben voor het tweede gekozen.
0: Ja, logisch. Ja. Je bedoel, als je iets uitbrengt, dan wil je ook kwaliteit brengen naar de mensen toe.
1: Ja, uiteindelijk wil je dat je er volledig 100% achter kan staan. En we konden het snel proberen te doen. Nee, dan zou dat niet zo het geval zijn.
0: Nee, maar ik denk niet dat je daar dan ook zelf prettig bij voelt.
1: Nee, klopt, precies. Dus uiteindelijk was dat wel een makkelijke keuze. Ondanks dat dan mensen iets langer moeten wachten.
0: Ja.
1: Daardoor krijg je ook alweer mensen, wat wel leuk is, die echt je beginnen te appen, te bellen en te mailen.
0: Ja.
1: Van joh, wanneer komt nou echt de cd uit? Want die zaten erop te wachten. Nou, dan zie je dus ook dat er wel mensen echt ermee bezig zijn van joh, die cd wil ik horen. Dus dat is dan wel weer de positieve kant ervan. Normaal hoor je dat natuurlijk wat minder, omdat mensen weten van oké, dan komt het uit. En dan, ja, dan komt het ook uit. Nou, in dit geval hebben we wat vertraging, maar ja, merk je dus wel dat mensen het echt ermee bezig zijn. Dus dat is de andere kant.
0: Oké, dus we gaan het eigenlijk een beetje in de gaten houden.
1: Ja, en... ja, ik hoop nogmaals dat de aankomend kwartaal, uiterlijk het kwartaal daarna, dat dat het eerste deel uit gaat komen. Als er niks geks meer gebeurt, zal dat zeker gebeuren. Ja. Vervolgens, ja, eigenlijk willen we ze om een kwartaal slash half jaar uitbrengen.
0: Ja.
1: Dus dan gaat het wel redelijk snel daarna. En ja, daarom zeg ik, het zal ongeveer een jaar zijn. Want als je natuurlijk nu een kwartaal bezig nog bent, dan heb je weer een kwartaal.
0: Ja, dan zit je ondertussen zit je in de kerst inderdaad.
1: Ja.
0: Dus dan wordt het dan even opgeschoven in januari.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dan heb je nog ergens begin volgend jaar nog een deel.
0: Ja.
1: En dat eigenlijk bij het derde deel kwam het gelijk als geheel uit.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat het eigenlijk in drie delen is. En het derde deel, dat is dan het moment dat waarschijnlijk ook release parties worden georganiseerd. Daar zijn ze ook al mee bezig. En dan wordt het veel groter uitgebracht, zeg maar nog.
0: Ja, dus eigenlijk moeten we zeggen, voordat het hele riedeltje klaar is en staat, zitten we volgend jaar zomer eigenlijk deze tijd.
1: Ja, ik denk dat het ongeveer deze tijd zal zijn inderdaad, dat echt alles staat. Maar tussentijds komen er, los van de nummers, zeg maar, komen er ook nog losse single releases uit.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk al één keer Angels van Robbie Williams heb ik een cover van uitgebracht.
0: Ja.
1: Dat was met een heel koor, eigenlijk een eigen versie.
0: Ja.
1: Zo lopen er nog twee, op dit moment twee covers. Daarnaast zullen af en toe ook nummers van het volgende album alweer als single worden uitgebracht. Zoals Therapy dat ook heeft gehad. Maar ja, de grote klappen komen op het moment dat elke keer een deel van het album uitkomt. Zo moet je
0: zien. Oké, Remco, dan gaan we daar in ieder geval op wachten. En het album komt uit natuurlijk onder de naam Nash Vendrick.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, en we gaan het in ieder geval afwachten. Is het allemaal te volgen via de website ergens?
1: Binnenkort komen er weer social media campagnes ook. Daar komt ook veel meer op te volgen. De website, op het moment dat er updates zijn van definitieve release data's, komen die erop. Voor volgend jaar zijn we ook alweer een beetje begonnen met festivals en dergelijke. Dus dan kan je ook uiteindelijk gaan zien waar de nieuwe optredens komen. Dus eigenlijk de website en de social media, daar kan je eigenlijk alles vinden als het gaat om, om de toekomst en hoe we het verder gaan doen.
0: Ja, oké. Hey, dan noem nog één keer je website waar ze je kunnen volgen.
1: Ja, dat is Nash Vendrick. En dat schrijf je N-A-S-H en dan vandrick.com.
0: Oké.
1: En daar kan je eigenlijk alles vinden en daar verwijs je ook naar alles door. Je ziet daar ook de albums die op dit moment al uitgebracht zijn.
0: Ja.
1: Ook de single releases kan je daar vinden. En je ziet ook op welke platform we staan. We staan eigenlijk onderhand op nagenoeg elk online platform waar je muziek kan luisteren. Daar kan je ons vinden.
0: Oké. Ja, dan rest mij nog één vraag. Wil jij hem zelf aankondigen, Therapy?
1: Yes, het volgende nummer wat jullie gaan luisteren, dat is een nummer wat heel dicht bij me staat, zoals jullie hebben gehoord in dit interview. Het heet Therapy, en het gaat er eigenlijk over dat jij in een strijd zit tussen twee. En je weet niet hoe je ermee om moet gaan. En soms heb je dan hulp nodig. En uiteindelijk, dat is het einde van dat verhaal. Soms heb je dan een therapie nodig of iemand nodig die jou kan steunen.
0: Oké, duidelijk. En ik zou zeggen, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Ja. Jullie ook bedankt. Superleuk dat ik er weer een keertje mocht zijn.
0: Ja, graag gedaan.
1: We houden zeker contact richting de releases.
2: Komt helemaal goed. Succes, Remco.
1: Yes.
0: Dankjewel. Goed weekend, man. Hoi.
1: Ja, jullie ook. Hoi.

0: Therapy Denied waren de laatste woorden van Nash Vendrick. En ja, we gaan nog heel veel over hem horen. En als het goed is, ja, dan hebben wij nog wat...
1: evenementen. Wat,
0: evenementen, inderdaad.
1: Die gaan we afwisselend voorlezen.
0: Ja, dat is prima. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja, jij begint, Rob. Jij begint.
1: Rob die weet 10 seconden.
2: Ja,
1: 10 seconden
2: dat ook, ja, 200 jaar jukken van vroeger tot nu. Dat in plaats van 13 juni tot en met 31 december. Dus je hebt eigenlijk de komende maanden om daaraan mee te doen. Speciaal in het jubileumjaar van Zandvoort is de openstelling van het Juttersmuseum over Jutten van vroeger en nu. Van Jutten uit armoede naar bewustwording van gejutte spullen. Onder andere als schadelijk voor het milieu en hergebruik. In het Juttersmuseum kun je een verzameling aan spullen zien die op het strand zijn gevonden. Echt de moeite waard om daar te kijken. Iedereen kan jutten, maar extra strandjutten gaan 's morgens vroeg op. En dat is echt waar. Hè? Daar heb je zo'n club die heel vroeg opgaat. En bij zonsopkomst al het strand oplopen om aangespoelde spullen van het strand af te halen. En kijken of er nog wat waardevols tussen zit.
0: Ik denk, wie is die man toch steeds met het rode petje daar op het strand? Nou weet ik het. Nou,
2: al, al valt het af en toe nog een beetje tegen. Hè? Aanstekers, oude botten, nou ja, een halve pop, een oud oorlogsmateriaal. Dat lijkt me dan weer gevaarlijk. Schoenen van Fred Heij.
1: Maar dan kun je ook in zeilen.
0: Dan kun je ook in zeilen, inderdaad.
2: Brillen, flessen, post.
0: Nee, voor de zekerheid roerspaantjes mee.
2: Ja, let op, het wordt toch erg. Resten van schepen en zelfs vliegtuigen. Ja. Een stukje metaal van een NASA-raket is laatst aangespoeld. En ja, dat mochten ze gewoon behouden.
1: Ik vind het knap dat metaal aanspoelt, maar dat is
0: ja. Ja.
2: Ja, ongelooflijk, hè? Wat er allemaal in zee aandrijft, daar heb je geen idee van. Alhoewel, je kan het allemaal bekijken. Hè? Het Juttersmuseum, woensdag van 1 tot 4, zaterdag van 12 tot 4 en zondag van 12 tot 4.
1: En het is gratis.
2: En het is ook gratis.
1: Gratis. Zullen we er nog één?
0: Doen we nog eentje. Dan,
1: Een bunkerwandeling. Ik heb dat zelf ook eens jaar geleden gedaan. Dat is echt leuk.
2: Kan ja,
1: ik
2: je als je echt, honger hebt, dan is het een goede
1: echt raden.
0: Bunker, zijn het oorlogse bunkers? Of?
1: Atlantic Wall.
0: Okay.
1: In de duinen. Ontdek met een deskundige gids het verhaal van de vele bunkers rondom Zandvoort. Tijdens deze boeiende wandelroute van ongeveer 1,5 uur ontdekken we vele van deze betonnen kolossen, onderdeel uitmakend van de beroemde Atlantic Wall. Gebouwd door de Duitsers, nou ja, vooral door de Nederlanders, langs de gehele West-Europese kust. Deze bunkers zijn bezienswaardig en veelal prachtig in het duingebied verscholen. Het is wel inderdaad waar. Op sommige plekken vind je allemaal heuvels. En dan kijk je beter. En dan zie je al daaronder een ingang.
0: Wat, ja, ja. Dus,
1: ja. Op afspraak. Minimaal 6 en maximaal 15 personen. De kosten zijn €10 per persoon. Het is uiteraard aanbevolen om stevige schoenen aan te doen. En de locatie is ingang Amsterdamse Waterlijn Duinen. Bij Dune aan de Duinrand. 15 juli is de bunkerwandeling in het Duits. Dus nou, dan mocht mensen in een hotel of een appartement zitten en Duitse mensen kennen. 15 juli kan je dat in het Duits noemen. De kaarten zijn te bestellen bij de balie van Zandvoorts Museum. Of je kunt een mailtje sturen naar info@zandvoortsmuseum.nl. Dan kun je je tickets reserveren. Nou, de volgende bunkerwandelingen die zijn op 1-7... 15-7, 29-7 en 12-8.

0: Ja, wat een geweldige stem heeft die man. En die band. Ja. Alles maakt het plaatje compleet, Ries.
1: Ja, het is die band. Ik ben een paar keer naar hem, heb ik hem live gezien.
0: Ja.
1: En hij zingt echt prima hoor. Maar die band is zo ongelooflijk goed. Ja. Zeker als er een achtergrondkoortje bij zit en zo. Dan is het echt... Ja,
0: heerlijke muziek. Joe Cocker en Unchain My Heart. En dan gaan we naar jou, Rob.
2: Ja, we gaan morgen.
0: Doe even een klein beetje de microfoon naar je toe halen.
2: Ja, we gaan naar morgen.
0: Ja,
2: hallo.
0: Dat
1: is met alle beginners, hè? Moet je even sturen.
0: Het is altijd hetzelfde.
2: Ja, nee, we gaan naar morgen. Ja, ik kan het blijkt niet lezen.
1: Dus ja, hij zit hier nooit.
2: Hij zit. Kant. Nee, want morgen is Cycling en Running Zandvoort op het circuit. 3 en 6 uur estafette races en wedstrijden worden er verreden voor de NL Gravel Series. Waarbij ook hardlopers het iconische circuit kunnen beleven tijdens Running Zandvoort over 4,3 en 8,6 kilometer, als je dat maar weet. In de ochtend, speciaal voor Fred, is er een gratis bewonersronde waarbij iedereen van jong tot oud een ronde over het circuit kan gaan fietsen.
1: Ja, maar Fred wel helemaal niet.
2: Nee, maar dat vertellen we daar even niet bij. En driewielers zijn ook van harte welkom.
0: Okay, ja,
2: de zoekers zijn de hele dag welkom om de sporters aan te moedigen en zelf de
0: ludieke
2: sfeer ervaren. Nee, daarom...
1: Goed dat je dat erbij zegt, Rob.
2: Ja, nee, speciaal. Extra wieltjes.
1: Dat was het?
2: Ja, dat was het.
1: Dan gaan we naar een andere XL on tour, namelijk de Ibiza Markt XL on tour. In Zandvoort staan vele kleurrijke kraampjes en busjes met zomerse Ibiza en bohemian lifestyle producten. De markt vindt plaats op het Badhuisplein en Boulevard de Vauvage en is gratis toegankelijk. Dat is op vrijdag 19 juni, dus de aanstaande vrijdag. En hij is van 11 tot 6.
2: Hebben jullie al over de zeeweg heen gereden?
1: Ja.
2: Daar is namelijk wat mee aan de hand.
1: Ja,
2: We krijgen een zomerse proef. En één rijstrook per richting is afgesloten en wordt nu een busbaan.
1: Hij is al een busbaan.
2: Het is al een busbaan, ja.
0: Maar dat is specifiek voor de zomer, toch?
2: Aan één kant is een busbaan.
1: Tot september.
0: Ja.
2: En daar zijn ze mee bezig. Dat is een proef. Maar om dat allemaal nog aan te leggen, ook van de andere kant. Hè, van,
1: volgende week, komende dinsdag?
2: Dat komt volgende week, komende dinsdag en woensdag is de zeeweg dan afgesloten richting Zandvoort. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de fiets- en voetpaden langs de zeeweg. Nou, met de proef willen de betrokken gemeentes, dat is niet helemaal waar, en de provincie de bereikbaarheid van de kust verbeteren en verkeersdrukte verminderen.
1: Nou, ik moet zeggen, Rob,
2: het project wordt uitgevoerd in samenwerking met NPZK.
1: Ik moet zeggen, ik heb het een beetje gevolgd in de gemeenteraad, maar die wethouder die erover gaat, die is op zich wel positief. Kijk, dat de gemeenteraad negatief is en
2: dat
1: wij negatief.
2: Dat bedoelde ik eigenlijk, ja.
1: Maar de wethouder is wel positief. Die probeert het echt te verdedigen.
2: Oké, nou ja, in ieder geval, de gemeenteraad is niet positief. De wethouder wel.
1: Ja.
2: Maar is die niet inmiddels vervangen dan?
1: Doen we dat, hè, in Zandvoort.
2: Ja, zo is dat. Zeker weten, dus volgende week dinsdag en woensdag zeeweg richting Zandvoort afgesloten.
1: Ik was trouwens vorige week dinsdag moest ik van Zandvoort natuurlijk naar Haarlem, mijn eentje, afgesloten. Moest ik helemaal via de Zandvoortselaan, maar dat geven ze dus pas aan bij het begin van de zeeweg.
2: Ja.
1: En niet aan het begin van de boulevard.
2: Ja.
1: Dus misschien
0: een beetje jammer weer.
1: Misschien een tip om dat wel te doen.
2: En als je nou iemand voor je hebt die bijvoorbeeld een brommobiel bijvoorbeeld...
1: En dan?
2: Die moeten ook op de weg, namelijk op de zeeweg.
1: Ja, je kunt er niet door.
2: Dus die rijden 35 kilometer per uur.
1: Ja, als je wel op de zeeweg kan.
2: Als die voor jou zit en je zit op de zeeweg, dan heb je echt een probleem, hè?
1: En als je dan bijvoorbeeld een Duitser hebt, die houdt zich nog meer aan de snelweg, dan wordt het nog trager.
2: Ja, maar die 35 vond ik al erg. Ja. Rijden Duitsers nog langzamer?
1: Ja.
2: Oh joh.
1: Nou, ik denk dat ik er dan stiekem even rechts voorbij schiet over de busbaan.
2: Ja, dan ga je door een dubbele streep heen. Ja. Nee, een hele dikke streep is. Eén grote dikke streep.
1: We hebben nog een triathlon, wist je dat?
2: Een triathlon.
0: Een triathlon, ja.
1: Tijdens de DTS Grand Prix triathlon staan er vandaag weer twee afstanden op het programma. De sprint en de OD, dat is de Olympic Distance. Die gedurende de dag in diverse startwaves van start gaan. Deelnemers zwemmen in de Noordzee, fietsen op het asfalt en van het circuit. En lopen hard en op en rondom het circuit. Iedereen is van harte welkom aan te komen moedigen en op sportieve sfeer te ervaren. En dat staat hier vandaag, maar dat is dus morgen.
2: Oh, dat wou ik zeggen, want anders weten ze wat ze gemist hebben.
1: Ja, anders had ik hem niet meegenomen. Je hebt nog wat, hè?
2: Ja, nee, ik heb helemaal niks meer.
1: Ja. Je had toch twee van die...
2: Ja, twee berichten.
0: Nee, ik wou net zeggen.
2: Ik had er twee. Cycling en running Zandvoort.
0: Oh, dat heb jij dan nog twee.
1: Oké, dan heb ik nog wat nieuwtjes. Dan gelijk maar door. Kan nog net,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat kan nog net.
1: Het team van Tennisclub Zandvoort, dat is wel even belangrijk.
2: Ja, Eredivisie.
1: Ja, heeft die finales bereikt van de Eredivisie Tennis, die dit weekend worden gespeeld in Den Haag. Op eigen terrein versloeg Zandvoort donderdag met enige moeite het laag geclasseerde Bosheim uit Bussum met 4-2. De overwinning in de laatste wedstrijd van de voorronde was voldoende voor een plek met de laatste vier. Zandvoort, al drie keer eerder kampioen, speelt vandaag in de halve finale tegen lijstaanvoerder Daisy uit Apeldoorn. Regerend kampioen Leimonias staat tegenover Naaldwijk. De winnaars staan zondag, morgen dus, tegenover elkaar en gaan uitmaken wie de titel in 2026 grijpt. Nou, nog één berichtje. Ik kan nog net voor zeven.
0: Ja.
1: Op zondag 14 juni, dus dat is morgen, is er een speciale kerkdienst in de Sint-Agatenkerk. In deze ochtenddienst wordt extra aandacht geschonken aan het feit dat 60 jaar geleden oud-pastoor Dick Duivis tot priester werd gewijd. Dick Duivis zal de dienst zelf leiden. In 1988 is Dick Duivis aangesteld als pastoor in de Sint-Agatenkerk te Zandvoort. Hij is daar 24 jaar tot zijn emiraat in de zomer van 2012 werkzaam geweest. Duivis zal tijdens deze dienst zelf voorgaan en natuurlijk is er de viering veel ruimte voor zang en muziek. En hier vanuit de studio van CFM wensen we pastoor Duivis alle goeds.

0: Ja, dit was Zandvoort voor jou.
1: Wat een talent heb jij, Fred.
0: Nou, hè? Goed.
1: Ja, knap. Dat je, ja. Heb je er zelf in gezongen?
0: Ja, bijna. Oh. Bijna. Ik zal het nog eens een keer proberen.
2: Ja. Onder de douche.
0: Onder de douche.
2: Ja, heel goed.
1: Nou, het is best wel een lekkere meezinger.
0: Ja, toch? Ja. Nee, ik vind het een mooie afsluiter.
1: Zeker.
2: Zeker weten. Ja. Nou, dankjewel weer, Fred, voor het regelen van alle artiesten. Leuk.
0: Ja.
2: We hebben van genoten.
0: Ja, en hopen iedereen weer te horen. Tot over 3 maanden natuurlijk met Zandvoort voor jou. En sowieso gaan we natuurlijk volgende week gewoon verder met ons eigen programma. Hè?
2: Ja, ja, dan is Richard er ook weer. Ik ben er weer. Jij bent er ook weer.
1: Klassieke Grand Prix.
0: De historic Grand Prix. Ja, classic of heel historisch. Blijf allebei ver weg.
1: Ja. Hey, ik vond het heel leuk, heren.
0: Ja,
1: ik vind het leuk om deze uitzending te maken.
0: Ja.
2: Zo is het. Zeker.
0: Eens likes. En ik zou zeggen tot dan.
2: Later.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.

Nada Leach met Keep On Walking. En daarvoor horen we nieuwe muziek van Soul Searcher, Roos en Chester met Feeling Love. ZFM Zandvoort, Nightwalk, Mainstage. Het is even tijd voor een beetje shownieuws. Ariana Grande, die heeft haar 10e nummer 1 hit gescoord in de Verenigde Staten. Met Hate That I Made You Love Me. Grande is de 13e artiest die dit bereikt en voegt zich bij enkele van de grootste artiesten aller tijden. De grootste artiesten aller tijden, nou dat ze daarbij horen, dit is dan natuurlijk.

met Taylor Swift. Drake debuteerde 10 maal op de eerste plaats. Ja, je brengt de plaat uit en meteen bam, op nummer 1. Ja, dat is natuurlijk ka-ching, hè, zeggen we dan. Want ja, daar wordt natuurlijk heel veel geld aan verdiend. En als je hoog in de lijsten staat, dan,

wedstrijd. Dat is natuurlijk echt de Amerikaanse. Natuurlijk bij de Super Bowl in Amerika heb je natuurlijk een hele rits met hele belangrijke zangers en zangeressen. En bij het WK blijkbaar dus ook. Morissette, bekend van nummers als Ironic and You Are No, zong het Canadese volkslied. Voorafgaand aan de wedstrijd gisteravond Canada-Bosnië en Herzegovina in Toronto. Verder maakte Alicia Kerr jazz

goed. Kijk, als Nederland niet meedoet, dan volgen we het niet. En als Nederland meedoet, dan blijven we kijken. Maar zodra ze eruit liggen, is het ook eigenlijk een beetje afgelopen. CFM Zandvoort, muziek. Daarvoor zie ik je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen Karin Marcoux met Where Love Is. Maar eerst hoe hier Fimiani, Fusing Edson Shaw met Baby I

Party Update. Wat voor leuke feesten er mag gaan op deze zaterdag 13 juni 2026. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raymundo. Raymond Teunissen, zoals wij hem kennen. Die heeft daar een line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen in Victim.

die informatie. Raimundo dus met zijn feestje. Wekelijks feestje Brainwash. En nog een wekelijks feestje is de Thuishaven in Amsterdam. Naast de A5, hè, Sloterdijk. Vanavond Thuishaven, 99999 en more. Is om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur in de ochtend. Dat is techno en hard techno. En voor meer informatie check de website techno.nl. En natuurlijk de line-up 99999. Ja. Parfait, Amara, Hoojuice en Nico. En in de loodsen hebben we Davassi, Emma Moon, Hertz, Iosio en Moonjean. En voor meer informatie check gewoon even de website thuishaven.nl. Daar vind je al die informatie. En vandaag om 5 uur begonnen. Het duurt tot middernacht op het strand van Bloemendaal. A Day at the Park presents Lisa Korver All Day Long. Dat is bij Strandtent Later aan Zee. Natuurlijk Bloemendaal aan Zee. Kan niet missen als je er bent, dan hoor je de muziek gewoon al. Nou ja, de andere tenten hebben natuurlijk ook altijd wel muziek. Maar dit is de grote, A Day at the Park. En voor meer informatie, adaptp.nl. Dus adaptp.nl. Of gewoon even kijken op lateraanzee.nl. Lateraanzee aan elkaar geschreven.nl. Met natuurlijk Lisa Korver, B2B Zozo, Luca van Hamburg, Yatsu. En voor de rest gewoon Lisa Korver All Day Long. Hè. Dat is bij Strandtent Later. En dat duurt tot middernacht. Het is middag om 5 uur begonnen. En hebben we nog een feestje in Haarlem. Ook een paar afters. Maar het hoofdfeest is op de Veerplas. Het Veerplas Festival is vanmiddag om 1 uur begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond in het recreatiegebied Veerplas. Dat is natuurlijk in Haarlem. En voor meer informatie check de website Veerplas. Aan elkaar geschreven. Veerplas. Nee, niet

andere DJ Bone uit de USA. Mark Williams uit de UK. Zach Fox uit de USA. Azusi, Nobody Knows, Jesse Saduro, Luca van Humburg, Jim Jonathan, Kara Okai, Anna Nympho, Romy Isabel, Ziggy Lou, Bustin Jeeber, José, Dr. Root, Mental Theo. Ze zijn er allemaal. Check eventjes veerplasfestival.nl. Duurt toch tot, wat zei ik, tot vanavond 11 uur. Het is vanmiddag om 1 uur begonnen, het Veerplasfestival in Haarlem. En nog een feestje wat dichterbij, heel dichtbij, kan je gewoon lopend naartoe. Het is onder ons, paal 69.

Vanavond DJ Fudge met When the Rhythm Talks. Zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen erg populair in de clubs, op de streams, op de radio. En natuurlijk op de outdoor festivals. Deze week op 10 Prospa met The Situation, nieuw plaatje. Op 9 Camel Fat en Josh Gigante en Kuda met So Good. Op 8 Nina Simone en Motschak met Sea Line Woman. En op 7 Najee met Ben Evers met Chica. Op 6 Mixmaster en Melusos met My Life is a Disco in the Mix. Op 4 Dreams van Prospa, ook nieuw. Op 3 Spiller, Sophie Alice Baxter met Groove Yet, If This Ain't Love. Op 2 deze week Clooney en Prospa met Free Your Mind. En deze

tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstage. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer is erop zitten wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeger

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... The Nightwalk. Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a planner.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.